0: verkeerde handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig bij 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

0: waiting here for you.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt Non-Stop.
1: Omroep Zeelt.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkte op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
2: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen baalvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de stuurder Omroep Zeelt. Ja, zeker heel hartelijk welkom op deze Pinkstersnoin. En ja, ik op deze Pinkstersnoin is het 8 uur weer Friesland Jong Gospel tijd natuurlijk. En wij mooi jorden, we beginnen maar de 1129e uitsturing. Dus ik telt al hier alweer lekker terug. En wat doen wij jullie al hier op deze Pinkstersnoin? Of wat hebben wij voor muziek? Van alles trommelkoor. Al hier verschillende artiesten, verschillende noemers. Maar de meeste noemers dat dit oer de Heilige Geest. Want die uitstorting mooi wij jullie vieren. En ja, we hebben 10 dagen wachtzimatten. Want toen is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En nou is het Pinkster en ja, dat werd een hele bijzondere snoein. En eigenlijk de snoein waarop de tjerke opgericht is, hè? Ja, stichten is, of ja, hoe heet ik me niet helemaal vol. Maar goed, dat ja, mooi we het vieren, terug de uitstorting van de Heilige Geest. Wij zijn correct mooi een nummer begonnen, dat was zongen door de groep Lef. En het nummer heette Wees Welkom Geest van God. Nou, dan hebben we direct de nummer van Ellie en Rickert van Opwekking, Sela, Jeugd en Jongeren, Koren, Rijer, Rolof Mulder, Nederland Zingt, van alles komt er voorbij. En ja, de meeste nummers Gin, Oer, die Heilige Geest. En Ellie en Rickert, die heb ik een nummer, De Geest des Heren. Dan Opwekking 28, Als Gods Geest. En dan Sela, Geest van Waarheid en Genade. Ja, nou ja, Gin zijn we terug. Luister hem eigenlijk gewoon lekker mooi. Ellie en Rickert die beginnen mooi. De Geest des Heren. MUZIEK

maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken.

Blaas met de adem van uw geest op ons, opwekking 412, zondag weer dat wie ik het laatste noemer in dit blokje. En ja, dan is dus tijd dat we Safir dan, maar we haasten er alweer uit. Ja, dit laatste nummer, dat door nog wel weer even, maar goed, de dochter, ik vind het net ik wil je hem alvast heel hartelijk dankzeggen voor het harken naar deze eerste oren. Ik beloof je hem dat we aan de oorkant van nu genoeg er gewoon weer binnen. Dan hebben we nog weer een keer een jelle oorke. Maar ja, tot om je avond zien dag en dan begint het cirkel te insteren. En dan tot Safir, mooi wij altijd ons programma moeten. Ik heb nog twee nummers klaarstaan in dit eerste oren. En die eerste die duurt ik goed 5 minuten, dus dan... Jongen, dan schiet het alweer heel hard op. En dan hebben we nog een kwatten. Maar dat is de nummers Kom Heilige Geest. Dat is een nummer van Sela. En The Sound of Salvation. Een hele oude groep uit Zuid-Laren. Kom Heilige Geest. Maar goed, die draaien we nog even. Dan is het oren wel om. Ik zei ze tot aan de oorkant van Jochen Oren. En Sela die zongt Heilige Geest.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jong Gospel op de Stuwer Omroep Zilt. Ja, zeker, het is krijgt weer 9 jochenen. En dan mooi wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1129ste uitsturing. En wij zijn krijgt begonnen met het opwekkingsnummer 400 zon. Nee, ja, zo'n 90. Ik wil leven door uw geest. En ja, ik was zo'n prachtig mooi nummer om dit laatste oerke mooi te beginnen. Want ja, zes jongen daarin ik, elk woord schiet tekort voor wat u hebt gedaan. En ja, dat mooi ik weten. Wat de Heer Jezus voor u dienen heeft, dat is onbeschrijfelijk. Dat is fantastisch. En hij is 10 dagen verliezen. Waarom gaan naar zijn heid in hemel? En nou mooi wij de uitstorting van de Heilige Geest vieren op deze Pinkstersnoin. Ja, dan is zo'n lied dat past natuurlijk fantastisch daarin. En dat is geweldig mooi. Goed, wij gaan lekker verder. Fjouwer noemen ze nog. Hier van Gert en Hermien. Het is de geest die levend maakt. Truus Simons bidt mensen om de geest des Heren. Opwekking 465. Geest van God, blaas op mij. En dan nog een nummer uit de Johannes de Heerbundel. Fjouwer 142. Heilige geest, werk in ons midden. Die fjouwer noemers, dan komt Aalder er wel weer even tussen om je hem te vertellen hoe we dogen maar het circuit eerst is. Eerst gaan we verder naar de muziek. Gert en Hermien, wie? Het is de geest die levend maakt.

Heilige Geest, werk in ons midden. Johannes de Heer, Fjouwer 142. Dus daar zit ik, noem maar zien, oer de Heilige Geest. En ja, die kunnen we hier dan mooi weer draaien. Goed, ja, al heel beloofd dat er nooit die Fjouwer noemers er weer even tussen komen. Zo om ja, je hem even te vertellen hoe we het straks toch een mooie tjerkens is. Nou, die komt hier ook wel live vanuit de studio. En staat goed onder leiding van dominee Piet Spulman van Volksgeren. Hij zal de hele dienst verzorgen hier straks. En de muzikale omlisting in die dienst, dat wordt weer verzorgen door het programmamaker. En zo bidden we, je wordt weer een goeie, een mooie, maar vooral een gezegende dienst. Die zegen van de Heer, ja, die hebben we toch zo nedig alle weekenden weer. En ja, snoeis op het einde van de dienst, dan krijgen we die weer mooi. En dat is toch geweldig, dat dat alle keren weer kennen en weer mooi. Pinksterfeest, jazeker, is het feest van opwekking. En vaak komt er een mooie opwekking. Ik werd een nieuwe cd uit. En dat geven we na een weekend een aantal nummers van draaien. Ja, de hele cd als het goed is. Dan komt dat ik vast er helemaal klaar. Maar ja, dat is al je weg van na een weekend. We gaan nu lekker verder mooi Pinksterfeest vieren. De uitstorting van de Heilige Geest. En ja, dat is toch geweldig. Dat we mooi die Heilige Geest die altijd bij ons is. We verder kennen. En dat is uw treester, uw helper. En ja, geweldig toch. Goed, ik heb nog 2 nummers van hem klaarsteen. Opwekking 608. Waai met uw geest, Heer. En dan nog een nummer uit de Johannes de Heer bundel, nummer 300. Geest van God, maak in dit uur. Die 2 nummers geven even naar Lusterin. En dan is dit programma voldien. Friesland, jong gospel in de naaiwieken weer. En van straks alvast een hele goeie tjerkentjeerst aan wensken. Opwekking 608. Waai met uw geest, Heer.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep
1: Zeeland. En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst op deze Pinkstersnoin komt ik wel live hier vanuit de studio. Is je duurt onder leiding van dominee Piet Speelman van Volsgeren. De muzikale omlisting in deze dienst, dat wil ik juist weer verzorgen door uw programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het aanvangslied van deze snijdemoorn komt uit Psalm 119, de versen 53 en 86. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Piet Speelman. En ik vind het fijn om ook vanmorgen met u het woord weer te mogen delen. En we beginnen deze dienst met het uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat dat werk dat hij is begonnen. Genade zij ons en vrede van deze God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Geest van hierboven, leer ons geloven, Nietboek 675.

We bereiden en proclameren met de woorden uit Matthäus 22, vers 35 tot 40, waar de wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken en tegen hem zei: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Wij bidden u, Heer, samen. We zijn verbonden. Enerzijds, Heer, door het geluid van de radio, maar zeker ook door de werking van de Heilige Geest. Want vanmorgen mag het gaan over die geweldige boodschap, de uitstorting van de Heilige Geest. Dank u wel dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Dat u niet hebt gezegd: zo, nou heb ik alles geregeld, nou zoeken ze het zelf maar uit. Maar dat u ons uzelf hebt gegeven, in de Geest, in de Heilige Geest. Uzelf, God, in onze harten, in onze gedachten, in onze levens. Dank u daarvoor. Zo bidden we, Heer, wanneer we zometeen uw woord openen, dat we het mogen begrijpen, mogen verstaan. Open onze harten en maak onze gedachten vrij, Heer, van andere gedachten. Dat we even los kunnen laten wat ons misschien nog wel tot op dit moment bezighoudt. Maar dat we ons hart openstellen voor uw woord. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. En we gaan de schriftlezingen doen, maar voordat we dat doen, zingen wij eerst nog samen en luisteren we naar lied 139 uit de Evangelische Liedbundel: Jezus, wij verhogen u.

De schriftlezingen zijn uit Joël 2, vers 28 tot 32, uit Handelingen 1, vers 6 tot 8 en uit Handelingen 2, vers 1 tot 4. We beginnen met Joël 2, vers 28 tot 32, waar staat: en daarna zal ik, zegt God, mijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenis van het dromen hebben. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal op mijn geest uitstorten op uw slaven, mannen zoals vrouwen. Ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op aarde. Bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in de duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Ieder die dan de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heere heeft beloofd. Want ieder die hij, de Heere, roept, zal worden gered. En dan Handelingen 1, vers 6 tot en met 8. Terwijl de discipelen zo bij elkaar waren, vroegen zij aan Jezus: Heere, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem, maar ook in Judea en Samaria en zelfs tot in het verste uithoek van de wereld. En tenslotte Handelingen 2, vers 1 tot 4. En op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. En ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. En verging het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. En daar hoop ik iets over te vertellen, zo meteen, maar eerst luisteren we nog naar lied 150 uit de Evangelische liedbundel: Ruis, o Godstroom der genade.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, luisteraars, Pinksteren. God komt wonen in mensen. Pinksteren is veel meer dan een gebeurtenis met vuurvlammen en vreemde talen. Heel veel mensen kennen het verhaal uit Handelingen 2, maar blijven toch zitten met vragen: wie is de Heilige Geest eigenlijk? Waarom moest de Heilige Geest komen? Wat betekent die uitstorting? En waarom was dat noodzakelijk? Ik hoop daar vanmorgen met u proberen wat antwoorden daarop te geven. Want Pinksteren is het moment waarop God niet alleen naast mensen werd, maar in mensen komt wonen. Het is de vervulling van Gods belofte. Wat in het Oude Testament soms tijdelijk zichtbaar werd, wordt op Pinksteren blijvend gegeven aan Gods gemeente. Want de Heilige Geest is geen kracht, geen gevoel, geen vage invloed. Nee, de Heilige Geest is God zelf. De Bijbel spreekt over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn niet drie goden, maar één God in drie personen. Je kunt het wel vergelijken met een gezin. Het is één gezin, maar het gezin bestaat uit de vader en een moeder en kinderen. En zo is het ook met de drie ene God. Eén God in drie personen. En de derde persoon, de Heilige Geest, spreekt, leert, troost, overtuigt en leidt. Een kracht kan dat niet, doet dat niet. Maar een persoon wel. De Heilige Geest was al aanwezig bij de schepping. In Genesis lezen we dat de Geest van God zweefde over de wateren. De Geest gaf profeten woorden. De Geest gaf kracht aan rechters en koningen. De Geest werd de geloof in harten. Maar in het Oude Testament zien we ook nog iets anders. De werking van de Geest was vaak tijdelijk en beperkt tot bepaalde mensen. Koningen, priesters, profeten ontvingen een bijzondere leiding. Maar het gewone volk kende die volle inwoning nog niet. Daarom klinkt in het Oude Testament steeds weer die verwachting. Er komt een dag waarop God zijn geest rijkelijk zal uitstorten. We hebben het gelezen. De profeet Joël sprak ervan: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Niet alleen op profeten, niet alleen op leiders, niet alleen op hoogstaande personen. Nee, maar op zonen, op dochters, jongeren, ouderen, werknemers en werkgevers. Iedereen die zich daarvoor openstelt. Pinksteren is dé vervulling van die belofte. We hebben ze net gelezen in Handelingen 2 dat de discipelen bijeen waren. Met 120 personen ongeveer staat er in de Bijbel. En ze wachten precies zoals Jezus had gezegd. En dan gebeurt het. Er klinkt een geluid als van een geweldige windvlaag. Vuurvlammen verschijnen. Mensen beginnen te spreken in andere talen. Jeruzalem raakt in verwarring. Wat betekent dit? Dat betekent dat Jezus werkelijk verhoogd is aan Gods rechterhand. Petrus zegt niet: kijk eens wat bijzonder. Nee, hij wijst direct naar Christus. De uitstorting van de Heilige Geest is het bewijs dat Jezus leeft, regeert en zijn belofte vervult. Je zou kunnen zeggen: Pinksteren is de kroon op de hemelvaart. Ergens in Johannes 16, vers 7 in het evangelie zegt Jezus: het is belangrijk, het is nuttig voor u dat ik wegga,
Want als ik niet wegga, kan de trooster niet tot u komen. En dat klinkt vreemd. Hoe kan hij beter zijn wanneer Jezus weggaat? Wel, omdat Jezus Christus na zijn volbrachte werk zijn geest zendt. Door de Heilige Geest wordt Jezus niet beperkt tot één plaats op de aarde. Hij is nu niet meer fysiek gebonden aan de aarde. Maar nu woont hij door zijn geest in al zijn kinderen, overal ter wereld. En wat betekent dat? Dat betekent dat de uitstorting van de geest, dat God begint met zijn wereldwijde gemeente bijeen te brengen. Dat de scheiding tussen volken wordt doorbroken. Dat het evangelie gaat naar alle talen en alle naties. Ja, het betekent dat God voortaan woont in zijn gemeente, in zijn kinderen. De tempel van steen, de tempel van goud, de tempel van weet ik mooie dingen allemaal, maakt plaats voor een levende tempel van mensen. De discipelen hadden 3 jaar nodig, 3 jaar onderwijs nodig van Jezus. En ze hadden zijn wonderen gezien. Ze hadden zijn opstanding meegemaakt. En toch waren ze nog zwak, bang, onzeker. Ze wisten niet precies hoe ze verder moesten. Petrus bezweek nog onder de druk van het dienstmeisje. En na de opstanding van Jezus kwamen ze in een vacuüm terecht. En ze zeiden, nou, laten we maar weer gaan vissen. Ze hadden nog niet die spirit om het evangelie te brengen. Maar dat veranderde op de eerste Pinksterdag. De Heilige Geest kwam over de mensen. Weet u, een mens kan de waarheid horen zonder veranderd te worden. Want alleen de Heilige Geest opent het hart werkelijk. De uitstorting van de Geest was nodig, omdat zondaren geestelijk dood kunnen zijn. Een mens kan zichzelf niet vernieuwen. Misschien kunnen we ons gedrag nog wat aanpassen, maar wij kunnen ons hart niet vernieuwen. En daarom spreekt Jezus over wedergeboorte. En dan zegt hij, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want de geest overtuigt van zonde. De geest laat zien wie Christus is. De geest werkt geloof. De geest vernieuwt het hart. De geest leert mensen bidden. Hij geeft kracht tegen de zonde. Zonder de Heilige Geest blijft het christelijk geloof uiteindelijk een buitenkant. Ja, je kunt bijbelteksten kennen zonder God te kennen. Je kunt naar de kerk gaan zonder geestelijk leven. Je kunt godsdienst hebben zonder wedergeboorte. En daarom was Pinksteren noodzakelijk. De Heilige Geest werd niet gegeven voor menselijke eer of voor een spektakel of voor geestelijke trots. Niet in de eerste plaats, maar allerlei manifestaties. Nee, de Heilige Geest werd uitgestort, werd gegeven om Christus te verheerlijken. Dat zei Jezus, de Geest zal mij verheerlijken. De Geest trekt geen aandacht naar zichzelf, los van Christus. Hij opent juist de heerlijkheid van Jezus. En daarom heeft de uitstorting van de Geest verschillende doelen. En ik noem er 4 vanochtend. Allereerst, 1,
om zondaren tot Christus te brengen. Op Pinksteren worden mensen diep aangeraakt. Wat moeten wij doen, mannen broeders? Al die mensen die dat zeiden, wat moeten wij doen? Dat is het werk van de geest. Hij verbreedt de harten. De geest laat mensen niet rusten in zichzelf. De geest drijft naar Christus, de enige zaligmaker. Het tweede doel van de Heilige Geest is om de gemeente op te bouwen. De eerste gemeente volhardde in de leer van de apostelen, in gebeden en in gemeenschap. En nu zijn we ruim 2500 jaar later. En nog is er altijd een gemeente wereldwijd. Miljoenen, miljarden mensen merken nog altijd wat het betekent om te volharden in de leer van de apostelen. Om te volharden in gebeden, in de gemeenschap. Om te volharden in het volhouden van het geloof. Ja, want drie, de geest is gegeven om kracht te geven voor een getuigenis. Voor Pinksteren overheerste de angst. Maar na Pinksteren overheerst de vrijmoedigheid. Want de geest geeft moed om Christus te benijden in een vijandige wereld. Ik lees u een kort getuigenis van Sarah uit Jemen. Ik weet niet of u daar bekend mee bent, maar in Jemen wonen, terwijl er meer dan 30 miljoen mensen wonen, maar enige honderden christenen. Want de christenen worden zwaar vervolgd in Jemen. Als je daar getuigt van Jezus, ben je je leven niet zeker. En toch is er een zuster in Jemen en ze heet Sarah. Althans, dat is niet haar echte naam, want dat zou niet veilig zijn. Maar we noemen haar Sarah. En Sarah getuigt in het boekje van Open Doors. En ze schrijft ze: sommige vrouwen zien mij als een ongelovige die het verdient om gedood te worden. Ik leef als schaap onder de wolven. Daar ben ik me zeer goed van bewust. Maar ik heb deze weg gekozen. Jezus nam mijn pijn. Hij droeg mijn schuld. Nu is het mijn beurt om een kruis te dragen. Zij heeft de bemoediging van de Heilige Geest ontvangen. En dat maakt haar door alles heen blij. En dat geldt ook voor ons. De Heilige Geest maakt ons niet alleen blij. Hij zet ons ook apart. Hij maakt ons ook heilig, want dat betekent heilig, apart gezet. De Heilige Geest leert mij te strijden tegen de zonde. Het Heilige Geest vormt het beeld van Christus in de gelovigen. De Heilige Geest brengt vrucht voort. We kennen ze toch wel, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nee, de vraag van Pinkster is niet alleen wat gebeurde er toen. De vraag is veel belangrijker. Ken jij het werk van de Heilige Geest in jouw leven, in uw leven? Heel misschien bent u wel en ben je wel vertrouwd met de kerk en met de Bijbel. Maar als je heel eerlijk bent, is er weinig geestelijk leven. Misschien ken je de Bijbel wel van binnen uit, maar weet je niet hoe je moet bidden. Misschien is er wel een vorm, maar ken je niet die hartelijke liefde tot Christus. Daarom is het vandaag Pinksterfeest. Want de Heilige Geest wil zondaren vernieuwen. Hij overtuigt niet alleen van schuld, maar wijst vooral op Christus, die volkomen zal zalig maken. Op Pinksteren wordt niemand weggestuurd die tot Christus vlucht. En daarom sluit ik af.
met het werk, Gods werk, wat door Pinksteren duidelijk is geworden, openbaar is geworden. Christus stierf. Christus stond op. Christus voer op naar de hemel. En Christus zond zijn geest. Sinds Pinksteren woont God door zijn geest in de gemeente. Daarom is Pinksteren geen afgesloten geschiedenis. De Heilige Geest werkt vandaag nog steeds. Hij roept, overtuigt, vernieuwt en troost. En nog steeds klinkt die belofte. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. We luisteren nu naar de fantasie van John Prophetus. Komt, laat ons voortgaan.

Wat een prachtige fantasie van deze broeder John Profiteers. We hebben ervan genoten. Misschien verlangt u ook als een hert naar water. En daar luisteren we nu naar. De Heere wil ons ook vervullen met zijn liefde en met zijn trouw. Door een prachtige weergave van Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water.

Laten we samen bidden en de Heere danken. Goede God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Goede God, drie-enige God, zo mogen wij u aanbidden. Zo mogen wij u noemen. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw houdt tot in eeuwigheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Die tegen ons ook vanmorgen zegt. Je mag me ook vader noemen. Je mag ook papa noemen. Je mag ook heid tegen mij zeggen. Dat is toch wat, God. Dat u dat aan ons zegt. Dat u dat tegen ons wil zeggen. Zeg maar, heid, papa. Zo mag je mij noemen. Dat kan alleen, Heer, omdat u een God bent die liefde uitstraalt en warmte. Dat is alleen maar God, omdat u uw geest in de harten van de mensen hebt gelegd. Uw karakter, uw wezen. Zodat wij u kunnen verstaan en begrijpen. Zoals een kind zijn vader begrijpt. Vaak alleen maar door een oogopslag. Of door een glimlach. En andersom ook. De vader in de ogen van zijn kind leest wat het wil zeggen. Zo mogen wij verbonden zijn met u. Dank u wel daarvoor. Heren en ik bid je zo voor de luisteraars. We zien elkaar niet, maar we zijn toch verbonden door dat rijke evangelie van onze Heere Jezus Christus. En ik bid u hier vanmorgen voor deze luisteraars, want ik kan ze dan wel niet zien en horen, maar u ziet ze. U kent hun harten. U kent hun gedachten, hun vragen misschien, hun zorgen of ook hun vrije, mooie momenten. U weet alles wat in ons omgaat. Zegt Psalm 139, dat niet zo mooi. U doorgrondt de diepte van ons hart. Nog voordat wij iets willen zeggen, weet u al wat we gaan zeggen. Heer, en tot u bidden wij voor elkaar, opdat ook uw gemeente ook vandaag weer verder gebouwd mag worden. En dat we mogen uitzien, Heer, naar die grote dag waar Joël over spreekt. Wanneer u, Heer Jezus, uw voeten zult zetten op de Olijfberg. Wanneer het zal zijn, alles in één. Wanneer is Jeruzalem zal nederdalen en de gemeente in Israël voor eens en voor eeuwig verbonden zullen zijn aan elkaar. Uw lichaam en uw volk. We bidden zo, Heere, voor uw volk, voor uw oogappel. Heere, we moeten het soms wel scheiden, want we zien dingen waarvan wij ook niet begrijpen waarom ze gebeuren. We zien al dingen dat daar door uw volk dingen gebeuren die we niet kunnen begrijpen. En we denken ook vaak hier aan wat er staat in Zacharia 4, dat u zegt, Israël, Israël, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal ik het doen. En we bidden zo voor uw oogappel, voor Israël, dat ze dat zullen begrijpen. Dat ook uw geest op dit volk opnieuw uitgestort mag worden. Dat ook Israël zal zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dat er dan mensen zullen zijn zoals Peter, die zullen zeggen, bekeert u. Bekeert u en laat u dopen en u zult de belofte van de Heilige Geest ontvangen. O Heere, wat zien wij daar naar uit, dat uw volk
tot geloven en tot bekering zal komen. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk. Uw kerk, Heere, hier in Nederland, vaak, vaak niet luisterend of heel erg bezig of krapachtig bezig met allerlei futiliteiten. Maar vooral uw wereldwijde kerk, Heer. Zoals de kerk van Sarah, waar ze niet heen kan gaan. Omdat die er niet is, in Jemen. Waar gelovigen in het diepste geheim bij elkaar moeten komen. Omdat als ze ontdekt worden, ze hun leven niet veilig zijn. En het is niet alleen Sarah. Het zijn meer dan 3 miljoen, heren. Meer dan 3 miljoen mensen die vervolgd worden ter wille van hun geloof. En we bidden voor hen. We bidden, heren, dat ze kracht zullen ontvangen om uw stem te verstaan en vol te houden. Heren, zo bidden wij u voor de komende week, wanneer weer gewoon Pinksteren weer achter de rug is, ogenschijnlijk. Maar dat we toch mogen weten dat u de naprediker wil zijn. We bidden, Heer, voor mensen die ziek zijn. Heren, en misschien wel aan bed gekluisterd zijn. We bidden u voor mensen die misschien vanmorgen naar deze dienst luisteren terwijl ze in het ziekenhuis liggen. Of in een verzorgingshuis. We bidden u voor mensen die alleen luisteren. Die eenzaam zijn. Alleen. Omdat de kinderen ook vandaag weer niet komen. En morgen ook niet. En overmorgen. Omdat ze zo druk zijn. Bezig zijn met hun eigen dingen. Maar dan bidden wij ook voor kinderen, Heer. Voor hun kinderen. Onze kinderen. Heer, dat ze mogen zien wie u bent. De liefdevolle, vredevolle God. We bidden u, Heer, voor ons allemaal. Want u alleen weet wat wij nodig hebben. U alleen weet waarmee we bemoedigd kunnen worden. Dank u wel voor uw trouw, uw liefde en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, tenslotte luisteren wij nog naar lied 672. Vers 1, 2, 6 en 7. Kom, laat ons deze dag. Het is een echt Pinksterlied. Kom, laat ons deze dag.

Zo, lieve gemeente en luisteraars, mogen we elkaar de naam van God op elkaar schouders leggen. Zoals het zo mooi staat in nummer 6. Waar de Heere de opdracht geeft aan Mozes en aan Aaron. Door te zeggen, de Heere zegent en behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. En is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons. En geeft ons zijn vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De circus eerst op deze Pinkstersnijn kwam ik wel live hier vanuit de studio en stuurt onder leiding van dominee Piet Speelman van Volsgeren. De muzikale omlisting in deze tjeers, dat waar ik jood weer verzorgen trouwens programmamaker. Omsluitend, om je half alven, beginnen we weer met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het tjeers van Nije Wiekes, nein, zal voorgaan domina Lammy de Vries van Droriep. Vanaf dit plak wens ik je allen nog hele fijne Pinksterdagen.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Saskia de Jong.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Op deze bijzondere Pinksterzondag. Pinksterfeest. Pinksterfeest, feest van de geest. Die koude harten verovert. In vuur en vlam omtovert. U bent hier bij Glorieklanken, een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied aan kunt vragen voor uzelf of voor een ander. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen naar het telefoonteam om uw muzikale wensen te laten noteren. Het kan een lied ter bemoediging zijn, een felicitatie of een lied waar u zelf graag naar luistert. Liederen verwarmen het hart, geven troost en kracht. Belt u naar 0518 45 1502 en kies daarna keuzemenu nummer 1. Het telefoonteam van vandaag, Aafke Wiersma en Siet de Jong, zitten voor u klaar en zorgen ervoor dat uw lied in de uitzending komt. Door de week kunt u via de mail een verzoek van een lied doorgeven. Het mailadres is glorieklanken@omroepzilt.nl. Maar voor nu, belt u gerust, neem de telefoon en bel naar 0518 1502 keuzemenu nummer 1. Sorry, 0518 45 1502 keuzemenu nummer 1. Wij als team wensen u veel luisterplezier vanmorgen. En dan beginnen we met het verzoek dat vorige week is blijven liggen. En daar is een lied aangevraagd door Tine de Vries. Voor Meindert en Aukje, Sietske Tolsma, Kees en Betty, Frans Fortuin, Britta van der Woude en alle luisteraars. En ook voor het team van Glorieklanken. Het is een lied ter bemoediging. Het wordt gezongen door Zela en het heeft als titel Mag ik jou tot zegen zijn?

Opwekking 815. Vul dit huis met uw glorie. Dit lied is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Ze hoopt dat dit lied velen hoop en kracht mag geven. En ook wenst ze iedereen gezegende Pinksterdagen. En speciaal heeft ze het lied aangevraagd als bemoediging voor iedereen die luistert, in het bijzonder voor alle zieken, eenzame mensen en voor het team van Glorieklanken.

Sjoerd Mier uit Harlingen vond het lied Water into Wine op internet en zag dat het een gloednieuw lied is over het eerste wonder wat Jezus deed, water in wijn veranderen. En dacht, dit moet snel naar glorie klanken. En dat doen we natuurlijk. En leuk om te vermelden is dat Sjoerd vandaag aanwezig is in de studio en met Alebos de techniek op zich neemt. Luistert u naar Water into Wine, gezongen door Leanna Crawford en Seth Sluiter.

Een dankjewel voor dit programma, iedere zondagmorgen. Dat komt van Arend de Graaf uit Bolsward. En daarom heeft hij voor het team van Glorieklanken en een beetje voor zichzelf een lied aangevraagd. Wat leuk, Arend de Graaf. Dank u wel. We luisteren nu naar opwekking 763. Ik heb u nodig.

Kort geleden hoorde Jitske een lied van Cela op de radio. En ze werd er helemaal stil van. Zo mooi. Daarom wil ze graag het lied nog een keer horen. We hebben het opgezocht en we luisteren nu naar Die Allermooiste Dag, gezongen door Cela.

Kees Boersma uit Oenscherk heeft voor zichzelf en zijn mem Martje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwerd woont, op deze eerste Pinksterdag weer een mooi lied aangevraagd om naar te luisteren. En deze keer is gekozen voor Johan de Heer, 98, Samen in de Naam van Jezus.

Gewoon omdat het een mooi lied is, heeft de heer P. Zijlstra uit Vraneker voor de hele familie het lied Heerlijke Stad aangevraagd. Gekozen is voor een uitvoering door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. We wensen de familie veel luisterplezier.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: Ja, u hoort het. U kunt de telefoon nog nemen. Want er kunnen nog liederen aangevraagd worden. Het telefoonnummer is 0518 45 1502. Keuzemenu nummer 1. 0518 45 1502. Keuzemenu nummer 1. Neemt u de telefoon en verrast u iemand of uzelf met een lied. Het volgende verzoek komt van Jensje Vlieger uit Tjum. Hij geeft door. Allereerst voor het gehele team van Glorieklanken. Wat jullie iedere zondag doen, dat is geweldig. Ik geniet iedere zondag weer van dit mooie programma. Verder is het lied dat ik aangevraagd heb bestemd voor alle zieke en eenzame mensen. En ik wil het team van Horizon ook nog graag bedanken voor de mooie uitzending van vrijdagavond met Jannie Bakker. We luisteren nu naar Karel Bogert en Piet Baarsen met het lied Nader mijn God bij

Vandaag, eerste Pinksterdag. Het vuur van Pinksteren is aangestoken door de liefde van Jezus. Tongen van vuur dopen ons met zijn Heilige Geest. Wij, Sietse Saskia de Jong, bieden u vanmorgen een passend lied aan. Sela zingt, de wind steekt op.

Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Orne en Romy Steegstra, De Bilkert en het team van Glorieklanken krijgen van Kees Wierstra een lied aangeboden. Het Westlands Mannenkoor zingt Vrede.

opwekking 912 is aangevraagd door Judith uit Harlingen. Voor zichzelf, maar ook voor al luisteraars. Judith kreeg in de afgelopen week de nieuwe cd van Opwekking binnen. En ze heeft die helemaal afgeluisterd. Slechts één ding, de titel van het lied, Opwekking 912, vond ze een geweldig mooi nummer. En ook wij allen gaan daar nu naar luisteren.

Sijke Wassenaar heeft het prachtige lied Ik zal er zijn van Sela aangevraagd als bemoediging voor Anneke Dijkstra. Ze wenst haar heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dat de woorden van het lied kracht, rust en hoop mogen geven.

Dapper genoeg, een lied gezongen door Martijn Buvalda, is een lied waar Sjoerd Mier uit Harlingen heel blij van wordt. Voor zichzelf en alle luisteraars dit mooie lied om na te luisteren.

Er gaat een bemoediging door middel van een lied naar Joke en Pieter van der Duim. Zij krijgen dit aangeboden door Cor en Tini Veenstra. En zij wensen u beiden heel veel sterkte voor de komende tijd. Het interkerkelijke mannenkoor Drachten zingt: Ik ben reizend naar die stad.

Mevrouw Poortstra biedt Zacheus van der Zee een lied aan. Gisteren, 23 mei, mocht hij zijn verjaardag vieren. Lokweeske van tante Hilly Uthaas. Het Beeldsmannenkoor zingt Ere zij God in de hoge.

Opwekking 428. Genade zo oneindig groot. Dit lied gaat als bemoediging naar Willem Bouma. Het lied wordt u aangeboden door Tini en Cor Veenstra.

Mieke de Boer, vrijwilligster bij Glorieklanken, moest een operatie ondergaan. Namens alle collega's van Glorieklanken beterschap toegewenst. We hopen op een voorspoedig herstel. Voor jou speciaal een lied gezongen door Edoza, Holy City.

Het mannenkoor. Het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst zingt met Judith Sportel het lied Er is een God die hoort. Anita heeft dit lied aangevraagd voor haar moeder, verdere familie en het team van Glorieklanken. Ook wens zij iedereen een hele fijne zondag. Heel veel luisterplezier.

We sluiten het programma af met een lied gezongen door Telling Voices. Jo Wut is een lampe van mi voet. Het is aangevraagd voor Anneke Faber uit de Minnetscha en komt van de familie Wiersma. En er gaat een hartelijke groet naar haar. Dan blijven er nog 2 verzoekjes liggen, maar die nemen we volgende week graag weer mee in de uitzending. Een verzoekje aangevraagd door Bonnie en Riens van der Zee voor Sergeus van der Zee, die gisteren jarig was. En een lied aangevraagd door Gera Kornmand voor Jannie en Benny als bedankje. Dit was Glorieklanken. Fijn dat u heeft geluisterd. Aan de telefoon zaten Aafke Wiersma en Siets de Jong. De techniek was in handen van Ale Bos en vanmorgen Sjoerd Mier uit Harlingen. Mijn naam is Saskia de Jong. U kunt later Glorieklanken nogmaals terugluisteren op het Omroep Zilt. We wensen u nog een hele fijne zondag en God zegen toegewenst.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Anita Damsma.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

0: Ja, terecht applaus en wat een heerlijke binnenkomst bij Roots Music. Weer een dik uur vol met country muziek dit keer. Ik ben Anita Damsma, achter de knoppen zit Roland Aals en afgelopen zondag was de uitreiking van de ACM Awards. Ik ben opgebleven. Begon om 2:00, het was live te zien bij Prime. Het begon 's nachts om 2:00 en het duurde tot 1:05. Ik heb er nog kleine oogjes van. De presentatie was in handen van Shania Twain. En waar kennen we die ook alweer van? Nou, van het volgende nummer.
1: Let's go, girls.

I feel like a woman, zingt Shania Twain. En ja, ik moet zeggen, dat doet ze wel heel erg leuk. Het is toch wel weer leuk om deze even terug te luisteren, Roland. Hè? Van, oh ja, dat was ze. Ze heeft nog een paar hits gehaald, maar goed. Ze maakte ook een fotomoment voor Willie Nelson. Gewoon een dikke week na zijn verjaardag om Willie Nelson nog even te feliciteren met zijn verjaardag. Hij heeft het weer gehaald. Ik heb daar in de vorige uitzending ook al aandacht aan besteed. Dit fotomoment was met Shaboozey. Die heeft ook wel weer voor een verandering in de countrymuziek gezorgd. Wij gaan luisteren naar A Bar Song.

Get tipsy. Gaan wij straks ook doen, Roland, hè? Met dit mooie weer. Lekker buiten zitten en dergelijke. Ja, Sabuzi was dat. Hij was trouwens genomineerd voor beste nieuwkomer van het jaar. En helaas, hij is het niet geworden. Iemand anders ging met die award er vandoor. Ja, en een heel leuk gastoptreden was er ook. Geen nominaties voor, hoe heet hij ook alweer, voor Kane Brown. Maar wel een heel leuk gastoptreden. En wij luisteren naar Woman.

Ik denk dat wij nog wel veel van Kane Brown gaan horen. Ja, de volgende artiest staat klaar. En dat is toch wel een van mijn favorieten. In 2024 wonnen ze bij de Americana muziek een hele mooie prijs. Het als aanstormend talent. In 2025 ook al bij de Academy of Country Music Awards wonnen ze de New Vocal Duo of Groep van het Jaar. Ze wonnen dit jaar de Country bij de CMA werden ze de vocale groep van het jaar. Ik heb het over de Red Clay Strays. En ik heb gekozen voor het prachtige nummer Demons in Your Chair.

een heerlijke stem en de Red Clay Strays. Ik zei net tegen Roland, ik zei, kon de zenuwen van Sinéa 2 wel overgenomen hebben. Ik hoor mezelf hakkelen en al dat soort dingen. Ik heb een beetje last van de warmte. Maakt niet uit. Wie de Wikipedia van de 34-jarige Leni Wilson opzoekt, ziet dat ze al menig award heeft gewonnen. En terecht hoor. Dit jaar bleef het alleen bij nominaties. Maar ze heeft wel een hele andere belangrijke titel. Ze is Mrs. geworden. Leni, nog van harte met je huwelijk. Ze had wel een optreden bij deze uitreiking van de award. En can't sit still.

zoals we Leni Wilson kennen, zit ze ook niet stil. En denk ik dat ze volgend jaar wel weer een gooi doet. En nou ja, misschien wel weer met de buiten vandoor gaat. We zullen zien. Dat is pas volgend jaar. We zitten nog in dit jaar. Ik heb nog een mannelijke artiest van het jaar voor je. Maar dan een nominatie. Ik heb het over Shaq Top. Deze man heeft 3 studioalbums gedaan. En het is gewoon heel erg leuk. Hij komt over als een, nou ja, jonkje in mijn ogen dan, zeg maar. Hij pakt zijn gitaar en daar staat gewoon een echte, lekkere, stoere vent. Shaq Top met Honky Tonk Till It Hurts.

Nou, ja, goed. Ik ga niks zeggen. Afgelopen vrijdag hebben Roland en ik heerlijk voor een film gezeten. Twisters. Ja, wat heeft dat nou met dit programma te maken? Nou, de titelsong van Twisters wordt gezongen door een nominatie van de mannelijke artiesten. En dan heb ik het over Luke Combs. Ain't No Love in Oklahoma van Twisters. Mm-hmm.

Luke Combs uit de film Twisters. Een actiefilm en een romcom. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. We gaan naar het lied van het jaar. En dan ook gewoon naar de beste vrouwelijke artiesten van het jaar. Want ja, ze mocht twee keer het podium op. En twee keer in een ander jurkje. Dat viel wel op. En voor sommigen is het een hele leuke verkleedpartij. En ik ga het Ellen Langley ook niet kwalijk nemen. Want als we haar horen praten, dan krijgen we zo'n heerlijk cowboy accent over ons heen. Ik vind dat gewoon heel erg charmant. Lied van het jaar, zei ik al. En dat is Choose.

Langley. En ja, ze praat dus echt zoals ze zingt. Heerlijk. Mijn hart maakte een sprongetje, want ik zag ineens een The War in Treaty opkomen. En ja, luisteraars van dit programma weten dat ik een echte fan ben. Ik heb weer kaarten voor dit jaar. Maar goed, helaas, ze kwamen niet zingen, maar ze kwamen een award uitreiken. Ook goed, hartstikke leuk. Ik had liever gehad dat ze gingen zingen. En dan het liefst het nummer Gold van die andere goeie, Chris Stapleton.

Ik weet nu niet of je kippenvel krijgt van de kou of gewoon omdat ik het een mooi nummer vind. Laten we het op het laatste houden. The Warren Treaty met Cold. En dat nummer is van Chris Stapleton. En ik heb die naam al genoemd. En 2 jaar geleden zat ik ook voor de uitreiking van de AMC Awards. En ik werd zo verrast. Ik ging op een puntje van de bank zitten. Want Chris Stapleton trad op met niemand minder dan Dua Lipa. Think I'm in love with you. We gaan luisteren.

Geweldig. Nou ja, ik zat op het puntje van de bank. Chris Stapleton en Dua Lipa. Ja, Chris Stapleton was wel een paar keer genomineerd, maar heeft weinig nieuw spul uitgebracht. Dus ja, het ging allemaal aan zijn neus voorbij. Nieuwe mannelijke artiest was Tucker Wetmore. Ja, ik had er nog niets van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb een nummer van hem gevonden. Sunburn.

Ja, nieuwe mannelijke artiest was dat, of nieuwkomer, Tucker Wetmore. En ik hoop toch wel wat meer van hem te gaan horen. En ja, ik laat me verrassen. En dan heb ik nog één winnaar eigenlijk op mijn lijstje staan. En dat is de Entertainer of the Year. En tevens ook de mannelijke artiest van het jaar. Want dat was 2-in-1 voor Cody Johnson. Vaak genomineerd, vaak achter het net gevist. Maar dit jaar was het raak. Hij pakte ze allemaal. Of tenminste allemaal. Nee, hij was ook nog genomineerd voor Single van het Jaar. En Visuele Media van het Jaar. Maar de twee belangrijke, Entertainment of the Year. En Male Artist of the Year. Cody Johnson, ik heb gekozen voor Traveling Soldier.

Soldier is Coming Home. En Cody heeft ook gewoon een fantastische stem. En gefeliciteerd met je het winnen van de awards. Ik ga terug in de tijd, want ik zie dat ik nog maar één nummer heb. En ik kan niet helemaal in het tijdsvlak van Dirk komen. Dirk Hoekstra zit hier volgende week weer. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk om daar wat aandacht aan te besteden. Dus ik ben terug in de tijd van de ACM Awards gekropen. In 1966. En ik begon te lachen toen ik het zag. Want ik heb weer een excuus om Merle Haggard te draaien. Hij won toen de nieuwkomer van het jaar. En hij had een prachtig duet met Bonnie Owens. En daar wil ik heel graag deze uitzending mee afsluiten. Ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. Dirk, volgende week heel veel plezier hier. Hier is Merle Haggard, Bonnie Owens. Doeg!

0: omroepzeelt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
0: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Een goedemiddag, hartelijk welkom bij de Siltenmiddag. Vanmiddag zijn we bij u tot de laatste bal valt, zullen we dat allemaal zeggen. Vanmiddag veel aandacht voor het kaatsen. Henk en Penius is in Jordenburg bij het dameskaatsen. En vanmiddag ook een opname van Filippen in Winsum. Dus tot de laatste bal valt en heb je een verzoeknummertje, mag je dat altijd even doorgeven via de WhatsApp. Ja, ja, hij doet het weer. Dat is 0518-45-1502. Ik herhaal dan een keer 0518-45-1502. En we beginnen met muziek.

0: Ja, en dat was het eerste plaatje van deze zultemiddag. Keigo featuring Codalina. Nou, Hetzel, het is in ieder geval tijd om even te schakelen met Henk en Peenjes. En die is een Jorwert, bij dameskaatsen. Henk, je bent er al een tijdje. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, goedemiddag Chris. Ja, we zijn vanmorgen aan het zien hoe u het aanzet. Maar liefst 16 afdelingen op de wedstrijdlijst. En van die 16 ben ondertussen staan er nog vier op het veld. Om zich ja, richting in ieder geval die komen nog in actie. Om zich door die, ja, die tweede omloop in het keersen in partoer. Ja, dat gaat hier vrij vlot. Vier perken van de morgen om het zien hoe u het aanzet. Ja, dat betekent dus dat één hele finalist al bekend is. En daar kom ik straks op. Natuurlijk. Nummer 1 en nummer 2. Het KNKB op het toer. Louise Krols, de rechter winnaar. Stonden ze nog een game met Berber van de Goot. En Martsen van de Goot, rechter van de velden. Wie ziek. Ja, dus de beide vrouwen. Een game, ik moet zien buiten. Ja, en dan is het krachtverschil gewoon simpel. Wat ik op het toer van Berber. En Martsen probeert het wel degelijk. Maar het was 5-0 en 6 gelijk. En dus het toer van de KNKB terug naar de tweede omloop. Reer, hoe steun is dan? Brecht Tamminga, Wieke Schaap, Amarinse Gerbrandi. Sint Sois Bierum, Vierde de Vries, Rianne van der Wald. En Anne Enema. Ja, daar gaan we het morgen gelijk op tot eerste gelijk. En dan langzamerhand krijgt het Pedoel van Zuid-Bierum meer en meer grip op de wedstrijd. En weer via de traaien uit het terrein naar de 4-1. Op 4-1 en 6-2 is een kweerslag van Wieke. Dus het Pedoel van Zuid-Bierum, ik noem de tweede omhoog. Dan jou het Annette de Haan, Ilse Tuninga, Marit Seinstersjen, Lollum, Mai Britt, Joustra, Jelle Koopmans. Ja, het Pedoel van Lollum probeert het wel. Maar ik denk dat het krachtverschil uiteindelijk te groot. En gaat het bedoel van Leout maar 4-1 en 6-0 naar de 12 omloop. Dan de nummers 7 en 8. Makkem. 12 in die tournier. Maar Dijkstra, Sint-Anne, Asja, Mahmoud, Noël Hiddinga en Sophie Kroondijk. Ja, daar is het bedoel van Sint-Anne wat van al het bier nou de touwtjes in handen neemt. En daar maar weer het 0-5 en 0-6. De bedoel van Sint-Anne. Dus ik naar die 12 omloop hier in Jorwert. Dan de nummers 9 en 10. Nijwier, maar Fenne Koster. Nienke Dijkstra, Suzanne Alma, Sjen Tjum, Jana Palma, Gerbrecht Koster en Marit Wiedinga. Ja, dat was op zich een hele mooie wedstrijd. De vliegende start weer voor het partoer van Tjum. Ze komen op een schin eerst. Maar ja, kansen zijn er een wereld voor het partoer van Nijwier om die partijen ja, om te draaien. Het wordt er uiteindelijk 4-1, dan wordt het 4-2, het wordt 4-3. En dan komen ze heel snel tegen bij het partoer dus van Nijwier, Sjen Tjum. Maar het is uiteindelijk toch het partoer van Tjum wat al langs de hand loopt. Op de draai 5 en de 0-6. En dat betekent dus dat het partij van Tjum ik naar die 12 omloop gong. Spannendste partij van de eerste omloop gong tussen nummers 11 en 12. Bolzart, Tessa Westra, Rix Blanke, Noël Zingasjen en Wommels, Rens Boos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Ja, daar gong het de vliegende start weer daar voor het partij van Bolzart. Ze kwamen om spul voor, ze kwamen draaien minje voor, ze kwamen 4 om het waar voor. Ja, het partij van Wommels jouwt de strijd net op. 4 om het waar, dan liep het de partij spelen. Maar langzamerhand krijgt het partij van Wommels toch weer meer grip op de wedstrijd en knokken ze zich weer om. 4-5 draaien, naar de 4-4. Het werd er uiteindelijk zelfs 4 wedstrijd en zuidelijk. Ja, en daar zou het Jeanette en Winia. Nou vind ik het mooi west. Rammelt de bal een heel lang over de boppen heen. En dus Wommels ik naar die tweede omloop. Dan een nummer 13 en 14. Dron riep Ian Iris Veldman, Lisanne Scharringen. Zijn iets die Sint Jesterijn, Rudy Kroondijk, Jeska Terster en Marije Schuurer. Ja, dat liep het op papier een prachtige partij te worden. Maar ja, na de eerste gelijk is het toch het bedoel van Dron riep wat de touwtjes in handen. Neemt Jood in hier in Jorwert. Ze rennen uit naar een 4-1 voorsprong. Dan pakt het partij van de Jesterijn nog een bootje Weber om. Het wordt er uiteindelijk 4-1 en 6-4. Dus het partij van Dron Riep naar de tweede list. Dan de eerste partij op die eerste list. Die komt tussen de partijen van Makkem, Lieke Tuinier, Anouk Smink, Larissa Smink, Sjen, Snits, Iris Oosterbaan en Ilse Baanstra. Ja, de partij van Snits hellen alles uit de kost om het Makkem in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, ze kwamen op een schindertraai eerst in achterstand. Dan is er dan toch eigenlijk dat eerste botje voor het bedoel van Snits. Ja, ze komen uiteindelijk te kwad. 4-1, 6-4, een zitbal van Larissa. Betekent ik, maak hem naar de 12 omloop. Jerien Jorwert.
0: Prima, bedankt. Hè. Komen we straks weer even terug bij jou terug. En we muziek. Nelson, Slow Motion.

0: Ja, dat waren in twee liedjes. Dit was zojuist BZM met Just an Illusion en daarvoor Nielsen met Slow Motion. We gaan weer even terug naar Jorbert. Daar zit Henk Hempenius. En Henk, wat een verschil met vorige week zondag, Henk.
1: Ja, absoluut.
0: Toen kwam het met bakken naar beneden, de regen.
1: Ja, toen kwam het inderdaad met bakken vol unten. En nu stiet het sintje er heerlijk op. Zijn honger aan een shotje wien. En wat dat betreft een ideale omstandigheid.
0: Is het nog niet te warm voor de dames?
1: Nee, dat valt reuze mooi. Zij ben in beweging. En zoals ik zei, we hebben nog een heel iets stukje wien. Dus het is een net extreem warm, Jort. Maar het zijn heerlijke omstandigheden, Jort in Jorvert. Ja, en zoals ik al zei, ze hebben de gang erg aardig in. Fjouwperken, tot nota vol natuurlijk. Want ja, 16 per toer en dan ben je eenmaal fjouwperken. Dan kan je twee keer de perken vol hebben. Dan heb je eerst wel op gaan. En dan nog een keer de fjouwperken vol. En dan gaan we straks nog twee perken natuurlijk bij de hele finales. Ja, Safi, je bent nog net. Maar er binnen ondertussen alle toeren opwaaien en die steen ik al in die hele finale. En onder andere de strijd tussen de nummers Ingen en Fjouwer. Dat gong tussen het KNKB toer, Louise Krol en Rick Swinia, voor de mensen die het net weten. Ja, de vrouwen kennen hun los op, Jan, als ze geen ouderings toer hebben. En dan werden ze Lotte en dan zei je dat dus twee dames los op papier zijn en dat wordt dan automatisch een toer natuurlijk. En dan ziet het KNKB toer ziet Sjen Oer Zuid-Berem. Vierde de Vries, Rianne van der Wald en Anne Enema. Ja, dan gaat het mooi gelijk op tot eerst een gelijk. Dan rent het bedoel van de KNKB Louise en Rix erin uit naar een traaimier voorsprong. Ja, het bloot een prachtige strijd om te zien tussen die beide bedoelen. Want het bedoel van Zuid-Berem zet de achtervolging in. En knokken zich langs de zitten op de traai eerst een gelijk. Dan het belangrijke zo aan de eerste. Dat gaat uiteindelijk naar het bedoel van de KNKB. Kom eens op Fjouwer om het traaien, Louise en Rix. En dan wordt het, is het toch weer Vira, maar Anne en Anne. Ze weten de ondersteuning te herstellen. Kom op, jouw wezenlijk. Het wordt er uiteindelijk 4 wezenlijk en 6-2. Prachtige zitbal uiteindelijk van Louise. En dat betekent dus dat het de periode van de kaken bij Louise Krol en Rick Swinia. Ze plaatsen zich als eerste voor de hele finale hier in Jorwert. Wie zei dat ze inkomen? Dat moest er komen uit de partij tussen de periode van Ljouwert. Annette Haan, Ilse Tuniga, Marit Seinster, Sint Anne, Aisha Mahmoud, Noël Hiddinga en Sophie Kroonik. Ja, en daar heb je het krachtverschil. Ondanks dat de periode van Sint Anne het echt wil proberen, wie het krachtverschil te groot. De bosjes gingen daar in je kant over en ze kwam daar 4-0 en 6-0 op de telegraaf te hingen. En een zitbal van Ilse maakt een einde aan de partij. Dus de eerste hele finalisten ben je bekend in Jorbert. En dat is KNKB per toer Louise Krol, Richter Winia, Sjen Aarten, Sjen Ljouwert, Annette Haan, Ilse Tuniga en Marit Seinstra. Dan zien we nog naar de nummers het Zingen en het Tolf op het veld. En dat is het per toer van Jim, Janna Palma, Gerber Koster, Marit Winninga, Sint Wommels, Rens Bosse, Janneke Popma en Jeanette Winia. Ja, dan denk je dat echt om en om maar de eerste. Het nog het bedoel van Wommels zetten de touwtjes weer even in handen. Zij komen op een krek op een 3-12 voorsprong hier in Jorvert. En dan de laatste partij op die 12 is die keer tussen de nummers 13 en 15. En daar is het Dron Riep, Injan, Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Zijn Itzadi, zij steent zien hoe het bedoel van maken. Lieke Tuinier, Mai Anouk Smink en Larissa Smink. Ja, daar hebben we een heel soort eerste op de zorgelijk verkeerd. De vliegende start, wie daar voor het patroon van Dron Riep, ze kwamen op een schiene traaien eerst voor. En dan is het op traaien om niks. Is dan een boetenslag uiteindelijk van hier, dus betekent traaien meer. Dan wordt het op nice size gelijk. Dan gaat dat bordje hier naar Dron Riep daar. Kom eens op Fjouwer meer. En op nice size gelijk. Dan is het weer het patroon van maken wat een bordje krijgt. Fjouwer nummer 2. En zo gaat het nog om en om. Het is ondertussen 4 om het traaien worden. In het voordeel van het patroon van Dron Riep in je. Dus zij hebben op dit moment 4 om het traaien voor hier in Jorvert en de Orenpartij hier dus tussen de patroon van Jim en de patroon van Wommels. Daar is het op dit moment 3-2 in het voordeel van Wommels.

0: Ja, nou, daar weer even twee liedjes. Niels Geuzebroek met Air Balloon. En daarvoor een Friese band, volgens mij hier ergens uit de buurt. Dat is Volgas met Trokset. En afgelopen woensdag waren ze in de show van Balki Breek de Week op woensdagavond afgelopen week. Dus het klonk weer heel mooi en dat was daar een nummertje van. We gaan weer even terug naar Jorbert. Daar is voor ons Henk Hempenius.
1: Ja, die zit nou wel hele mooie wedstrijden. De nummers 10 en 12, dat zijn de bedoelingen van Tjum. Maar Jana Palma, Marit Willinga en Gerbrecht Koster. Zijn bedoel van Wommels, Renze Bos. Mooi natuurlijk, Janieke Popma voorin en Jeanette Winia achterin. Het wie krijgt op de traaien met 2 en de Sange Fjouwer. Wiet Janieke die de bal in het voorperk krijgt, die verwerkt die bal wel goed. Rent vliegend uit de wandwijd, maar geen langs de verkeerde kant van de kweerlijn. En dat betekent dus dat we

Op 5 jaar is het ondertussen worden. En dus nou de skinner zo is in het voordeel van Ron Riep. Een keer van een meter kort waar uit de vallingen mooi. Dan zien wat Senna er van Maatjes zil. Komt de bal achterin bij Larissa. Oeh, die tikkert die bal. En oeh, de hier Senna bijna in de vingers. Senna hoe dat niet. Senna komt wat raad lopen, maar dat ligt wat mooi te vallen. Dus 5 jaar en zo is het waar. Dus daar nog steeds dat wedstrijdpunt. En zat ik al zo tussen de nummers het zien en tof. Ontziet ik weer een hele mooie street. En dat gaat tussen de patroon van het gym. Jan Palma, Gerbert Koster, Marit Wielinger. En kom ik recht langs hier bij Wommels, Rens Bos, Janieke Popman, Jeanette Wiener. Ze pakken ook een skinne fjouwer. En nu is de Jana die de bal richting het perk stuurt. Doordat nou net goed de bal gaat nou boeten. Dus draaien eerst een gliek en fjouwer waar. En op de oorkant dus 5 fjouwer en 6 waar. Is het Senne iets die zei eerst die het... kleren maar die bal richting het perk te sturen. Het is Iris Veldman terug van ja, de opslaglijn en zowat. Komt die opslagbal van Senne. Het zou die achterin bij Larissa Smink. En dan, dan kan Senne hem zelf onderscheppen. En daar hier misschien wel wat meer in zitten. Maar ze stuurt hem voor maar naar de hoek. Naar de zitlijn daar. En komt er een keers talent van. Wat zal wijzen met een 5 6 uit de voorlijn. Het is een lietse keers. En dat betekent dus dat Makem het alle hens aan dek is voor Makem. Om in die wedstrijd te blowen. Hoe is het, Jeanette Winia, die de bal ja, een mooie keers van Lloyd op een meter of drie van de middellinie. Daar is het dus, het bedoel van Jim, draai is het. Ja, de horen het perk stiert uit en kleren. Lisanne Scaringa voorin en Senne Itza die achterin opslagen. Daar natuurlijk Iris Veldman, dat zien we, Lieke Tornier. En op de boppen is het daar een Larissa Smink die de opslag verzwaart. Mooi samen, dus een mooie ja, nichtje Anouk op de boppen. Ja, een wedstrijdpunt achter, 5 en 6 twee. En een keer ja, net al te grut. Zien wat Larissa uit de Heugoed, Toby Sil. Ze krijgt natuurlijk al de rond even van Jana. Die wacht het even rustig houden. Ja, er binnen 12 partijen nog aan het spelen. En die ene stier dus op wedstrijdpunt. En was hij even op mijn koren. In ieder geval de bal slaags. Was hij even op mijn koren. En dan is het Larissa om die bal dus haast richting het perk te sturen. 5 of jou, zo is het waar. Zien maakt ze het oude petour perk in ieder geval. En dan krijgt de bal Senne Itza, die krijgt de bal achterin. Rekkert hem net lekker, maar het is genoeg. Het is 4 of jou en zo is het waar. Senne Itza, die zij passeert de geerts. En daar mag je het petour van de Ron Riep. Ik naar de hele finale, Jerry Horvath.

0: De laatste klanken. Dat waren weer in twee liedjes. Dit was Jan Hoppes. Waarschijnlijk een Friese artiest. Als jij Jan Hoppes kent, doe mij even een berichtje via de WhatsApp-nummer 051 8 45 15 02. Want ik ken hem al zo niet. Hij zong wel My Friend Sam. En daarvoor was Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants to Be Lonely. En we schakelen weer even over naar Jorwert, naar Henk Hempenius.
1: Ja, dat ken altijd Chris. Ja, we zullen nog een wedstrijd dat binnen nummer 10 en 12. Tjum, mooi Janne Palma, mooi Marit Wiedinga en Gerbrecht Koster. Simpedoe van Wommelse Rensen Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. De Bietraai is muziek en zorgelijk. Ja, dan is de Gerbrecht, zij passeert de keertje en daarmee pakken zij dus als eerst het vierde bordje. En nu is het Marit die de kansen heeft om de bal te retourneren. Dat slaagt net helemaal, die bal die smoort wat in haar hand. En zij komt er dus een tweede keertje te lezen. En ja, dit gaat dus om de strijd om een laatste hele finale plekje hier in Jorwert. Dus de formatie van Wommels die nog eens naar richting de opslag gaat. Vier om het rijden achter en vier het water. En twee keersen, de eerste die loopt op een meter of vier van de middellinie. En de andere, ja, die is echt een stuk groter, die loopt een meter of twee achter de opslaglinie. Dus dat betekent wel mogelijkheden voor de formatie van Wommels. Dus Jeanette Winia die naar voren gaat en Janieke op de boppen. En Rens zei mooi de opslagverzwaring. Richting het perk van Jim, dus Marit Wielinga voor hem. En achterin ze natuurlijk Gerbrecht Koster. Jim, wat er nou gebeurt. Dan komt die bal van Jens wat te slow naar het perk daar. En dan is het Gerbrecht die laat die bal del. Maar die bal die krijgt een mooi stuitje. Kijk Gerbrecht er nog een keer bij? Nee, die kan er krek niet meer bij. Vertelde hebben het een prachtige mooie triktrak situatie. Maar nu is de Janieke die het aan het langstaande loopt. Zij retourneert de bal tot voor de keert. En daarmee komen ze op Fjouwgelijk in dit eerst. Maar wel Fjouwen moet rijden dus voor de formatie van Tjum. Die tweede keert, ja, die nemen we ook maar even mooi. Want die loopt op een meter of twee achter de opslagline. En die is natuurlijk voor de opslagster in dit geval Jeanette Winia. Perk maakt nog te plakken steen in. Dat Marit en Gerbrecht dus Fjouwen moet rijden voor. Fjouwgelijk, Sjen, wie pakt als eerste? Dus zou je zien de achtste eerste van deze partij bij Zeldauwatsie. Maar er is nou even nog eens tussen Jeanette en Janieke op de boppen. Ik denk hoe zij het onpakken zullen en wat de bedoeling nu dadelijk is om deze keertje tot een goed einde voor hun bedoel te brengen. Het is een heerlijke keertje omstandigheden. Wint ze nou en dan, en nou valt de wind een beetje voort. Komt de bal voorin bij Marit Wielinga. En dan is de Jeanette, kruist eigenlijk voorlangs bij Rens. En dan kan ze zelf de bal voor de keertje keren. En dat betekent dus dat Jeanette in ieder geval de Sojfjouwer aan de Telegraaf ging het voor de formatie van Wommels. En dan kan je samen wel langs zien komen. En dan kan het was een hele mooie spannende partij worden tussen de bedoelen van Jim en de bedoel van Wommels. Nu is het dus via Omotraai, Sojfjouwer. Het ken ik als een brekpunt. We zullen het oude maten. Jeanette en Winia brengt de bal voorin bij Marit Wielinga. Oeh, daar is het Jeanette die hem keren kent ter hoogte van de opslag. Hij shit onder haar rug. En dat betekent dus een hele dikke keert tussen de opslagline en de bobbeline in. Dat betekent dus aardig steun voor in ieder geval de opslag van Jim. Het is Janne Palma die daar in die opslag verzwaring mooi binnen de formatie van Jim. Dan is het Jen dat zij op mooi hier nou die zorgelijk. We zullen het al wassen. Maar ja, Janieke en Jeanette zullen natuurlijk al los rondwaan. Om ik voor hun het vierde bordje om de Telegraaf te gingen. Dus het is Gerbrecht Koster die de opslag hebben voor haar rekening. Neemt Janieke stap voor in, Jeanette achterin, Fjouwer om het draaien, zoals Fjouwer in voordeel van Wommels. Komen ze langs de side op de Fjouwer richting. We zullen het oude actie, maar dan komt die opslagbal van Gerbrecht Koster achterin bij Jeanette Winia. Ja, en dan is het uiteindelijk goed opslagwerk van Gerbrecht. Zij behoort de keers en daarmee wordt het dus Sojglik, Fjouwer om het draaien en Sojglik. Door de goede opslagwerk van Gerbrecht in dit geval. Zien wat er gebeurt, Silvaas. Gerbrecht mag het opnaaien. Aan de opslag doen. Fjouwer om het draaien. En zorgelijk spanning alom hier in Jorbert in die street. Om dat laatste hele finale plakje hier tussen de bedoelingen van Chum en Wommels. Dus voorin Janieke Pop, maar achterin Jeanette en Winia. En Gerbrecht Koster neemt natuurlijk even de tijd. Een belangrijke stand hier. Wie pakt als eerste? Nou, dit bordje komt die opslagbal van Gerbrecht richting dat perk. Komt ja, die bal is fantastisch op. Prachtige zitbal van Gerbrecht Koster. En daarmee komt Jim op een 5 om het rijden voorsprong. Hier in Jorwert.

0: En je hoorde Rihanna met Root Boy op Omroep Zult. En daarvoor was het Celine Dion met Because You Love Me. We gaan weer over naar Henk. En ik denk dat Henk nog kijkt nog steeds naar de partij Tjom Bommels. Hoe staat het voor Henk?
1: Hoe is het zo, Chris?
0: Ja, ik ga ze even notuleren.
1: Ja, de wedstrijd is nog steeds net niet intussen. Dus de bedoeling van Tjum, Janne Palma, mooie Marit Willinga voorin. Gerbert Koster achterin en Shaggy in de richting het perk. Ja, het zien we dus het bedoel van Wolens, Rens Bos, mooie Janneke Popma en natuurlijk Jeanette Winia. Wie vier uur moet draaien in het voordeel van het bedoel van Tjum. En dan wordt het Fjouwe Sois in het voordeel van het bedoel van Wolens. Dan mooi Gerbert de bal opslaan. Dot dat net goed. Die bal bedaard boeten de perkling. En ze hebben dus vier uur Fjouwe. Nu hebben we een grote en een liedse keertje lezen. De liedse keertje tussen de middenlijn en de voorlijn in. En Rens Bosch is onderwijs. Brengt de bal heug op voorin. En dan kan je net en dan krijg bij. Je kan er nog krijg bij. En dan kan Lieke Janna hem toch nog te kunnen onderscheppen. Dat slag het net. En dat betekent dus dat de eerste 2 punten in het na eerste ik alweer binnen voor Wommels. En dan heeft ze de achtervolging in zetten. Als je net goed krijgt, maar de vingertop bij. En dan is het Janna die probeert het wol. Maar die kan er dan krijgt net bij. Ja, zag je nu uiteindelijk dus de punten naar Wommels. En dan is het Jeanette die het alweer om de was is richting opslag. Gooit hem heug op. Want ja, de zinne is natuurlijk. Ja, zit nou achter de boppeline. En dat betekent dus ja dat je daar misschien wel wat gebruik van moet kennen. Als opslag zijnde. Dan is het een prachtige zitbal. Hij is oer Gerberg in. En dat betekent dus dat we ons ja, echt de achtervolging nog inzetten. Het. En ja, wie weet, hier we weer op Wijnaai. Natuurlijk een 4-wezen gelijkstand. Zo, 4 is het nog net. Jeanette keert dus de eerste. Bal verkeerd en dan een zitbal van Jeanette. En ja, zij dus kind of jouw ringje. In je voordeel. En 4 jaar nog achter. Komt de bal naar je heug op achterin bij Gerberg. En die slaat hem voort maar naar de grond. Dat is in ieder geval misschien wel die heuge bal kwijt. En daar komt er dus een lietse keertje te lezen op een meter of jouwer. Dus in het tussenspul vanuit de volgende markt. 4 jaar en 0 jaar om de Telegraaf hier in Jorwert. Dat is de laatste partij om te bepalen wie er uiteindelijk richting die hele finale ging. En er binnen dus ondertussen al 3 hele finalisten bekend. Dat in de partoeren, het KKB-partoer Louise Krol, Rikster Winia, het partoer van Liawat, Annette de Haan, maar het zijn zijn Ilse Tuninga en natuurlijk als derde krijgt het partoer van Dronriep, maar Iers Veldman, Lisanne Skaringa en Sene Itzadi. Komt de bal weer heug op achterin bij Gerbert Koster. Ja, en dat lijkt het misschien wel een middel nou, om dat perk van Jim te bestrijden, want nu is het Rens die een prachtige zitbal heug op achterin plaatst bij Gerberg. En zo hebben we dus 4 jaar hier, 4 jaar en misschien een soort voor het bedoel van de Wommels. En dan ben er echt mogelijk in, want er laat er een keertje van een meter of jou uit de voorlinie waar nooit is het daar nog een Janne Palma om de opslag te verzwaren voor de Rutsjum. 4 jaar, misschien een soort. En die misschien een soort dus aan de kant van het perk in dit geval Janneke Popma voorin en Jeanette Winia achterin. Dan is het de beide dames naar voren, Gerberg en Martin in de hopen natuurlijk die bal voor de keerts te kennen keren. Het is Janna alleen op de boppen. Zijn mooie opslag voor Zwarri. Perk dus Jeanette Winia achterin. En Janneke voorin. Komt die opslagbal van Janna voorin bij. Die zitten we best in. En dan kan Jeanette oors niks doen. Dan probeer die onderhands te pakken. Dat slaat het net. Ja, in ieder geval net 4 genoeg uit. En zo is het Janna die de keerts weet te behouden. Voor haar partoer. En dan wordt het 4-5 en 6-2. Hier in Jorwert en dan is het Janne Aarten die die opslag op naar je verzwart hier mooi hier in natuurlijk in die strijd om dat laatste hele finale plekje bij deze afdelingse wedstrijd. We mogen zien hoe de begon 16 per toer op de list en ze langzamerhand binnen raad nog 4 jaar hoe die in ieder geval voorzien binnen van een prijs. Het zijn minimaal een derde prijs, maar zover ben we maar deze partij nog net. Wordt het nog 4 wezenlijk hier in Jorwert verschiltje. Nou komt de bal van Janne naar het perk dat het nog net goed. De bal gaat boeten en zag je op waar ik in deze partij trolly boetenslag van Janne. Op waar nou het laatste eerste hier in Jorwert. 4 wezenlijk tussen de producten van Jim en Wommels.
0: Prima, bedankt Henk en dan graag tot na het nieuws van 2 uur. Dan komen we weer bij jou voor het verslag van het kaats vanuit Jorwert. Dit was de eerste uur van de Ziltemiddag. Straks na het nieuws van 2 uur zijn we natuurlijk weer bij je terug voor 2 uur. Mijn naam is Chris Wijmer en de techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. Graag tot straks.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij daarover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
4: Ja, welkom terug bij de Ziltemiddag. En deze Ziltemiddag staat helemaal in het teken, althans bijna helemaal in het teken van het kaatsen. Straks hebben we ook nog een paar opnames van het vierjeppen. Maar we gaan even snel terug naar Henk en Penis, want daar is het wel even spannend, hè Henk?
5: Ja, daar is het nog steeds spannend. De partij is nog steeds aan het houden. De partij van Wommels, Boppa en Boetenslaaf van Gerberg levert een skinner 4 op. Van Wommels nog een Boetenslaaf van Rens betekent dus 4-2. 4 wezenlijk en 6-2 tussen de partij van Wommels. En natuurlijk het partij van Jim. Dan krijgt hij Gerberg de bal achterin en kan Jeanette hem zelf keren. Ja, die kan hem zelf keren. En nu heeft de Gerberg onder, het even een zinnenbril opzetten. En dat liep het even beter te gaan, want het is ze rekken hem dit in geval wel vliegend, maar ja, dan is het Jeanette Winia die op het goede plak stiert. Op een goede moment keert de bal verkeerd. En zij het bedoel van Wommels in één keer, dus wedstrijd te punt. Bedoel van Wommels, Rens Bos, Marjanieke Poppa en Jeanette Winia. Geen bedoel van Tjum, Jana Palma, Marit Willingen en Gerbrig Koster. En nou, door het goede werk van Jeanette stiert bedoel van Wommels dus mooi invoert misschien wel in de hele finale hier in Jorwert. En daar stiert dan straks het bedoel van Dron Riep op hun te wachten. En dat is Iris Veldman, maar is het Jeanette Winia. Vooral weer heug op achterin en dan kende Gerbrig die het hem nou knap uit en dan had Janieke maar in de hand en klein die bal nog, krijgt nog een stuitje en dan komt er nog een toch nog een keertje te listen van wat zal het wijzen, een meter of ja, 5 uit de voorlinie mooi en dat betekent dus nog een keer rally van opslag en dan is het daar nog een te bedoel van het gym om te proberen om in ieder geval die keertje te behouden om in de wedstrijd te blowen. Het is even Ulisse natuurlijk aan de kant van Jim. Van hoe gaan we deze keer zo aanpakken? Dan gaan we beide naar voren. Of is het toch één achter en één naar voren? Het is Janna die de opslag verzwaren zal. Dat is in ieder geval duidelijk, want zij heeft de bal in hand. En dan stuurt beide dames, Gerrig en Marit, naar voren. En dan kun je eigenlijk wel, denk ik, het recept bedenken. Wat hoe die bal eigenlijk richting dat perk zal gaan. Ik verwacht je maar dat ik heug op achterin krijg ze wat de vrouw van van Wommels op dit moment door. Want ja, de zin is niet op de boppen en achter het veld. Dus nu is het gewoon Janne om die bal aars naar richting dat perk te sturen. Zijn natuurlijk even hard tijd. Keert van een meter of 5 uit de voorlijn. Maar komt de bal van Janne voorin bij Jannieke Popma. Ja, en die pakt hem onderhands. En dat betekent een fantastische passeerslag van de Keertse. Van Jannieke. En daarmee plaatst Wommels zich als laatste voor de hele finale hier in Jorwert. En dat betekent dus dat we aanstaan krijgen. De nummers 12 en 13 Schimmelkoor. Die hele finales die zullen we dragen als volgt uit. De nummers 1 zien en nummer 5. Kaken bij Petour, Louise Krol, Rick Svinia, Aarsen en Ljouwert. Annette de Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. En de hele finale gaat dus aanstaan tussen Wommels, Rens Bos, Jannieke Popma, Jeanette Vinia, Sint Petour van Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en natuurlijk Senne Itzadi. Ik denk dat het veld even aanpast wordt hier. Ja, het veld wordt even aanpast. Zodra we los binnen, meld ik me over.

0: En dit was Sam Smith met Stay With Me. Nou, nu ze daar in Jorwen de velden aan het omleggen zijn, de perken aan het omleggen zijn, geeft het ons mooi een tijd om een opname van gisteren te beluisteren. Die heeft Freek Broeks gemaakt. Hij is van het Vierleppen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Ja, goedemiddag, Vierleppen. Hier ben ik weer. En ik ben Joert in Weensum op de Vierleppskozen. En naast mij zit Jolle Jelle, de Fries, de voorzitter van de stichting. Jolle Jelle, wat heb je hier een prachtig mooi terrein om in te leppen?
2: Ja, het is fantastisch hier, Joert. Vorige week werd het nog koud en Joert, eigenlijk haast al te warm. Maar ja, we hebben al een eerste mooie wedstrijd gehad. En hij is om 11 jaar in de tweede klas. En dan Joen de klapper, de eerste klas. Dus ja, we hebben een prachtige mooie dag en het luidt er al mooi bij inderdaad.
1: Ja, ja, het luidt er inderdaad mooi bij, maar ja, ik heb weet je dat de scoren voortgaan.
2: Ja, ja, ja, er wordt natuurlijk een soort vernijd in de vierlapsport. Het is steeds meer centimeter werk. En ja, wij met ik mooi als Weensum. In boetenpost en drills en huidige binnen naar je scoren. En wij zullen vanaf september los om naar je scoren te bouwen, zodat in 2026 wij ik op naar je scoren hebben.
1: Ja, en dat ben scoren nu uitkoopbaar binnen, toch?
2: Ja, ik ben helemaal metalen scoren, metalen frames die in zijn geheel verschoot werken. Dus dan kan ik op elke afstand line weer wat past bij de groep die springt.
1: Ja, nou, dat is een goede vooruitgang. En ik jaren ze krijgt tussen neus en lippen terug. Het zou nog mooi zijn dat ze hier nog even een record sprong. Wat vind je ervan?
2: Ja, het zou ook mooi zijn. Hè? Wij kunnen het nou nog steeds vertellen dat maar juist wat oudere scores nu jij hier nog steeds het Friese record hebt. Daar ben je wel trots op.
1: Ja, 21-68 van Naat Brandsma.
2: Ja, en we hebben natuurlijk een wezen met Lepper die al vierde sprongen heeft. Jij hebt hem tijdens zijn juniorentijd. Ja. Dus het zou wel een enorme boppenslag zijn als dat hier nog gebeurt. Maar ja, dat heen net in de hand. Dat blijft onder de Leppers.
1: Had dat gebeurd, dan weet ik één ding zeker. Dan is Hans Helmut, die zou wel balen. Die wil de records komen blijven in Brugge. Maar had dat hier gebeurd, zou zo mooi zijn.
2: Ja, het zou fantastisch zijn. Het is natuurlijk sowieso mooi dat het gebeurt. Want het is natuurlijk een prachtige sport. Hebben we vorige jaar gezien hoe de filmpjes dan de hele wereld doorgaan. En dat is natuurlijk het allermooiste. Nou, je record in jouw eigen thuisvereniging pakken kennen, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
1: Ja, want dan is het hoe het record en dat weer van Germ Terpster op 21 meter zo'n 80 in Jaarsveld. Daar winnen wij maar zitwaan bij.
2: Ja, winnen wij zitwaan bij. Ja, wie mooi daar. En win net eens de beste omstandigheden toen ik me dat nog wat herinner. Ik wil aardig wat win. En ja, dus het kan wel. Het kan wel.
1: Ja, het ken ik wel. Dus nou goed, dus er zijn heel veel plannen hier, die we hier nog dwaan zullen. Maar goed, dus kijk, sorry, stik al. We hebben hier nog een tweede klas om jou of jou. En Joen, ja, dan komen de matadoren hier.
2: Ja, dat nou, het is vorige week begonnen. En ik moet deze keer even wat zien die afstand. Maar we hebben al best knap afstand van de eerste wedstrijd. Dus als ze dat wat trots zetten, in het seizoen was altijd wat beter. Dan belooft dat nog wat voor het komende seizoen.
1: Ja, nou, het zou mooi zijn dat wij op het FK, dat ze dan ook al zo goed springen vanzelf. En nou goed, ik zie je nou hoe het hier al ingericht is en hoe wat de plannen nog binnen. Dus ja, we hebben nog heel veel dingen die in het verschiet, dat we de trein hier helemaal updaten kunnen.
2: Ja, zeker weten. Nou, de Niemstel heeft het Fries kampioenschap. Volgens mij is dat op 15 augustus. Ja, daar ben je al druk mee bezig. Maar ja, het terrein al klaarmaatje. De kaartverkeep is starten via uw website. Kan de kaarten al gekocht worden voor de vroege vogels die nog wat korting hebben. De website is hier. En ja, we verwachten die het al. Het zijn de 2000 bezoekers.
1: Ja, en wat is het mail, of wat is het websiteadres waar ze dat op zien kennen?
2: Dat is www.vierleppenwinsum.nl.
1: Oké, en dan komt er op de homepage komt uit. En dan rustboven is het volgens mij een icoontje met ticket, west op ticketkist. En dan kist in kaarten van tevoren al bestellen. Mooi korting.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was op alle plakken op de website wel wezen naar de tickets. Dus dat kan het mis.
1: Oh, top man. Nou jongen, wij zitten hier nog even. Wij zitten onder het skaat van een parasol. Maar het is hier lekker warm. En Joen wordt het inderdaad nog een hele mooie dag. En als je hem het lep nog even zien wil. En lekker naast zitten wil. Dat ken je al. Ja. Dus mensen, ik zou zeggen, kom om zo'n uur even naar Weensum. En geniet even van het vierleppen. En ik zou zeggen, EMJR en mijn mooie weer. Vierleppen, vrienden.

0: En dit was Circus Custus met het liedje Verliefd. Nou, ze zijn nog lekker aan het omleggen de perken daar in New York. Dus dat geeft ons weer even tijd, een verslagje. En deze opname heeft Frederik vandaag opgenomen. En dat gaat over het terugblik van de afgelopen week van het Vierleppen.
1: Goedemiddag, Vierlep, vrienden. Hier ben ik weer mooi het verslag van het Vierleppen van Oudroene Wieken. Oudroene Wieken, daar ben wij in Burgenwest op Waarsitjoenen. En dat wie een inhaal wedstrijd, omdat vorige week sneun de wedstrijd overlast was. In verband met de kelt en dat het redelijk donker weer. En ze besluiten de wedstrijd doen net trokken in te letten en naar Waarsie te verskomen. Maar dan wil eerlijk bij deze Waarsie wie het inderdaad wel hebben zwaar en het weer wel heel koud. En ja, dat wie ik wel te zien, een heel soort die daar voor de eerste weer mooi sprong. Ja, we gingen bij de famkes. Daar wie het op een gegeven moment Janneke Alema van Workum. Ja, die verraste iedereen. En die woonde het dan ik. Dus juist, en als je die eerste wedstrijd wist, dan komst je in principe de volgende wedstrijd in het leadershirt terug. Ja, dan ben je leader van het klassement. Maar bij de senioren, ja, dat wie wat een matte wedstrijd. En er winnen zelfs twee uit de mixklasse die mooi springen mochten in de finale. Ze sprongen al jaar, al ooit een magneet, 8,80 meter, 8,81 meter, 8,84 meter. Dus ja, maar er winnen hierbij. En ja, dat wie de jongen die de junioren wat kwam, Germ Terpstra. Ja, daar wien alle eigen opricht vanzelf. Hè? Want ja, wat zou die nou presteren? Had hij voor het eerst maar die maar de senioren. Nou, Germ die presteerde heel goed. Hij maakte een joggetje meter fjouwer een joggetje in zijn eerste sprong. In zijn voorronde sprong, mag ik zeggen. Ja, en in de finale. Ja, toen liet er even zien dat het nog net verleerd weer. Toen lepte er nog 20 meter 22. Ja, en bij de jongens. Ja, bij de jongens. Ja, daar werd het wel spannend. Want ja, het wie Hielke Brouwer uit Arem. Die het als eerste jongens voortdags mooi in de finale maakt gaan. Maar Hedde Galema. Ja, die maken een geweldige klapper. Want ja, die lepte nog een nieuwe PR van 8,15 meter. Ja, en Jorrit Bouwstra. Die mocht dan ik nog een keer. Ja, en die hier wat problemen met de omloop. Hij dribbelde de hele tijd wat. En ja, zijn coach zou op een gegeven moment ook eerst maar een 8 meter lange omloop nemen. En springt hij in die stok en zegt hem maar stil. Zo gezegd, zo gedaan. Njoggetje meter zoon. Ja, daar werd Jorrit Bouwstra van Reduzum kampioen. En bij de junioren, ja, mag ik nou eerlijk zeggen, dat moest nog even een beetje op gang komen. Maar goed, de Ian die steutte er heel erg bovenuit en dat wie ziet ze levens. Ja, die noteerde in ieder geval zijn voorsprong, joggetje, jogger en 60. Ja, en daar kwamen de oren jongens neppen om terug te. Maar de smaakmakers van Oudroene Waarsie, dat wienen de dames. En vooral Hanneke Westert. Godzijdorie, ik kreeg de kippenvel van. 60 meter 43, dat is een oin. Ja, en dan eerder nog een grote kaaier vanzelf, Marit van der Wal. Maar die koorde krek net onttippen. Die kwam 8 centimeter te kwart, maar 60 meter en 35. Femke Rispers, die waard maar een keurige 15 meter al wat nog treden. Ja, en zag je wij oer naar de leperij Juster in Weensum. Wij hebben de hele dag leperij in Weensum. En ja, het weer prachtig mooi waar. Soms wel een beetje te waar, maar die jongens, toen de eerste klas springen mocht, ja, dat was gewoon geweldig vanzelf. Ja, en daar weer het bij de famkes Elze Klein-Velderman, die op een gegeven moment een mooie tredje meter deelt zetten. Ja, en dat houd ik in, dat ze in het klassement weer boven Galem uitkwam. Maar de dames, ja, bij de dames, daar zit het venijn echt weer in haar stut. Want die sprong echt heel tegen weer op mekaar. 14,20, 14,65, 14,68. Ja, maar er weer één bij die in de finale een allermachtigste gooi. 60 meter 30. Sigrid Bokma. Ja, en die waard dan ik. Die kampioenen. Ja, en bij de jongens. Ja, bij de jongens, dat weet ik wel aardig spannend. Ja, want het was op een gegeven moment stuurtje wisselen tussen Jorrit, Hedde Galema en Reinder Haastra. Maar degene die het eerste sprong, dat was Reinder Haastra. Maar een joggetje meter en je een 30. Ik maak er wel eerlijk in bij zeggen, want Hedde Galema, die was twadde. Maar die verbeterde twee keer zijn PR. En die eindigde op een joggetje en 23. En zijn oude PR, werd er vorig jaar, maar eindigde wie zontje meter 48. Dus het lepte er 1,80 meter bij. Dus ja, dat was wel bijzonder. Ja, en bij de senioren, Nou, dat wie wel wat mat. En dat kwam net echt goed op gang. En dat wie in de finale liet nog een peer echt een hele mooie sprong zien. En de meeste aandacht daarvoor voor een mooie sprong. Wie van Jelte Volksba uit Hemelum. En die sprong 20 meter 40. Ja, en dat wie een nieuw persoonlijk record van hem. Maar ja, er is altijd er in de baas, Bobbebaas. Ja, en dat wie Germ Terpstra. Germ die lepte naar 21 meter en 12 centimeter. Ja, en woon daar mooi de duiprijs. Ja, en dan hebben we de junioren. Ja, de junioren, die maken het wel aardig spannend, maar ik hoor. Alleen ook Jan Hilde daar van Burgen, die lepte in zijn allereerste sprong voor het joggetje meter en 30 centimeter. Ja, en daar kon Timo en Brent Monsma van Tjemerum net om komen. Maar Brent, mag ik wel eerlijk zeggen, die hier een geweldige mooie sprong nog. En maar dat er de krek net omheen kwam, maar 8 meter 24 waard hij treden. Ja, en wat ik al zei, ja, het klassement. Klassement, ja, we hebben nou 2 wedstrijden in de hand. En hoe liep het nou met het klassement? Ja, Sjoerd Germ die hier voor het naakste leidt trui aan. En Juster maar die 21 meter tolven. Nou, ik denk dat er het hele seizoen die trui aanhouden zal. Hanneke Westert, wie in Burgen moest haar 16:43 nog het feest. En die mooi volgende week. Ik nog in het leaders shirt springen. Sietse Vleffers, bij de junioren. Moest je een jochtje in 69 wat de sprong. Bloot ik in het leaders shirt wat er Juster droegen had. Maar bij de jongens, ja, dat verloren wat. Want het weer Reiner Haas, dat een man jochtje in 30, dat de duitel pakte. Maar ik vandaags het leadershirt van Jorre Toornaam. Ja, en bij de famkes, ja, dat is wel een bijzonder. Want Hieke Vogel uit mijn naam, ja, die begint weer te slepen. Die had nog een ier blessure leed, maar ze in de tweede klas beginnen. Maar die dier wel heel goed, ja. Die sprong 30 meter in 21. En er winnen een van de andere famkes die daar dan rekken koor. Dus Hieke, maar volgende week in het leidershirt springen in de derde klas. Ja, en dan maar weer eens zien. Waar gaan we volgende week heen? Wij gaan volgende week gaan wij naar Boetenpost. Wij gaan waarschijnlijk maar weer in Boetenpost wijzen. En volgende week sneeuwen gaan we naar Grijpskerk. Dus ik zie hem daar vanop een hecht te houden. Vier op vrienden. En ik zou zeggen, ont naaien weken.

Ja, en Annette de Haan en Hielse Tuninga is onderwijs naar de opslaglijn. En dan komt die bal voorin bij Louise Krol. En die regent hem vliegend. En wat doet die bal bedaard over de kweeling. Dus de eerste toppunt hing gewoon de Telegraaf in het voordeel van Pedro van de auto, de kweerslag van Louise. Ja, en dan worden hele finale steed ik op het punt van Bien. Half jaar Pedro ben in ieder geval verzekerd van een prijsje Jotien Jorvet. Welke prijs dat uiteindelijk worden zult, dat mogen we houden in de hele finale. Dus nummers 12 en nummer 13, Rens Bosch, mooie Janieke Popma en natuurlijk Jeanette Winia van Wommels en het bedoel van de Ron Riepstiet uit Sinoer. Hier is Veldman, Lisanne Scaringa en Sjane Itzardi hier. En dat betekent dus ja, dat het dus los gaat. Mooi de beide hele finales. De eerste slagen binnen een West. En het krijgt ja, een twaggeliek terug een bobbelslag van Riks Winia. Tussen de nummers, tussen de KKB Petour en het bedoel van Wommels. Nou pak ik die opslag. De triktrak situatie hebben we mooi. En dan is het uiteindelijk Iris Veldman die de eerste keer slaat. We zijn wel los hier in Jorwert.

0: Ja, en je hoorde Nelly Furtado met Maneater. En daarvoor Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. We gaan weer over naar Henk Hempenius, naar de twee halve finales. Maar Henk, voordat we naar jou toe gaan, heb ik even een leeg vraagje. Over de groep 1, zeg maar, die KNWKB. Daar zie ik maar twee spelers staan. Speelt er dan steeds een ander iemand mee met hun?
1: Nee.
0: Nee?
1: Dit zijn de 12 dames die zich al los op Joen. En die vormen dan samen een KKB-pedoer. Als er een tred in je west werd en hier die er nog bij kwam. Maar nu keert ze de hele dag als je buiten, omdat er 12 vrouwen op papier staan. Dan moet je er net samen niet bij.
0: Nee, oké. En het zijn twee vrouwen uit verschillende dorpen, zeg maar. Dan spelen ze onder de KKB-vlag.
1: Ja, klopt. Okay. Louise die komt van Rensje Mageest en Rick Stavinia die komt van Belsum. Samen vormen ze Marsje Boyden, dus je hoort het KKB.
0: Nee, duidelijk, dan snap ik dat ook. Vertel, hoe staat het ervoor?
1: Ja, nou ja, we zijn correct uiteindzetten, maar dus de beide heel finales, de nummers 1 en de nummer 4, dus het KKB-pedoer, dus zat ik het zo, Louise Krol, maar Rick Stavinia, zijn pedoer van Ljouwert, maar Ilse Tuninga, maar Annette Haan en Marit Seinstra. En de pedoer van KKB, Rick en Louise, gaan vliegen door de startblokken, vooral Rick, twee keer boppen, en dat betekent een 4-2 voorsprong. Dan moet een slag uiteindelijk van Annette, dat betekent de 6-2. En een prachtige, uiteindelijk is het een kweerslag van Annette, en dat betekent dus de 6-2, dat het eerste eerst gong naar de dames Louise en Rix. Dus zeggen in vliegen uit de startblokken. Nu is de Louise Krol die heerlijk in die bal stapt. En nu krijgen we een mooie triktrakke situatie tussenin de oren, hele finaal. Dat is het Jeanette Winia die er goed bij is. Die maken er een heel iets keertje van. Ja, zat ik al zo, nou kreeg Louise Krol die op de 4-2 achterstand in dit eerste. Heerlijk zien de bal om een rint en de bal een heel lang futslag. En dat betekent dus een eerste onder de Telegraaf en 4-2. Alles in het voordeel van Rick en Louise. Zien de huis het partoe van Ljouwert, Ilse Tuninga, Annette de Haan en natuurlijk Marit Seinstrap. Daarnaast hebben we de nummers 12 en Trekje. Dat is de worden hele finale tussen de partoe van Wommels, Renste Bosch, Marius Netwinia en Janieke Popma. Zien partoe van Dronriep, maar Iris Veldman, Lisanne Scharingen en Sani Tsadi. Ja, daar werd correct op de soort waar Iris Veldman de keers werd te behouden. En daarmee pakken zij het eerste op de soort waar. Nu is de Sani Tsadi die maar eens even heerlijk zien de bal onder stapt en dan de bal over de boppen slaat. En dat betekent dus dat het Peru van de Ron riep. Ja, zij staan op een eerste en nu komen we op de schinnensoortje hier in Jort. Annette de Haan voor Leo. Het stiet ondertussen alweer clear. Komt naar Majeron in. Brengt de bal achterin bij. Oeh, daar is de Winia is daaronder terug. Die kwam al naar voren in dat Koenje Sjem. En dan is het goed opslagwerk van Annette. Pleet een prachtige zitbal. Dus hij pakt het bedoel van Ljouwert in ieder geval de Soijsweber om. En dan staan dus wel een eerste achter. En dan laat er een keertje, wat zal het wijzen, een meter of zo'n acht uit de val in de wijn. Betekent even een rally daar van opslag. En op de voorkant luidt een hele ietsje keertje van een meter of twee. Is het Iris Veldman die de bal nog naar het perkt. Daar stuurt achterin een beetje net de Winia. En kan Iris hem zelf retourneren. Ja, die kan hem zelf retourneren. En die doet dat fantastisch. De bal stuitje en een onderhoudse beweging. Stuurt hem de linkerhoek in van oude Bob op bezoen. Tot in het perk. Ja, en zij had het partoe van de Noriep in ieder geval een vliegende start hier in Jorwert. Zij komen op een spulvoorsprong. Nu is de Louise, die is ondertussen ook alweer onderwijs, de bal richting Annette de Haan. Die had hem, rekent hem nou goed. En dat is goed genoeg in ieder geval om de keertje te passeren. Daarmee komt de derde in ieder geval weer in Liekwicht. Het wordt eerst een geliek tussen het KKB-partoe, Louise en Rikst en Ljouwert. En op de andere kant is het een spulvoorsprong van het partoe van de Noriep. Doe van Wommels.

0: Een mooi rustig nummertje van Volgas met de titel Melon. En ze waren afgelopen woensdag te gast in Balkie Breekt de Week. We gaan weer even over naar Henk, want daar is het vast spannend bij de halve finales.
1: Ja, dat krijgt ze mooi wat. Spanning kennen we hebben een keer tussen de nummers 12 en 13. De bedoeling van Wommels en de bedoeling van de Ron Riep. Er hing het zorgelijk onder de telegraaf. En dan had een keer zijn medico of draaien vaart de middellijnen. Het perk Janieke Popma en Jeanette Winia zijn maar proberen om hun eerste bordje onder de telegraaf te hingen. Maar het is natuurlijk Iris Veldman die de opslag eerst verzorgt. Mooi, zij is hier er klaar voor. Mooi, Lisanne Scaringa op bij haar op de boppen. En dan is het Iris Veldman. Zij komt mooi heron en brengt de bal nou naar het perk daarvoor in bij Janieke Popma. En oeh, die laat mij de kaart. Dat is een mooie deel. Het is meer dan genoeg. Zij passeert de keerts. En daarmee komt het bedoel van Wommelse Dot. Wat we hebben om Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette en Winia komen achter. In ieder geval, we hebben om tot een spul om het eerste. Trot die passeerslag van de keerts. Het is bedoel van Ron Riep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Sennie Tzadi. Ja, en op de andere kant, daar werd het eerste bordje komt naar het bedoel van de KNGB. Louise Krol en Rex Winia. Dan wil het vervolgens op de Vjouwe Zuis is het Annette die de keerts weer te passeren. Nou hadden we een keerts op de Vjouwe Zuis. En dan weer een voorslag van Louise Krol. En de Troy-voorslag van Louise neemt het de bedoel van Leuwer de touwtjes even in handen. Zij komen nu op een 12 miljoen voorsprong. Zien het twattel van de KNGB Louise Krol en natuurlijk Rikstwinia. En de Leuwer bestuurt uit Ilse Tuninga, Annette de Haan en Marit Seinstra.

0: Ja, dat waren weer even twee liedjes. Peter and Ray met Mysterious Girl. En daarvoor was de vrolijk nummer van... ja, dank u voor Crazy Old Wout met de oudste DJ van het land. We gaan weer even over naar Henk. Het is bijna 3 uur. Hoe staat het voor Henk?
1: Nou, we zijn dan Krekman op de helft van de hele finale. Dus, eerst pak ik de nummer 12 en trek je er maar even bij. Jeanette Winia, zij is er klaar voor. Ik breng de bal nog naar het werk. Oeh, dat wie even net de bedoeling in mijn eigen. Jeanette Winia, maar Rens Bos en Janieke Popma. Ze stonden al 12 minuten achter uiteindelijk. Want het eerste spel ging naar het bedoel van Dron Riep. En nu is het een voorslag van Jeanette op de Fjouwe Sois. Ja, en daarin het bedoel van Dron Riep natuurlijk verder. Fut Iris Veldman, mooie Lisanne Scharinga en Sene Itzari. Dus komen op een traaming en voorsprong. En op de andere kant, daar is het spul om het eerst. Nou, vol in het voordeel van Leeuwen, Ilse Tuninga, Annette Haan. En Marit Seinsters, de beide dames van de KKB. Rix Vinia en Louise Krol. Maar ja, het bedoel van, de KKB. Ze staan nog west, zoals jouw rater. En dat betekent dus dat Leeuwen misschien wel een gotje slaan kennen. Marit die zei van, ja, de bal is natuurlijk. Natuurlijk, Gita, dat was je al nooit per toer van Leeuwen. En daarmee komen zij ik op een traaming in voorsprong hier in Jorwert. En dan is het alle hens aan dek voor de formatie van de KGB. Nu is het, daar had ze maar zo goed nog heel knap. En daar werd Marit, die moest even om de keurmeester op de volging nemen. Had ze maar zo goed nog, maar ja, daar zit er weer een stuitje om. En dan kan Louise Krolder nog correct bij. En daarmee pakte Louise in ieder geval in dit eerste. De eerste 12 punten daar aan de Telegraaf hier in de Jorwert. 16 dus draaien en achter Jim Petoe van Leeuwen en Petoe van Dron Riep had ik de draaien in voorsprong. Nu is het een prachtige zitbal van Rens Bos en zij pakte daar mooi de 12 puntjes weer om. Waar Petoe van Wommels, ik Wommels, maar in de achtervolging, want daar hing het ik. Een draaien in voorsprong, in dit geval voor Dron Riep aan de Telegraaf. En het sintje stiet er heerlijk boven hier. Prachtige omstandigheden hier in Jorwert wat dat betreft. En ik heb even een visite bij. Bij me, Anneke natuurlijk, en die zorg even bij mij. Dus wat dat betreft, we hebben een hele mooie middag hier in Jorwert. En we zullen nou twee hele mooie finales. En boy, dus nou die laatste partij. Vier is het nog net, en ze brengt hem maar weer eens heug op achterin. Dan komt die bal weer toer en kan Senna nog een keer. Zien wat ze, ja, die kan nog een keer. En dan kan Rens hem nog een keer. En kan Senna, oeh, wat in die bal. Die bal, oeh, Senna die, ja, die doekt over de bal heen. Een prachtige toeslag nog van in de triktrak van Jens Aurens. En daar mooie pakken zij de 12 punten weer om. Truimje voor het bedoel van Leeuwen en het bedoel van de KKB en ik. Truimje in het voordeel van Dron Riep natuurlijk. Het bedoel van Wommels.
0: Prima Henk, dankjewel. We lopen aan naar de klok van 3 uur. Straks na 3 uur, dan zijn we natuurlijk weer dan met de 3e uur van de Siltonmiddag. Mijn naam is Chris Wijmer. De techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. En het is op dit minuut nog een klein minuutje. Graag tot na nieuws van 3 uur. En dan zijn we er weer. En dan gaan we natuurlijk ook weer schakelen met Henk, die bij de halve finale is bij het kaatsen in Jorwert. Graag tot straks. Tot dinsdag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Welkom terug bij de Ziltemiddag, het derde uur inmiddels. En fijn dat je luistert naar de Ziltemiddag. Die vandaag heel veel in het teken staat. In het teken staat van het kaatsen. En ook een beetje in het teken van Philippe. Maar vooral van het kaatsen. En dat is het dameskaatsen in Jorbert. Maar we beginnen deze middag, deze derde uur, met muziek. En dat is Natalie La Rosa featuring Jeremy Somebody.

0: Ja, dat was weer een liedje van Maddy. Ik ga niet nogmaals deze moeilijke artiestennaam herhalen. We gaan lekker terug naar Henk Kempenius. Die is in Uorbit bij de dames kaatsen bij de halve finales. Henk.
1: Ja, en dat kan wel spannend worden. Truimien is het vaart. De formatie van Ljouwt, maar wat zou je liek onder de Telegraaf. Maar eerst krijgt Iris Veldman voorrang van Ilse Tuninga. Zij wacht het even rustig houden wat er gebeurt. Je hebt een hele dikke keerts. En dan is Iris Veldman die de bal nou richting het perk stuurt van Janieke Popma en Jeanette Winia. En die is fantastisch opslaan. Die bal komt gedurende zien vluchten naar het perk. Net boven de hele meter uit. En zag op de plaats Iris Veldman een prachtige zitbal op. De Zuidelijk, ja, en daarmee bouwt ze de voorsprong in één keer uit. Naar de vierde ronde in voordeel van de Ronnie. Hier is Veldman, Lisanne Scharinga dus en Sanne Itzardi. Het houdt zich stevig in handen. Jim Bommels, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Ilse Tuninga is ik onderwijs. Brengt de bal achterin bij rechter Winia. En die regent de bal vliegen. Maar ja, die geert langs de verkeerde kant van de queerpeel. Ja, en daarmee is het Ilse Tuninga die eigenlijk aan het langste aan loopt. Zij dwingt rechter Winia tot een queerslag. En daarmee komt het bedoel van Ljouwt. Ik op een vierde voorsprong hier in Jorwert in die beide hele finales. Dus het bedoel van Ljouwt, Ilse Tuninga, Annette de Haan, maar het Seinstra, vierde voortzien. Het bedoel van de KGB, Rikste Winia en Louise Krol. En op de andere kant dus krijgt dat goede opslagwerk van Iris Veldman. Ze stiet ondertussen al werkleren om de bal weer richting dat werk te sturen. Voorin bij Janieke Popma. Ja, nou gaat het even uit. Janieke rekert hem op, maar die bal gaat over de kweeline. En dat betekent de eerste 2 punten. In het naai eerste ik alweer voor de formatie van Ron Riep. Ilse Tuninga nog de bal op naai. Voorin bij in dit geval Louise Krol. En die zei van, dan lees ik hem fot model. En dan ben we in ieder geval Ilse kwijt van de hoofdslag. En dat klopt ik bol. Kom een hele dikke keer te lezen op een kijkte rondom de middellijnen. Een hele meter ervoor. En dat betekent dus eigenlijk dat Annette de Haan de vermindste hoofdslag voor haar rekening nemen. Vierde dus voor de formatie van Ljouwtje, de beide dames van de KGB, Rikste en Louise. En het is ik vierde in het voordeel van Ron Riep, Sjen Wommels.

0: Ja, en je hoort de kleinschrijver van deze week. Dat is Lian Patterson met Je bent mooier dan de sterren. En daarvoor was het Queen met David Bowie met Under Pressure. En we gaan weer terug naar Henk bij de halve finales.
1: Ja, Louise Krol en Rick Stravinia. Ja, ze maar echt uiteindelijk richting het zien hoe het bedoel van Ljouwert, Ilse Tuning, ja, Annette Haan en Marit Seinza. Want wie vier om hem? Dan wordt het 6-2 en dan maakt Louise de bal naar het perks. Die wordt het dotsen net goed. Die bal die gaat boeten. En zij is het dus al 4 om hem in het voordeel van de formatie van LKC uit Ljouwert. Ze komen op een 4 om hem voorsprong hier in de eerste hele finale hier in Jorwert. Ja, en de andere hele finale gaat tussen de bedoelen 12 en 13. Het bedoel van Wommels, maar natuurlijk Rens Bos, Janieke Popmaasje en Edwin Jassien. Het bedoel van Dronliep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sene Itzardi. Ja, dan weer het fjouwer om hier in het voordeel van Dronliep. En dan wordt het fjouwer week. En dan is het toch het bedoel van Wommels wat als eerste de size weer te bereiken. Ze komen op een size fjouwer voorsprong. En dan is de Iris Veldman die de opslag verzwaring maakt. En die doet het net goed. De bal gaat boeten. Ja, ze keert de spanning derde in ieder geval wat we hebben om. En dan wordt het fjouwer om 12. Maar ja, nou 12 zit wel op rij van Iris Veldman betekent. En schinnenfjouwer. En dan is het Marit die ropt van Hoosje naar net. Dus Annette houdt gewoon stil. Ja, dan beseft ze in één keer dat die bal toch zit. Ja, en dan ben je dus te let. En dan schoot die bal in één keer terug. En dan heb je geen kans meer om daar nog een wand achter te krijgen. En dat betekent ja, even een miscalculatie. Van de kant van Marit zijn ze. Maar ja, ze stempel een 4 om hier voor. En dan krijgt een schinnen 2 achter. Hier is Veldman. Zij ziet alweer kleren bij de opslag van Dronriep. Brengt de bal voorin bij Janieke Popma. En ken Lisanne. Oeh, Lisanne, die had ik even een miscalculatie. Die wie eigenlijk al onder de bal, voordat de bal eigenlijk bij haar wie. En ja, dan krijg je een rare stuit vlak onder je. En dan kan je hem gelukkig nog een paar meter in kwijt zien. Maar ja, dat weer even een kwestie van ja, net goed inschatten hoe de bal op jou komt. Maar des niet het bedoel van Dronriep dus voor Fjouwer om het waar en een skinner Fjouwer. Behoorlijk kan dus 4 om hier en 12 gelijk. En dan is het echt een hele opgave voor Louise en Rikst om ja, die om die achterstand te werken in het bedoel van Ljouwert, Ilse Tuninga, Annette De Haan en Marit Seinstra. En dat betekent dus ja, dat het alle hens aan dek is. Rikst van Winia, zij is hier ondertussen clear om de bal weer richting het perk. Ze sturen komt de bal voorin bij Annette De Haan. Nou is het Marit. Ja, die moest wel even op zijn kant. Maar ja, nou is het, maken ze er in ieder geval een keertje van. En dan is er twee keertjes in het tussenspel. 4 miljoen, 2 gelijk en 2 keertjes. En voorkant 4-2 en trekt er een boetslag van Senne 4-2. Dus alles in voordeel van Dronriep. Senne Itzardi is alweer onderwijs. Brengt de bal ja, weer tussenin. En dan is Jeanette, die kan er net lekker onder komen. En dan komt er een hele lietse keertje te lezen. 2 keertjes ik daar in het tussenspel. En dat betekent dus op de 4-2 en de 4-2. 2 keertjes in het tussenspel betekent even ruiding van opslag. En dan gaat het bedoel van Wommels richting de stuit. Maar een Gruttelde Keerts en een Lietse Keerts. De Gruttelde Keerts luidt vlakbij de opslaglijn. En de Lietse Keerts luidt op een meter of 2 uit de vaarlijn. Op de andere kant dus 4 miljoen, 2 Keertsen. Hier is Tuninga, brengt de bal achterin bij Rikste Winia. En dan is het Louise Soropwol. Maar het is een prachtige zitbal van Ilse Tuninga. En zij maakt het mooi. Een 4-2 voorsprong ik in dit eerst. Steen al 4 miljoen voor het bedoel van de KNKB. En dan is het echt op naja. Aan net gaan die de liefste verkeerd ze verdedigen. Maar Jeanette Winia gooit hem maar ze weer hoog op achterin. Want ja, zat ik al zo uit de bal. Ja, de zin is niet op de boppen. En dat betekent dus dat het voor het perk een grotere uitdaging is. En het heeft in ieder geval dat het goed. Want dat is Jeanette Winia die de bal voor de keertse weer te keren. Via Romotwaarder en via Ogelijk. Die horen. Op de voorkant Annette De Haan. Het beide dames naar voren. Ze stuurt Iris en Ilse natuurlijk. En Marit kan de bal achterin. En ja, die bal die knikt boeten. Ja, Sablo de beide telegraven. Ik mooi gelijk op in ieder geval in dit eerst. Het wordt de beide kant van jou gelijk. Maar de 4 miljoen voorsprong is er voor de jouwt.

0: En dat was Shaggy en Ricardo Ducent met It Wasn't Me. En daarvoor One Republic met Run. En we gaan weer over naar Henk, naar de halve finales. Wommels tegen Doorrij bijvoorbeeld. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, die partij is nog net hier. Dat kan samen alle kanten uit. Want dat weer krijgt op 4 om het waar. En sorry, en dan staat de Rens op het goede plaat, op het goede moment. Keert de bal voor de keers. En daarmee komt het de bedoel van Wommels echt wel waarom in de partij. Want ze pakken nooit al de schien 4 een boetenslag van Senne Itzardi. Ja, en dan is het even het schotkopje onderkant van Senne. Ja, dat betekent 4 in je voor, 4 om het waar. En ook krijgt het hele goede werk van Rens Bos samen. Dus mooie Janieke Popma en natuurlijk Jeanette Wienia. In dat tussenspel keert ze de bal verkeerd op een heel belangrijk moment op de sideline. En dan mooi pakken ze het zo aan de eerst. En dat zo aan de eerst dat wil wel eens een keer voor een ommekeer of een trop raken. Sorry. En nog steeds op Nij alweer op een schien of jouw partoe van Wommels. Dus die hij echt de achtervolging in zetten. En nu is het natuurlijk Iris Veldman om die opslag te verzwaren voor haar hun partoe. Sjen, wat zei je uit de deugel het over de Louise Krol, zij wacht het even wat er gebeurt. Dan komt de bal voor in bij Janieke. En ja, die slaat hem eigenlijk voort naar richting de groen. En dat laat hij in ieder geval de eerste keer. En door de hele finale is ik nog net oud om. Daar kwam uiteindelijk, zou ik liek om de Telegraaf tegen. Dan krijgt Marit Seinstra de bal. En dan is het Rick Wienia. Die op het goede plaats staat op het goede moment. Die doet hem mooi naar de bal. Keert de bal voor de keers. En daarmee pakt ze de eerste 2 punten in de eerste keer. 4 minuten. Zoals honger aan de Telegraaf. En dan krijgt Rick Wienia de bal in het achterperk. En die zei dankjewel. Die bal gaat een heel lang naar de boppen heen hier in Jorwert. En zo is het dus 4-2. Alles nog wel in het voordeel van het bedoel van Leeuwen Ilse Tuningen. Annette de Haan en Marit Seinstra. Ja, ze steen ik alweer. En misschien het waar. Achter het schien, dus Louise en Rikst. Dus ja, die hele finale is nog nadien. Op de overkant, ja, de kende partij eigenlijk nog wel eens helemaal Iepen Brutsen. 2 keersen, beide voor de middel in de eerste. Met een 4 uit de voorlinie mooi. En dan is het fantastisch werk van Marit Seinzer. Zoek ze afkrijgt Ilse die schien de 14 aan. Ze schien wat er gebeurt. Want het is Marit Seinzer die de bal uitslaat. Maar in dezelfde hoeken werd ik Ilse Tuninga stiert. Ja, en het is toch een passeerslag derde van de keers. Het werd er in ieder geval 4-2. En Twaglik de Telegraaf hier in Jorrit. En die horen heel finale zien wat er gebeurt. Rens brengt de bal weer naar het perk daar achterin bij Sjane Itzadi. Ja, die denkt van, nou is ik hem even heel rustig deel. Stuurt hem vanuit het perkwaarbezoen de rochterhoek in. En dan is ze een passeerslag. Ze daar mooi weer de 4 om het draaien. 4-2. En op de voorkant is het 4-2 en Twaglik. Louise Krol brengt de bal voorin bij Annette de Haan. En Ken Rikstedt nog bij. Ja, die kende er weer fantastisch bij. En die kwam die bal weer behoorlijk in. En Roy Ter in ieder geval een eerste keer. En ging de bal hier finaal nog even terug hier in Jorwert.

0: Een vrolijk liedje uit de jaren 90. De Spice Girls met een wannabe. En daarvoor was een Fries liedje. En dat was... Het Friese liedje was... Ja, dank je. Die twee met Nimmen Oors als Dij. En we gaan weer over naar de halve finales. Naar Henk Hempenius.
1: Ja.
0: Hoe staat het ervoor?
1: In een hele finale is ondertussen een oude ronde hier in Jorbert Chris. En dat is de gong tussen de Pertoen en het KNKB-Pertoer. Louise Krol en Rick Stavinia. Zij stonden zien we Ljouwert Annette aan. Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Het wie je krijgt op de 4-1 en de sorry liep nog een keer een bobbelslag van Rick Stavinia. Betekent 4-1-2. En dan is het krijgt op 4 een sitbal van Ilse. En vervolgens op de 4-1-2 en 5-1 weer een sitbal van Ilse Tuninga. En dat betekent dus dat Ljouwert Annette aan Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Zij plaatsen zich als eerste voor de finale hier in Jorwert van deze afdelingswedstrijd dus op. Dus ze staan tussen de NK junioren en de NK senioren.
0: Ik noteer hem.

hier binnen morgen. En dat betekent dus dat we die Oregon finaal. Ja, die is er nog net in. Er is het ondertussen wel 400 rijden. Vaderpadoel van Dron Riep. Iris Veldman, Sene Itzadi en Lisanne Scheringen. Sjen Wommels dus, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Draaien, vier om het draaien. Zorgelijk de bal van Jeanette Boeten. En dat betekent 4 om het draaien. En nog het bedoel van Dron Riep. Ik alweer een schien vier voor. Nou, dan wel een Lietse Keerts en een Grutte Keerts. En dat betekent dus dat zijn iets uit die als eerste onzet is. Zijn mooi de Lietse Keerts verdedigen op een meter of jouw uit de voorlinie. Komt die bal achterin bij Jeanette Winia. En die rekent hem net lekker. En dan kan Sen hem. Oeh, daar tocht ik van. Nou, daar had Sen hem in ieder geval in de hand. Maar ja, ik Sen die miste. Dus Jeanette passeert uiteindelijk toch aan de Keerts. En daarmee komen ze dus op jouw 2. En dan hebben ze de eerste 2 puntjes toch weer te pakken in dit eerst. En dan hebben die 2 Keerts, ja, die laat op. Wat zal het worden? Meter of jou van alle de boppeline. Dus het is echt wel on all hands aan dek. Nou voor de proef van Wommels. Om in deze wedstrijd in die 2e hele finaal dus te blomen. Natuurlijk is er een tweede prijs. Jood het proef van Louise Krol en Rex Winia uit Kaken bij proef. En dus formatie van jou het als eerste naar de finale. Wie erbij commercieel dat maar we nog even nou wat het de beste papieren binnen op dit moment in handen van proef van Ron Riep. Hier is Veldman brengt de bal naar het perk. Ja en die bal die zit er fantastisch in. Een prachtige zitbal van Iris Veldman. En dat betekent dus het wedstrijdpunt voor Dron Riep. Hier is Veldman, mooie Lisanne Scheringa, Sene Itzadi. Ja, hij staat op de drempel van de finale hier in Jorwet. En hij is dan naar Rens Bos, Janieke Popma en natuurlijk Jeanette Winia om ja, probeer in deze partij te blowen. Hier is Veldman het de bal in handen kregen. Lisanne Scheringa bij haar op de boppen. En natuurlijk ter hoogte van de middellijn is het Sene Itzadi. Sene, wat er nou eigenlijk gebeurde. Iris neemt natuurlijk even haar tijd om die bal richting dat perk te sturen. Komt die bal voorin bij Janieke Popma en dan, oeh, dan kreeg die bal naar een ja, die zit onder Iris terug en later weer een hele dikke keerts. Achter de opslaglingen, meet ik of te houden achter. En dat betekent dus misschien wel mogelijk in of het bedoel van Wommels. In ieder geval Jeanette Winia, die mooi die opslag verzwaren. Perk, Lisanne Scheringa voor in Aarsen en Sene Itzadi achterin. Pakt het ploeg van Dron Riep Volta, maakt ze een einde om deze hele finale. Prachtige partijen trouwens. Ik het KNKB ploeg het zich kranig weer zien het ploeg van Leeuwarden. En nu ben ik even uit wat Jeanette nog uit de heugel hoort het over Zil Renster, Hutte van de Keerts. Janieke op de boppen. Perk stiet nog kleren, Lisanne dus voorin. Senna achterin. Nou komt die bal achterin bij Sene Itzadi. Ja, die, oh, die hier wat leuk zien gedaan. Dat slaat net. Zet een knapper. En zo komt het. Ja, is het Jeanette Winia. Niet de bal voor de keert weer te keren. Wordt het 4 om het draaien. En 5 jouwer. En dan komt het bedoel van Wommels in dit eerste. Toch werd dichter en dichter bij. 4 om het draaien. 5 jouwer. Nog steeds dat wedstrijdpunt van de formatie van Dron Riep. Perk is niet op kleren. En dan is het Sene. Jeanette natuurlijk die mooi die opslag verzwaren voor het bedoel van Wommels. Zij komt mooi haar oren en brengt de bal weer heug op achterin bij Sene Itzadi. En die wordt naar achteren drong. Maar die had hem fantastisch uit. En kan Janiek hem nog retourneren. Oeh. Dat get ik krijgt goed. Heb ik het idee. Hij valt achter Janieke Del. En dat betekent dus een hele dikke keerts tussen de opslaglijn en de bolpaline 1. En dan is het Iris Veldman om haast naar Dron Riep die bal weer richting dat perk te sturen. Janieke Popma en Jeanette Winia. Zij echt met alle zielen bijzetten om in dit eerste te blowen. Een hele dikke keerts steun voor de opslagen in ieder geval. Iris Veldman en samen dus natuurlijk mooie Lisanne Scheringa en Sene bijna op de boppen. En zij staan dus op wedstrijdpunt 4 om het draaien. 5 jouwer. Janieke en Jeanette zie je langzamerhand hun plakjes op in het perk. En daar kan Iris Veldman bijna maar haar taardiering om die bal richting dat perk te sturen. We zullen de zaal wat Iris richting dat perk sturen. Zullen. Komt ze mooi herom en bedaren deze bal. Komt de bal weer voorin. En die bal is voor. Die bal is een hele meter te kwaad. En dat betekent een voorslag van Iris Veldman. En dat betekent weer Zuidelijk. En dat is de derde keer Zuidelijk op rij. Dus ja, er ben echt voor mogelijk in voor de formatie van Wommels. Ja, het bedoel van Dron Riep. Hij pakte dus, kreeg dat belangrijke eerst op jou om het draaien. En Zuidelijk, door die Boetslaaf en Jeanette. Door hier misschien de partij er wel heel oors voor stond.
Nu is de Iris Veldman op naaien die het kleerstiert. Die zijn er naast haar en zijn er terug van de opslaglijnen. Perk, Janieke en Jeanette van de Wommels. Zien wat Iris Noodwan neemt op naaien haar tijd. Want ja, of de spanning kit wel weer om. Of de partij is die hier in Jorwert. We zullen het oud zien, maar het komt wel voorin bij Janieke Pop. Maar ja, die denkt van dankjewel. Die bal die gaat wel een heel lang naar de boven in. En zou je die partij nog net dienen. Het kabbelt hier nog wel even voor. Het wordt 4-1 voor jou. Nog steeds in voordeel van Dronriep Sjen Wommels.

0: Ja, en dit was Adele met Send Me Love op Omroep Zilt. Maar we gaan snel terug naar de tweede halve finale. Wommels tegen Dronriep. Hoe staat het voor, Henk?
1: 5-0 voor Dronriep en nou een bobbelslag van Lisanne Scaringa betekent zo gelijk aan de Telegraaf. En dus automatisch het wedstrijdpunt voor het bedoel van Dronriep. Zij komen dus op 5-0. Dus nou te stingen, want ja, het was zo gelijk. En nu is het, wie het krijgt op die zo gelijk stand, Janieke Boppen. En dat betekent 5-0. En nu is het op nice zo gelijk aan de Telegraaf. En dat betekent dus ja, dat het echt om beide kanten nog op kan. Het is Jeanette en Winia, zij is onderwijs. Brengt de bal nog naar Perka, achterin bij Senica, die liet de bal vallen, de bal giet de boeten, en zo giet het dus het bedoel van Dronriep als het ware nooit de finale. Hier is Veldman, Lisanne Scaringa, Senica, zij winnen mooie 5-0 en zo gelijk van het bedoel van Wommels, mooie Rens Bos natuurlijk, Janieke Popma en Jeanette Winia, en dus ik denk dat we iets 10 minuten pauze hebben, en dan gaan we op waai dus naar de finale, hierin Jorwert

Ja, en dit was de Frank Boeien Groep met Kronenburg Park. En daarvoor was Rod Stewart met Crazy About Her. En hiermee komen we al aan op het einde van het derde uur. En straks na 4 uur zijn we natuurlijk weer terug. En dan is waarschijnlijk ook wel de finale begonnen tussen Leeuwarden en Doriep bij dameskaatsen in Jorwert. Mijn naam is Chris Wijbergen. De techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. En we sluiten dit uur af met Level 42 met Love Games.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanvallen op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
6: Welkom terug bij de Ziltemiddag van zondag 24 mei 2026, oftewel Pinksterzondag. Deze Ziltemiddag staat voornamelijk in het teken van de dameskaatsen in Jorwert. En ook een klein beetje in het teken van het Vierlippen. Straks, na het eerste liedje, gaan we schakelen naar de finale daar. De finale tussen Leeuwarden en Drolrijp. Maar we beginnen eerst met muziek en dat is Anna Kendrick met Cups.

Nou, ze zijn daar in Jor wordt alles nou in het gereed maken voor die finale. Dus we draaien nou een liedje en dat is Paul China en Fleur met De Eerste Keer. Dat was de

0: En dit was Bad Boy met van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En het Fries Volkslied is inmiddels gespeeld in Jorbert. En ik denk, Henk, dat ze inmiddels ook aan het slaan zijn.
1: Jazeker, ben ze los. En deze twee punten komen ook direct onder de Telegraaf. En die binnen weer binnenhaalt. Iris Veldman. Zij staat op een goede plek. Op een goede moment. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee pakt zij de eerste twee punten in de finale. Tussen de ploegen van Ljouwert. Ilse Tuninga natuurlijk aan net gaan. Maar het zijn ze. Het ploeg van Dron Riep. Maar hier is Veldman, Lisanne Skaringa en natuurlijk Senne Itzardi. En de loopt een tweede keer, die loopt tussen de middellijnen en de opslaglijn in. En dan is het ondertussen met het een witte 12 wijze. Daar is het Iris niet even in ieder geval Marre er even op attendeert dat de kleuren hebben over zijn mommaten. En daar ging het een witte 12 want er is kijk in een keer verkeerd. En ja, de ploeg van jou, het is onder opslag begonnen. Dat is ik weer regelen en dan kan Iris dan weer een mooie tariering om die bal richting het perk te sturen. Komt ze mooi haar onderin, brengt de bal naar het perk daar en brengt hem achterin bij Marit Seintra. En die side van dankjewel, stapt er weer heerlijk in op en dan gaat die bal een heel einde over de boppen heen. En dat, ja, ze is het dus nog steeds net verleerd. Stiet, ze staan in een goed machinerij en ik goed met de kiezen. En dus in die finale van deze ouderdienste partij. Het is bedoel van Dron Riep. Misschien een partij van jou dus en het is gekregen 12. We binnen los, maar de laatste partij van de dag hier in Jorwert.

0: Ja, en fijn dat je luistert naar De Stilte Middag. En je hoorde zojuist Chef Special met Afraid of the Dark. En natuurlijk willen we de finale goed volgen. Vandaar dat we na elk liedje even teruggaan naar Henk Hempelius voor de finale Leeuwarden Droomrijp. Henk, hoe staat het ervoor?
1: Nou, we zitten in finale die ze echt krijgt. Maar het eerst uit aanzetten. Het is via oude gelijk weer. En wie het krijgt, Lisanne Scharinger. Die op een goede plek, op een goede moment stond. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee werd het dus de eerste 6 jaar aan de Telegraaf in voordeel van de Droomrijp. Nou krijgt Senne Itzardi de bal achterin van Ilse Tuninga. En die werd er voor hier mooi. Die stapt heerlijk in die bal om. En dan keert die bal een heel eind oer de boppen heen. En dat betekent dus dat de finale hier is het partij van Droomrijp. Iris Veldman natuurlijk, maar Lisanne Scharinga en Senne Itzardi pakken de leiding hier in Jorwert. Het zien het partij van Ljouwert. Ilse Tuninga, Annette de Haan en natuurlijk Marit en Seinstra op de vierde zoals je krijgt een boppen. Slag van Senne. Dat betekent dus dat zij het eerste bordje om de Telegraaf hing. Nu krijgt Senne de bal op naar achterin. Nu krijgt Marit nog maar een kans. En dan is het Lisanne die het ding van die keer ik mooi tussen de middellinie en de voorlinie. En dat betekent dus een eerste keer in het tussenspel. En dan is het daar nog een Annette de Haan om de oogslag te verzwaren voor het bedoel van Ljouwert. Het eerste bordje hing het dus in het voordeel van Droomrijp. Het is even Ulisse tussen Ilse en Marit natuurlijk en Marit en Annette. Want ja, het eerst ben je dus kwijt en later een net al te grote keers. En dan is het om Annette de Haanaars om die opslag te verzwaren. Richting dat perk dus van Lisanne Scharinga en Senne Itzardi. Senne wat Annette uit de heuvel hoort toert. Zij is die er klaar voor. En mooi dus die opslag verzwaren. Hielden ze terug van de middellijn zo ongeveer. En het is nu de bal achterin van Annette de Haan. En die bal die zit te vieren. En die gaat over het perk in. Dus een kweeopslag van Annette de Haan. Ja, ze pakt het bedoel van een Droomrijp op naar de Skinnetois in het volgende eerst. En de eerst en een Skinnetois. Alles in voordeel van Droomrijp hier in Jorwert.

0: YouTube met Beautiful Day. En Beautiful Day is het zeker hier in Friesland. We gaan weer terug naar Jovert, naar Henk Hempenius.
1: Ja, daar is het Ilse Tuninga in het tussenspel. Ja, ze mochten me zelf eerst naar het perk sturen. En nou prachtig is het Ilse Tuninga op naar. Die bal die komt uit het perk van uit de hand van Sena Itzadi. Dan krijgt die bal een stuitje. En dan is het uiteindelijk Ilse de Sel die de bal retourneert tot Vader Keerts. En daarmee loopt ze de stand weer in Liekwicht hier in Jorvert. Het eerste bordje jong dus op de fjouwe zoals naar het doel van de Ron Riep. En dan is het Sjane Itzardi die de bobbel weet te vinden. Dan wordt het Twagelieke en dan is het twee keer achter elkaar. Annette de Haan die het goed werken doet voor het, hun bedoel. Twee keer weet ze de bobbel te vinden en daarmee komen ze op een 6-12 voorsprong. Dan houdt er nog een dikke keertje en dan is het Ilse Tuninga die tussen de ballen naar het perk stuurt. Ja, en dan kan ze hem zelf weer retourneren in, vanuit het tussenspel die bal tot voor de keertje. En dat betekent de eerste gelijk. Dan is het Lisanne Scharinga die het werkt goed uit de startblokken hier in het voorperk. Die weet de bobbel te vinden en daarmee komt het bedoel van de Riep op naai op voorsprong. Eerste gelijk is het wel aan de Telegraaf. En Ilse Tuninga zegt hier op naai alweer klaar om haast die opslag te verzwaren in Isanne en Senne, dan natuurlijk Sinoe van de Ron Riep. En dan in het tussenspel Annette en Iris Sinoe om elkaar. Sinoe wat er gebeurt niet. De bal achterin bij Senne Itzadi. Oeh, die bal die schiet hem heen, die schiet hem heen en die schiet hem heen. En we bedaren die bal. We bedaren het op, achter het kleed hier op de zijkant. Dus een kweerslag van Senne Itzadi. Betekent eerst een liek en twaggelijk. En zag je het dus om en om mooi de punten hier tot nota. In het begin van deze finale, deze laatste kans voor de Franse afdelingen om even te zien hoe je ervoor staat ten opzichte van het NK wat wij sneuwen over een joerte aan je sneuwen over een week hebben natuurlijk in Lollum ben we dan te gast maar het NK dames daar zien wat er gebeurt niet en Ilse Tuninga voorin bij Lisanne Scharinga die bal die bloot helemaal heen en ik ja maar die laat hem eigenlijk heel beheerst del vanuit de bobbenbezoeken stuurt ze hem de rochterhoek in en dan komt er een heel iets keertje te lezen van een meter of jou uit de voorlinie hoor. Dus buitenpartoeren, ja, ben goed uit de startblokken gaan. Ilse Lutze krijgt de stand gelijk. Eerst gelijk en twee gelijk en Lutze keers. En dan is het daar nog een Annette de Haan om de opslag te verzwaren. De bal gaat eerst nog richting Marit en Marit brengt de bal uiteindelijk naar Annette. Eerst gelijk en twee gelijk hier in Jorvert.

0: Ja, dat was een live versie van Mireille van de Friese artiest Rins Gerata. Maar helaas niet meer onder ons, maar zo gaat dat. We gaan terug naar het kaatsveld in Jorwert. Daar is voor ons Henk Hempenis met de finale Leeuwarden de Riep.
1: Ja, er werd eerst een gelijk tussen de patoeren van mij, natuurlijk Ilse Tuninga aan de Haan. Maar het zijn de champion van de Ronliep, Iris Veldman, maar Lisanne Scaringa en natuurlijk Senna Itzardi. Eerst een gelijk, dan wordt het twee gelijk, Senna Kweer, dat betekent jouw twee. En zitbal van Annette draagt erom, betekent zoiets twee. Dan is het Annette, ze staat op een goede plek, op een goed moment. Keert de bal van de keerts en dat betekent dus dat zij een spel om het eerste voorsprong pakken, de formatie van Ljout. En nu komt er een tweede keerts te lezen in het tussenspel. De eerste twee punten binnen trok een kweerslag van Annette Gint naar toe van Ronliep. En nu is de twee keer en de eerste keer luidt op ja, zowat tussen de middellijn en de voorlinie. En de tweede die luidt op een meter of twee en heel achter de oostlijn. Dat betekent even ruilie van opslag en dan gaat de formatie van ja, het gaat in ieder geval richting de stuit. En zij staan dus spul om de eerste voor. Is de eerste Annette de Haan die die opslag verzwaring maakt. Om die eerste keer te behouden. Ze stuurt alleen nog Ilse Tuninga naar voren. En natuurlijk op de bob op bloot bij haar steen. Maar het zijn straks voorin Lisanne Scaringa. Achterin Senna Itzardi. Senna wat Annette werd uit de hoed te hoed. Kijk wie het in vorige eerst een prachtige zitbal uiteindelijk op de Fjoudwaal levert hun de zoistwaal op. Senna wat Annette nou dan Giet komt ze mooi rond en brengt de bal achterin bij Senna. Dat weer de bedoeling. Maar ja, deze bal knikt een heel eind boeten van Annette. En dat betekent dus dat het trolleyboetenslag van Annette is het 0-4 in het voordeel van de ploeg van Dronriep. Ja, dan heb je de helft van het eerst alweer te pakken hier in Dronriep. En dan heb je die twaalf keer. Ja, die is eerst voor Ilse Tuninga. Die mooi die verdedigen. En die loopt op 12 kilometer achter de opslag. Die staan er zijn. Zij staan beide er wel klaar voor. Spul op het eerst achter, maar wel 4 niks voor. Pak je dan gelijk weer de ontsluiting hier in die finale van deze afdelingswedstrijd op deze tussen de NK junior en de NK senior in en nooit de Senna. Hij kan net lekker onder die bal komen. Die bal die doekt heel snel achter Lisanne Del. En dat betekent dus dat die bal kweer gaat van Senna. En daarmee is het Ilse Tuninga die dus de tweede keer weet te behouden. En de eerste twee puntjes in dit eerste van hun patoer waar om de Telegraaf ging het. Ilse maait daar op een naaien de opslag proberen. Wat hebben we natuurlijk tussen tijd en we dronken. Want ja, het windje is nou echt wel even een voetval. En dan wordt het warm op het keertje in de Riepsen. En dan hebben we de natuurlijke airco nog even. Maar die voel

het perkhuizen van een drone liep op mij. Via spullen moet eerst achter. Via de hoor, pakken zij nog weer zoiets. Dan ben ze weer aardig op bij om misschien wel die stand waar in Liekwicht te loeken hier in Jorwert. Sjen Annette de Haan, zij is die er weer klaar voor. Neemt natuurlijk even haar tijd om die bal weer richting het perk van Lisanne en zijn te sturen. Komt die bal weer tussenin en die bal komt in handen van Ilse Tunningen. En wat doet die bal? Die bal die komt wel richting het perk. Ja, die bloot wat een meterke van het perklisten. Spullen moet eerst via het hier in Jorwert.

0: En dat was Cher met Strong Enough. En voordat ik vergeet het toch even wat melden. Komende zaterdag is het hier open dag op het industrieterrein waar wij zitten in Vranek op Oostelijke Industrieweg nummer 8 uit mijn hoofd. Dat is open dag van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Dus volgende week zaterdag 30 mei. Maar we gaan weer snel over naar het kaatsen waar alles draait in de finale. Henk Hempenius.
1: Ja, Ilse Tuninga aan de Haan, Marit Zijnstra, hè, ondertussen de touwtjes is wat steviger in handen kregen. Jenny Iris Veldman, Lisanna Scharinga en Sandy Tsadi. Want ja, via de Fjouwelijk is het uiteindelijk Annette die de keertje, Marit die de keertje weer te passeren, wordt saai voor jou. Komt er weer een keertje te lezen. Ja, en dan kan Senne, die slaat die bal over de kweel in de hinnen. En dat betekent op Nij, dat betekent dus een traaien meer voorsprong, nog zo langs van het partoe van Leeuwen. Maar Ilse Tuninga, dus Annette de Haan, Marit Zijnstra, Jenny, een partoe van de Ronriep. Iris Veldman, Lisanna Scharinga. En zijn niet zo die. Ja, en deze twee punten.

hing je ik alweer aan de Telegraaf een retourslag tot in het park van Annette de Haan. Dus de partij van Ljouwert het de gang raar heen. En zij ben dus Jelwoy van de partij ik al op Traaiming en daar kwam. En dan is het Annette de Haan. Zij stiet ondertussen weer kleren, Lisanne en Senne. Zien dat zij er wat in staat ben om daar een antwoord op te vinden op die tussensprint van Ljouwert. Komt die opslagbal van Annette weer achterin en nou raakt het zijn hem op mij en dan gaat die bal gaat maar rakelings gaat dat goed hier op de zitlijn. Hij stuit het krijgt een centimeter of 5 binnen de lijn en dat betekent dus dat er een hele dikke keert komt te listen voor in het voordeel van Dronnie Pien in dit geval, want zij gaat naar de stuit en zij mag proberen om beide keerten te behouden. De eerste luid tussen de middellijn en de opslaglijn in en dan worden die luid op tussen de opslaglijn en de bobbellijn in. Dus ja, 12 behoorlijke keerten, draaien niet en achter, misschien het waar achter. En dat betekent dus alle hens aan dekken voor de formatie van Ronriep. Ja, om Shen als ze die achterstand wat liefster maatje kennen. Shen iets aan die zij stiet te kleren. Perkaarsen, Annette de Haan en Mark Seintra natuurlijk. Zij hebben de touwtjes even in handen hier in Jorrit. En kennen Ronriep zich wel om maken ook in deze partij. Komt de opslag van Shen iets aan die komt voorin bij Annette de Haan. Die hebben hem aardig uit. Oeh, daar is het. De Shenne die eigenlijk oer de bal heen doekt. En daar mooie is het de keerse voorbij van aan de trog aan net de Haan. Zij je pakt dus al de skinnen van jou. Ja, dan vallen de punten aardig in je kant toe richting het bedoel van de Ljouwert. En ja, bouwen zij de voorsprong langzamerhand verder en verder uit. Hier is Veldman, die moedigt natuurlijk Lisanne even nog. Ja, die tweede keer die was natuurlijk wel. Deze eerste keer, ja, die dook onder Sennet Rog. Ja, dan ben je jouw punt achterop in dat eerst. Komt die bal voorin bij Annette de Haan. Die staat er in dit geval Skeving. En dan gaat die bal ik een heel eind oor de kweel in heen. Dus hier is die bal in ieder geval de volgende keer. Dan maak ik het voor jou het waar. Draaimingen en voor jou het waar. Alles wel in het voordeel van het bedoel van Ljouwert. Dus hier is het wanneer is Veldman op Nij om die opslag te verzwaren. Zij is die trouwens kleren voor. Zien wat er gebeurt. Geert Annette de Haan voorin en Marit Seintra daar dus achter. Is het dan hier is Veldman om hun patoer werd misschien wat dichter bij te brengen. Komt ze mooi gewoon en op Nij voorin bij Annette de Haan. En dan het die hem op zich nog knap uit. Die bal die draaide helemaal voor haar lichaam. En dan komt er een keerslissen op wat zal weer een meter of 5 voor de Valine. En dat betekent dus dat in een keer zien het spul. En dan is het Senne iets harde jaarsen die opslag verzwaren. Maar Traaimingen, Fjoudwa, de perk, Sigetaarsen, hun plak erop aan net voorin en natuurlijk Marre daarachter. En dan is het dan Senne iets harde om die opslag te verzwaren. Traaimingen, Fjoudwa, het is natuurlijk Lisanne op de bobba. Komt die bal wat sloot naar perk daar. Ja, die valt er correct tussen niet. Hier misschien Marre voor even op hadden, maar het is heel goed opslagwerk van Senne. Zij pleert een prachtige zitbal en daarmee maken ze het Fjoudwa klik. Ja, dan doe je in dit eerste in ieder geval weer volledig mooi. Die hele lietse keert dit er in principe luid van de medica Fjouwer. Vijf uit de Valine. Dat biedt me natuurlijk voor een perke. Ik heb perspectieven. Shen dat Shen inslaat om als eerste weer de saaise punten aan de Telegraaf te hingen. In hun voordeel komt die opslagbal van Shen. Komt die bal achterin bij Marit Seintra. Oeh, die regent hem net echt lekker. En dan kan die bal retour. Ongeveer op dezelfde hoogte als de eerste keer. Ja, en zagen we er dus even een ruilen van opslag. Traaiingen, Fjouwerlijk en twee keer. Zo wat even groot een meter of jou of 5 uit het perkwaai en dat biedt natuurlijk perspectief voor het toe van de Ronriep om misschien wel die jongensluiting te herstellen. Maar eerst is het daar, denk ik, Ilse Tuning. Ja, de grootste van de twee keersen opslaan. Het scheelt net zo vol. Ik denk een meter tussen de beide keersen en de tweede keers is krijgt een meter liever dan de eerste keers. Beide dames natuurlijk naar voren, Marit en Annette en Lisanne en Senne. Zij zijn klaar om die opslag bal te ontvangen van Ilse Tuning. Ja, zij mooi die opslag verzwaren. Komt ze mooi herhalen en brengt de bal wat nou naar het werk. Achterin bij Senne iets uit, dat weer de bedoeling. Ja, die bal die knikt boeten. En door die boetenslag van Ilse is het dus 7 jaar op naai voor het bedoel van Teron Riep. Ja, dat hebben ze alles een keer vaker gewoon in deze partij. Vooral in het eerste kwamen ze 7 jaar voor. Toen pakken ze dat bordje, dus ik ben benieuwd als ze nou dat eerste keer pakken. Slag je ze erin, dan keert de spanning wat weer om in die finale hier in Jorrit. Annette de Haan het in ieder geval de bal in handen kregen. Zij is op de bob al innig. En dan is het Marit en Ilse. Zij steent ter hoogte van de keert hier in Jorrit. De Shen
wat Annette de Haan nou van de bal richting Perk stuurt. Ja, wat tussenin. Ja, die bal is weer heel goed opslaan van Annette. En zo komt er weer een prachtige sipbal van Annette de Haan. Is het op naar Sarge Leek in dit eerst. En dan ben er weer, ik weer mogelijk in voor het bedoel van Leo natuurlijk. Om die voorsprong weer via de Rute te bouwen. Ze steen dus al traaien in voor. En dan wordt het Sarge Leek. Ja, dan is het onderonriep om echt om te sluiten. Maar zo is het gat al behoorlijke grut tussen deze beide bedoelden. Hier, Ilse Tuninga heeft de bal in hand. Zij mag die opslag verzwaren. Zij is die er clear voor. Maar het natuurlijk neemt haar op de boppen. Ilse, kom maar die jongen in. Brengt de bal nog nooit perk daarvoor in bij Lisanne Scharingen. Oh, die bal die krijgt nog een mooi stuitje. In ieder geval voor Ilse. Dan kent ze de krek de linkerhand er nog bij zien omzetten. En dan bot er weer net een halte keertsoer. Een meter of zo. Uit de valling nog maar. Betekent weer even Ruilly. En dan gaat het betoer van Leout weer richting het perk Traimien. Zuidelijk. Ja, en wie zal dan aan de kant van Ronriep deze opslag verzwaren? Is het Iris of is het toch Senna? Er is even een list van hoe ze die keer zo vallen. En dan is het toch Lisanne en Senna. Ik ging beide voor naar die keer dus. En dan is het aan Iris om die bal zo naar het perk te brengen. Dat zowel Annette als maar er dus niks mooi kennen. Traaien zuidelijk met dit een brekpunt in de partij hier in Jorrit. Het is Iris, ze neemt natuurlijk even Hatiet. Komt dan mooi die jongen in. Ik ben benieuwd wat ze met Del Lloyd blinkt hem wat tussenin. En dan kan Annette de Haan en daar krijgt bij. Krijgt die bal nog een stuitje. Maar ja, daar kan Iris net mee onderkomen. En dat betekent dus dat Annette, zij passeert de keerts. En daarmee bouwen zij de voorsprong uit. Maar Fjauromien, bedoel van Ljouwen dus. Maar Ilse Tuninga, Annette de Haan. Maar dat zijn ze Fjauromien voor. Tjen Dronip. Maar Iris Veldman, Lisanne Scharinga en Senne Itzardi.

0: En dat was Seamus van Alle Farben. En we gaan terug naar de finale. En als ik me niet vergis, Henk, dan staat Dron Rijp een beetje voor.
1: Nee.
0: Nee.
1: Het is Ljouwert wat voorstiert. En de touw te zien hadden met Hielse Tuninga, mooie Annette de Haan en Marit Seinstra. Stonden al op traai om Ientje, het bedoel van Dron Rijp. Iris Veldman, Lisanne Scaringa en natuurlijk Sene Itzardi. Wordt het Sarjulik en dan is het uiteindelijk op Sarjulik is het Annette de Haan die de keert weer te passeren. En daarmee wordt het al Fjouwer om Ientje. En ze hebben ondertussen weer een Fjouwer wel voorsprong. Het bedoel van Ljouwert. En dan is het Annette de Haan die de tweede keert verdedigt. Ze brengt de bal voorin bij Lisanne Scaringa en die stuurde de bal goed de hoek in en dek in. Maar het is gauw natuurlijk ik net bij komen samen dus in dit geval. In dit eerste hebben we het weer Sarge af Fjouwerlijk door die passeerslag van Lisanne Scaringa. En dat betekent dus ja, dat er weer mogelijkheden binnen misschien wel om als eerste op de Sarge te komen. Ilse Tuninga, zij stuurt weer clear om die opslag te verzwaren voor het bedoel van Ljouwert. En dus alle touwtjes in hand, Fjouwerlijk voor en Fjouwerlijk komt die opslagbal van Ilse Tuninga naar het Perkta en achterin bij Sen Itzardi. En dan is het, dat is hoe haar net hem retourneerde. Dat slaat net, hij zit bij haar langs. En dat betekent dus dat er een behoorlijke keertje komt te listen. Een 50 centimeter achter de hoogslaaglijnen. En dat betekent Fjouwerlijk. En Fjouwerlijk om de Telegraaf hier in Jorlet. Alles in het voordeel van Ploeg van Ljouwert. Nog later dus een eerste keer. En dan is het daar nog mij Annette de Haan die de opslag verzwaring maakt. Voor hun partouren en Sjen wat er gebeurt. Annette de Haan stuurt natuurlijk Ilse weer richting de middellijn. En dan is het natuurlijk naast haar op de boppen. De rustcel Marit Seinstra. Sjen wat er gebeurt. Giet Perks die het bekleed. Alexander Sjen is die er vlak. Achter. En dan komt de bal richting de boppen. En dan weet je dat hij retour komt. Ja, en dan kennen ze Marit weer. Ja, eigenlijk haar speeltje spelen. Die stapt heerlijk onder die bal. En dan gaat die bal weer een heel lange retour in het perk. En dat is Senna natuurlijk. Ondertrogen en zo pakt het bedoel van jou het echt wel stevige taal. Want voor jou om hier, zoals jou een autoriseerde toeslag dat in het perk van Marit. En ja, die keer dek in zich, want daar hebben ze Jan dat nota in deze finale. En dan is het dan Iris Veldman om een antwoord te vinden om dat ritme in ieder geval te onderbreken van het perk Annette en Marit. Dan is het uiteindelijk Iris Veldman. Zij heeft de bal al in hand. Op de boppen natuurlijk Senne en Lisanne. En, het is toch Senne die het naar voren kroept, ja, die bal die loopt op een hele meter achter de opslaglijn. Ja, en had je vanuit de boppen komen, dan mag je heel snel reageren om die bal voor de keertje te keren. Fjouwerlijk, zoals jou, komt die bal voorin bij Annette de Haan. En dat mooie, geen probleem bij de verliezersveldman. Dat is het, ik net. Zij keert de bal voor de keertje. Ja, en zij hebben voor de tweede keer op rij een Sarjulik on de Telegraaf. Fjouwerlijk en Sarjulik. Dan is het op najaars een opslag Ruud Dron Rijp en Iris Veldman die de bal eerst weer richting het perk van Annette en Marit Stuurema. En dan kent was een belangrijk puntje worden. Wie pakt nou dit botje? Krant de spanning nog wat we hebben om in de finale hier in Jorvet. Al is het het bedoel van Ljouwert wat voet terug stond. Nou die vuur van mijn voorsprong. Dan weer die bal vliegend op. En ik vliegend uit onderhands is het Annette de Haan die de bal echt vliegend en vliegend rekert. En dan gaat die bal een heel lijn over de boppen heen. En dat betekent een vuur van mijn voorsprong voor de formatie van Ljouwert, Ilse Tuninga, Annette de Haan, maar het zijn ze. Sjenne het partout van Dron Rijp, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Sjenne Itzardi.

0: En dit was een liedje uit 1986. Venus met Bananarama. En ik zal het vast verkeerd uitspreken. En het origineel is van Shocking Blue. We gaan over naar de finale. En daar is het rete spannend volgens mij, Henk.
1: Nou, spanning is er dan echt net, Chris. Oei. Want de botjes gaan in een kant door. Het bedoel van Ljouwert, Ilse Tuninga, Annette Haan en Marit Sainz. Ja, echt wel spannend zit er wel in de verkeerde eerste. Maar ja, de botjes gaan in een kant door. Hm. Ja, en dan kan je van alles proberen. Maar dan kom je net om te passen eigenlijk in zo'n finale. Je, mogelijkheden wel, maar dan mag je wel een botje pakken. Want wie krijgt op Traumien dus? En dan, sorry, Liek, dan is het dan net niet de keers weer passeert. Dan pakt ze dus de Fjouwermien. En dan krijgt op de Fjouwermien en de Zorgelijk onderhaan ze van die bal die weer fantastisch opslang van Iris Veldman. Ja, Annette tinkt daar even ooit onder oor en die zette de wand er onderhaan onder en dan ging die bal die shit uit de wand waar en die shit hier de rotterhoek in en dan kan Lisanne er nooit weer bij komen en dan zouden we dus Fjouwermien hier in het voordeel van Ljouw, Ilse Tuninga, Annette Haan en Marit Seinstra. Nou hebben we twee keersten. Voor de middellinie is de eerste. Die loopt op een meter of 12 voor en dan is het Iris Veldman die het op naaien kleed ziet om de bal richting het perk te sturen. Zij mooi als eerste, is er weer als eerste ontzettend. Zien hoe het perk dus van Annette de Haan en Marit zijn er nog uit. Marit de bal achterin en kan Iris daar nog bij? Nee, die kan daar net meer bij. En dan is het Marit, zij passeert dus de keers en dan hebben we dus alweer Fjouwert voor het van Ljouwert. Iris Veldman dus mooi, Lisanne Skaringen zijn iets uit. Heb jij het wel? Ben ik er wel degelijk mogelijkheden voor het patroon van Tron riep om een bosje te pakken. Ja, dat twee keer zou ik eigenlijk hoor. Dan rijd je dat eerst dus kwiet. Ja, dan ging je in één keer zien een heel groot achterstand aan. En dan heb je een keerslissen van een meter of zo uit het vatperk. En dan is het om een Senneet Sadi om die zijn keers te behouden. Komt de bal op mij achterin. En ja, nou zou het maar het van. Dan stuur ik hem gewoon via de groen de linkerhoek in. Vanuit het perk waar bezien. En dan is het maar het op mij die de keers weer te passeren. En daarmee wordt het al wedstrijdpunt. Hier in Jorwert, in het voordeel van het padoe van Ljouwert. Het is ja, echt alle hands aan dek van het padoe van Ron Riep. Mooi natuurlijk haast naar Iris Veldman die die opslag verzwaait. Maar richting het perk van Annette en Marit Fjouwermien dus. En zo is het waar. Het padoe van Ron Riep, ja, probeer het wel bimbo mogelijkheden. Maar ja, als je die mogelijkheden net pakken, dan ring je dus uiteindelijk achter de feiten. Fjouwermien, zo is het waar. Zien wat er gebeurt. Iris Veldman, zei maar die opslag verzwaait. Kom maar die aan en brengt de bal achterin bij Marit en nou de bal gaat boeten. Ja, ze pakt het bedoel van Ljouwert in ieder geval de winst door die boetenslag van Iris Veldman. Gaat de eerste prijs dus naar het bedoel van Ljouwert. Ilse Tuninga, Annette Haan en Marit Seinstra. En de tweede prijs is er natuurlijk voor het bedoel van Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senni Tsadi. En de derde prijs wieder hoort natuurlijk voor het KNKB bedoel Louise Krol en Rix de Winia. En natuurlijk ook een derde prijs voor het bedoel van Wommels, Rens Bos, Janine Popma en Jeanette Winia. Ik denk eerst even naar de prijsuitreiking hier in Jorwert en dan hoop ik straks nog even hier om een microfoon te krijgen. Lukt dat, dan meld ik me wel weer.

Ja, en hiermee komen we aan het einde van het vierde uur. Straks na 5 uur zijn we weer terug. Dan hebben we waarschijnlijk eerst even 1 of 2 plaatjes. En dan hoopt Henk Campenius een van de dames aan de microfoon te hebben. Dus blijf vooral luisteren naar de Ziltemiddag Omroep Zilt. Graag tot na het nieuws van 5 uur.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
4: Ja, goedemiddag. Welkom terug bij de Ziltemiddag. Het 5 uur. En we gaan er even door tot 6:30. We draaien zo meteen nog even een plaatje. Maar tot in dit uur hebben we Ziltemiddag heel veel aandacht voor de kaatsen. En dat is het kaats uit Jorbert, waar de finale is gespeeld. En Henk probeert nog even een van de dames aan de microfoon te krijgen. Maar tot die tijd draaien we naar je muziek. En dat is sowieso Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: En dit was een van de nieuwste liedjes van de band Vol Gas. Beulig vol mij drank. We draaien nog even de opname van Freek Broekstra met het Philip nieuws van de afgelopen week. En daarna hopen we dat Henk Hempenius iemand van de dames online heeft. Hier is Freek Broekstra.
1: Goedemiddag, Vierlap vrienden. Hier ben ik weer mooi het verslag van het Vierlappen van Oudroene Wieken. Oudroene Wieken, daar ben wij in Burgenwest op Waarsitjoenen. En dat wie een inhaal wedstrijd, omdat vorige week sneun de wedstrijd overlast was. In verband met de kelt en dat het redelijk donker weer. En ze besluiten de wedstrijd doen net trok in te letten en naar Waarsit te verskonen. Maar dan wel eerlijk bij deze wazie wie het inderdaad wel hebben zwaar. En het weer wel heel koud. En ja, dat wie ik wel te zien. Een heel soort die daar voor de eerste wel mooi sprong. Ja, we gingen bij de famkes. Daar wie het op een gegeven moment Janneke Alema van Workum. Ja, die verraste iedereen. En die woonde het dan ik. Dus juist, en als je die eerste wedstrijd wist, dan komst je in principe de volgende wedstrijd in het leadershirt terug. Ja, dan ben je leader van het klassement. Maar bij de senioren, ja, dat weer wat een matte wedstrijd. En er waren zelfs twee uit de mixklasse die mooi springen mochten in de finale. Ze sprongen al jaar, al luider een magneet, 8,80 meter, 8,81 meter, 8,84 meter. Dus ja, maar er waren hierbij en ja, dat weer de jongen die de junioren wat kwam, Germ Terpstra. Ja, daar wien alle eigen overrecht vanzelf. He. Want ja, wat zou die nou presteren? Had hij voor het eerst maar die maar de senioren. Nou, Germ die presteerde heel goed. Hij maakte een joggetje meter, fjouwer een joggetje in zijn eerste sprong. In zijn voorronde sprong, mag ik zeggen. Ja, en in de finale. Ja, toen liet er even zien dat er het nog net verleerd weer. Toen lepte er nog 20 meter, 22. Ja, en bij de jongens, daar werd wel spannend, want ja, het was Hilke Brouwer uit Arem, die het als eerste jongens voortdags mooi in de finale maakte gaan. Maar Hedde Galema, ja, die maakte een geweldige klapper, want ja, die lepte nog een IPR van 8,15 meter. Ja, en Jorrit Bouwstra, die mocht dan ik nog een keer. Ja, en die hier wat problemen met de omloop. Hij dribbelde de hele tijd wat. En ja, zijn coach zou op een gegeven moment ook eerst maar een 8 meter lange omloop nemen. En dan springt hij in die stok en zegt hem maar stil. Zo gezegd, zo gedaan. Njoggetje meter zoon. Ja, daar werd Jorrit Bouwstra van Reduzem dijkkampioen. En bij de junioren, ja, mag ik nou eerlijk zeggen, dat moest nog even een beetje op gang komen. Maar goed, de Wien die steutte er heel erg bovenuit en dat wie ziet ze levens. Ja, die noteerde in ieder geval zijn voorsprong, joggetje, joggetje, 60. Ja, en daar kwamen de oren jongens neppen en ontruchten. Maar de smaakmakers van Oudroene Wazie, dat wien de dames. En vooral Hanneke Westert. Godzijdorie, ik kreeg de kippenvel van. 60 meter 43, dat is een oin. Ja, en dan is er nog een grote kaaier vanzelf, Marit van der Wal. Maar die koerde krek net onttippen. Die kwam 8 centimeter te kwart, maar 60 meter en 35. Femke Rispers, die waard maar een keurige 15 meter al wat nog treden. Ja, en zag je wij oer naar de leperij Juster in Weesem. Wij gingen de hele dag leperij in Weesem. En ja, het weer prachtig mooi waar. Soms wel een beetje te waar, maar die jongens toen de eerste klas springen mocht, ja, dat ging geweldig vanzelf. Ja, en daar weer bij de famkes Elze Kleinvelderman, die op een gegeven moment een mooie tredje meter deelt zetten. Ja, en dat houd ik in dat ze in het klassement weer boven Galemuut kwam. Bij de dames, daar zit het venijn echt weer in haar stut. Want die sprong echt heel tegen weer op mekaar. 421, 465, 468. Ja, maar er weer één bij die in de finale een allermachtigste gooi. 60 meter 30. Sigrid Bokma. Ja, en die waard dan ik. Dijkkampioene. Ja, en bij de jongens, dat weet ik wel aardig spannend, ja, want het was op een gegeven moment stuurtje wisselen tussen Jorrit, Hedde Galema en Reinder Haastra. Maar degene die het eerste sprong, dat was Reinder Haastra, maar een joggetje meter en Jen 30. Ik maak er wel eerlijk in bij zeggen, want Hedde Galema, die was te wadden. Maar die verbeterde twee keer zijn PR en die eindigde op een joggetje 23. En zijn oude PR, werd er vorige keer, maar eindigde wie zontje meter 48. Dus hij lepte er 1 meter 80 bij. Dus ja, dat was wel bijzonder. Ja, en bij de senioren, Nou, dat wie wel wat mat. En nou, dat kwam net echt goed op gang. En ja, dat wie in de finale liet een ampère. Echt een hele mooie sprongje. En ja, de meeste aandacht daarvoor voor een mooie sprong. Wie van Jelte Volkspa uit Hemelum. En die sprong 20 meter 40. Ja, en dat wie een nieuw persoonlijk record van hem. Maar ja, er is altijd een in de baas, Bobbe Baas. Ja, en dat wie Germ Terpstra. Germ die lepte naar 21 meter en 12 centimeter. Ja, en woont daar mooi de dijprijs. Ja, en dan hebben we de junioren. Ja, de junioren. Die maken het wel aardig spannend, maar ik hoor. Alleen nog, ook Jan Hilde daar van Burgum. Die lepte in zijn allereerste sprong voor het joggetje meter en 30 centimeter. Ja, en daar kon Timo en Brent Monsma van Tjemerum net om komen. Maar Brent, mag wel eerlijk zeggen, die hier een geweldige mooie sprong nog. En ja, maar dat er de krek net doorheen kwam. Maar 8 meter fjouwer nodig, waar hij treden. Ja, en wat ik al zei. Ja, het klassement. Klassement, ja, we hebben nou 2 wedstrijden in de hand. En hoe liep het nou met het klassement? Ja, Sjö Germ die hier voor het naakste de Leiders Trailon en Juster maar die in 20 meter tolven. Nou, ik denk dat er het hele seizoen die Trailon harder zal. Hanneke Westert, wie in Burgen moest haar 16:43 nog het feest. En ja, die mooi volgende week ik nog in het Leiders shirt springen. Sietse Vleffers, bij de junioren, moest je een jochtje in Jochen een 60 wat sprong. Bloot ik in het Leiders shirt wat er Juster droegen had. Maar bij de jongens, ja, dat verloren wat. Want het weer Reiner Haast, dat een man jochtje in 30, der de daartitel pakte. Maar ik vandaags het leadershirt van Jorre Toornaam. Ja, en bij de famkes, ja, dat is wel een bijzonder. Want Hieke Vogel uit mijn naam, ja, die begint weer te slepen. Die had nog een ier blessure leed, maar ze in de tweede klas beginnen. Maar die deed wel heel goed, ja. Die sprong 30 meter in 21. En er winnen een van de andere famkes die daar dan rekken koor. Dus Hieke, maar volgende week in het leidershirt springen in de derde klas. Ja, en dan maar weer zien. Waar gaan we volgende week heen? Wij gaan volgende week gaan wij naar Boetenpost. Wij gaan waarschijnlijk maar weer in Boetenpost wijzen. En volgende week sneeuwen gaan we naar Grijpskerk. Dus ik zie hem even op de hecht houden, Philip Frun. En ik zou zeggen, na je week.
0: En heel erg dank Frederik Broeksma voor de opnames. Heel fijn, daar zijn we altijd heel blij mee. En we gaan nu weer snel terug naar Henk, want Henk heeft een van de dames bij zich.
2: Nou, ze komt er aan.
0: Oh, ze komt er aan. Zo mooi. En, ja, wie, en wie is dat, ja, Henk?
2: Als eerste, Ilse Tuninga heb ik bij mij staan. Gefeliciteerd, Ilse.
3: Ja, super, bedankt.
2: Ja, we hebben om op een keertje maar de afdeling in ieder geval, ja. Hoe bevalt dat?
3: Ja, alleen de afdeling, hè. Ja, hoe bevalt het? Nou ja, het is leuk om er maar te kiezen, maar net erbij gaat het super. Dus dan is het leuk, want je winnen is sowieso leuk.
2: Ja, sowieso, want had ik Joert even naar Jim terug, weinig scheerstand eigenlijk.
3: Ja, nou, we maken wel tijd aan dat we het heel mooi in het lat zitten. Maar de eerste 2 lopen eigenlijk sowieso in het instand. En de hele finale, ja, is maar 4-2 op papier. Maar wel alle eerste 6 jaar of 6 league. Dus in dat opzicht wel meer het instand dan de eerste 2 lopen. En in de finale, ik denk dat zij het uitkeerst winnen. Zij gingen drie omlopen gewoon. We gingen juist er alle 4 voetbalten, behalve net aan. Dus die zie ik nog wel in de benen. En zij gingen drie omlopen gewoon. Dus ik denk dat ze in de finale opwinnen. Want vorige week in de Riep gingen we een heel soort instand van ze.
2: Ja, want had ik dat dan inderdaad goed zeggen, het liep je, of gingen ze het al op, jongen, eigenlijk?
3: Nee, ja, zo is het net, maar ik denk dat wij, Annette en ik, gingen er gewoon een goed grip op met de opslag. En dat we vorige week weer wat minder, toen gingen zij heel zijn grip op mijn bal. En maken we wat meer fouten en nou win perk eigenlijk foutloos. En ja, wie maakt het wie vorige week heel goed en die win nou wat minder, vond ik. Maar ja, als we het dan samen compenseren kunnen en zijn we minder, dan pak je de krongens maar 4 winnen.
2: Ja, want dan had het uiteindelijk toch wel maar het wedstrijdritme uit de maatje, hè? Want je maatje natuurlijk nog wel een soort omlopen.
3: Nou ja, vorige week traaien en dan over jou. Annette traint natuurlijk een soort en ik heb dan een voor jou getraind. Maar ik train net, maar voor de rest ja, valt dat wel wat mooi. Maar ik denk dat wij goed in het lat zitten, dan kunnen wij altijd een aankomen.
2: Ja, maar hier binnen natuurlijk net 14 eigenlijk overcompleet domein in opslag. Maar dat natuurlijk ken ik opslaan achterin. Ja. Annette compleet. Het maakt het wel een heel compleet tour.
3: Nou ja, Annette is natuurlijk opslagen, dus die doet het nou voorin echt super goed. En ja, die had ik krijg ik al. Ik heb een soort steun om je in beide, maar het is een goede achterin en ik sla lekker op. Nou ja, dan keert ze het ik lekker. Denk ik als je voorin mooi is dan.
2: Ja, precies. En zeker mooi zelf natuurlijk. Je mooi zelf al ervaring en je hoort het bloot rustig, hè?
3: Ja, we hebben gewoon een plan en we weten wel wat we dwaal moeten, hoe we eigenlijk nemen van toe lezen. Maar ja, dat maakt dingen uitvoeren. Maar dat rint het nou te lekker.
2: Want als ze dan daar gewoon gaan, Ilse, is er dan een plan de campagne of zullen we met per omloop?
3: Nee, we zullen per omloop en we zullen wie het chance dan er is, we zullen het list alleen van tevoren. Maar we tekenen hem net uit tot de finale.
2: Nee, want had ik dat Joetsa bezocht en vorige week bezocht, dan denk ik bij hen de vorige oudledingswedstrijd bezocht, dan ben je wel een van de outsiders op het NK over 14 jaar.
3: Ja, wij zijn zeker outsider. Jesterijn en hoe heet die hoor? Droriep, die ben je favoriet, topfavoriet.
2: Ja, hoor, maar als je hem wat gunstig in de list zit, dan zullen we het Joet en dan kom je met een heel eind, denk ik.
3: Ja, wij zullen graag een omloopje steenblauw willen. En dan hopen we een beetje mooi lot tot de finale en dan gaan we naar voor gas.
2: In ieder geval van harte gefeliciteerd, Ilse, maar deze kraans maar weer.
3: Ja.
2: En dan zullen we elkaar over 14 jaar sowieso weer.
3: Ja, tot de 12 weken.
2: Ja, dankjewel dat we Ilse Tuninga natuurlijk. En nogmaals, dames van jou, van harte gefeliciteerd met de kraans je hoort in Jorwit. 12 prijs dus naar het partij van Dron Riep. En er weer dus een prijs voor het partij van Wommels. En een prijs voor het kaken bij partij. En daarmee sluit ik in ieder geval je hoort deze uitzending al. En dan gaan we morgen op waai naar de NK Senioren. Ik ben gewoon toerist. En dan ben ik trein worden heren die de verslagjouwing doorgen. Dus wat dat betreft, morgen weer volop keersen bij Omroep Zilt.
0: Henk, heel erg bedankt voor je verslaggeving. En inderdaad, morgen zijn we er weer tussen 10 en een uur of 6. Met een speciale Zilte.
2: Dankjewel, Hilde.
0: Middag uitzending. Hiermee sluiten we ook deze Zilte middag af. En we draaien nog één liedje. Dat is de Pumas, zij maakt het verschil. Mijn naam is Chris Wijmer en de techniek werd vanmiddag gedaan door Alco de Jong. En morgen, zoals ik al zei, vanaf 10 uur zijn we er weer bij met het kaatsen. Wat Henk net ook al vermeldde. We gaan eruit met de Pumas en daarna gaan we over op de non-stop. Nog een fijne dag. Tot ziens, dag.

I was taught to always try my best. So darling, I'm sorry if I go.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en randde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Macarena. Bij het zomersweer hoort zomerse muziek zoals deze Los Rio en Macarena in de Bayside Boys remix. Die plaat komt uit 1996. En daar begonnen we mee, deze aflevering van Brian On Air. En welkom dus bij een gloednieuwe Brian On Air op deze zondag 24 mei. En wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur bij jou op de radio? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van maar liefst 51 jaar geleden, oftewel 1975. Verder een nieuwe kleinschijf van een artiest uit Spijkenisse. Dit keer. En wat hebben we dan nog meer? Een telefoon die overgaat, maar die nemen we zo meteen weer op. Dit uur de historische feiten van vandaag. We hebben het regionale nieuws in het kort rond de klok van 19:30. En verder natuurlijk een keuzepakket. Ook jouw verzoekjes, die zijn van harte welkom. Je kan ze doorbellen, dat wordt dus inmiddels al gedaan op 0518 45 1502. Dat is ook ons WhatsApp-nummer. En anders kan je me bereiken via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeelt. En dit is optie 1 uit het keuzepakket. Laat ons.

The Weeknd en EOI's en Mel Smith met Stargazing uit de jaren 20 van deze eeuw. Welke liedjes wil je over een klein half uurtje horen? Ga je dus voor de muziek uit de jaren 90? The Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge and No Doubt, Don't Speak. Of voor The Weeknd, In Your Eyes en Mel Smith, Stargazing uit de jaren 20. Je kan je stem doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air, Omroep Zeeland. En we blijven nog even in de jaren 20 van deze eeuw, oftewel het huidige decennium. Is eigenlijk veel makkelijker, toch? Shot in the Dark met John Mayer. Dat hoor je nu op de radio. Onderweg voor je muziek van Enrique Iglesias.

Lekkerste zomerse muziek van Enrique Iglesias en Rhythm Divine op Omroep Zilt. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat doen we naar de Bellamy Brothers. Dit is Let Your Love Flow. En die plaats hoor je hier bij Omroep Zilt. Goedenavond, leuk dat je luistert.

Dat waren de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En dat brengt de tijd op bijna 10 minuten voor 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 24 mei 1958 richtten Martin Schroeder en John Block de luchtvaartmaatschappij Martin's Air Charger op. Het bedrijf dat in 1966 haar huidige naam Martin Air kreeg, vervoerde tot 2011 zowel passagiers als vrachten, waarna alleen het laatste overbleef. Ook wint Ajax in 1995 de UEFA Champions League door AC Milan in de finale te verslaan met 1-0. Waarbij het enige doelpunt die avond werd gescoord door Patrick Kluivert. Ajax won in de periode tussen 1970 en 1973 ook driemaal de Europa Cup 1. En nog een andere winnaar, want in 2003 weet de Turkse zangeres Serbat Erener de 48ste editie van het Eurovisie Songfestival op haar naam te schrijven. Ze deed dit met het nummer Every Way That I Can. Verder is het de 59ste verjaardag van televisieproducent en acteur Joost Buitenweg. In het verleden was hij te zien in films en series als Goede Tijden, Slechte Zijden, Zamzam en De Chameleon 2. En presentator, schrijver en televisieproducent Dirk Bolt, die wordt vandaag 71 jaar. Hij presenteerde programma's als Spoorloos, Gezellig naar de Krim en Brieven boven het water. En als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is zanger en muzikant Ernst Jans. Hij was in de periode tussen 1978 en 2021 de oprichter, zanger en de toetsenist van de band Doe Maar. Op zijn 78ste verjaardag hoor je deze leuke plaat, Small Verliefd, en die komt uit 1981.

Dat was Zertab Reiner. En zij won in het jaar, even kijken, 2003 het Eurovision Festival op deze dag met Every Way That I Can. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal gebeurde de afgelopen dagen bij ons in de regio. Maar eerst een alvast een vooruitblikje op de historische top 3. Want deze week gaan we terug naar week 21 van 1975. En dan hebben wij op nummer 2 een hele leuke plaat staan die we vorige week ook al hebben gedraaid. Ja, dat kan heel veel wezen. Maar welke dat is, dat hoor je dus straks. En op nummer 31 in die lijst vond je deze plaat terug. The Turtles, Happy Together. En ja, met dit mooi weer is iedereen volgens mij wel happy, toch?

0: Dat was The Turtles Happy Together. En dat brengt de tijd op 1 minuut over 7:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Een groep militairen en vrienden is deze week van Emmen naar Harlingen gelopen. De tocht is een eerbetoon aan Gijs van der Werf uit Erica. Gijs besloot vorig jaar uit het leven te stappen. En met de mars vragen zij aandacht voor de mentale gezondheid en het voorkomen van zelfdoding. De groep liep ongeveer een tocht van 135 kilometer in 3 dagen. En het nieuwbouwproject op het Vliet en de tuinen in Vraneker ligt stil. In afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Dit vanwege de oneenigheid over het project bij de mensen in de buurt. En er gaat nog wel wat mis daar. Dus we zijn benieuwd hoe dat allemaal afloopt. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland.
0: Ja, we hadden weer een keuzepakket vanavond. Muziek uit de jaren 90 van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge en No Doubt Don't Speak. Dat was optie nummer 1. En optie nummer 2 was de muziek uit het huidige decennium, The Weeknd in Your Eyes en Mel Smith, Stargazing. Ik had het idee om te kunnen aankondigen dat er een massale dat er een eensgezindheid was voor stem nummer 1. Want dat ging tot vanavond.

De winnende liedjes uit het keuzepakket van vanavond. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. En daarna No Doubt and Don't Speak. Zometeen weer eens eventjes een verzoekje draaien. Want er is weer van alles binnengekomen vanavond. En jouw verzoekjes die zijn ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorgeven via de telefoon op 0518 45 1502. Dat is ook het WhatsApp-nummer. De WhatsApp doet het weer. Dus je kan ook weer lekker gezellig met Studio WhatsAppen. En via Facebook kan dat op de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. Eerst maar eens eventjes nieuwe muziek. Muziek van Bertolf. Dit is Still Have You.

Lekkere, vrolijke muziek op verzoek van Riekes. Hij vroeg aan Rick Onan. En he's also a Manhattan Spiritual. En die hoorde je hier op Omroep Zeeland. En ik weet niet hoe het bij jou is. Nu het weer mooi weer is, dat je dan ook gelijk weer helemaal in de zomermodus komt. Dat geldt ook voor de formatie Circus Custus. En die zingen het in dit liedje, In de Zomer.

Je hoorde de Oekraïense zangeres Ruslana. En met dit liedje won ze in 2004 het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Will Dances. En ze wordt vandaag 53 jaar. Ja, mooie leeftijd. En van harte gefeliciteerd namens Omroep Zeeland. Ik heb nog één plaatje voor je klaarstaan. Het eerste plaatje van het volgende uur. Dat gaat over een cocktail, maar het is maar de vraag als dat het onderwerp is of dat het helemaal ergens anders over gaat. Welk liedje dat is, dat hoor je binnen nu en ongeveer 7 minuten bij ons op de radio. En het laatste liedje van dit uur, dat is er eentje aangevraagd door Bouke. Hij vraagt aan Skylark en Wildflower. MUZIEK

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde uit 1997 Teaspoon Sex on the Beach. En ja, dat heeft volgens mij niks te maken met die cocktail van PS3. Vodka, sinaasappelsap en cranberryzap. Dit gaat meer over die 18-plus activiteiten op het strand. En ja, dat kan ook allemaal, hè. Welkom bij een nieuw uur Brian On Air op deze zondag 24 mei. Wat gaan we nog doen tot met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 51 jaar geleden. Oftewel 1975 met muziek van onder andere Roger Glover en Guest. Verder zijn jouw verzoekjes ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen of appen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleischijf. Omroep Zilt. En die komt van zinger-songwriter Nick Kruid. Deze zinger-songwriter brengt sinds 2024 Nederlandstalige popmuziek uit. Zo verscheen vorig jaar de single Meer dan houden van. Het liedje ging viral en hierdoor kreeg hij een platencontract bij Sony Music. En afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwste liedje genaamd Soms. Het is een wat rustiger liedje, maar niet verkeerd. Je hoort soms komende week extra vaak voorbij komen hier bij Omroep Zeeland.

0: Back to the 60s met Cliff Richard en Summer Holiday uit 1963. En dit kwam terecht op een nummer 3 notering in de Vaderlandse top 40. En daarvoor onze nieuwe kleinschrijf van Nick Kruid en zijn liedje Soms. Die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. We blijven nog even bij zonnige muziek, want dit is Cheer Up Me en Sunshiny Day.
1: Sunshiny Day.

Je hoorde Carmel McCord en It's All in the Game, aangevraagd door Boukje. En als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat wij 4 Leeuwarden luisteraars hebben. Misschien nog veel meer. Riekes, Bouke, Boukje en Karin. Dus het verzoekje van Karin, die komt er ook nog aan. Wat zij heeft uitgezocht, dat hoor je straks. Eerst nieuwe muziek van Nell Horn. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht, dat heet End of an Era. En die plaat, die hoor je hier op Omroep Zeeland. En zometeen een plaat op de radio, waarbij ik altijd, als ik in de auto zit, net de volumeknop ietsje harder zet. Een lekkere stamper.

0: Heerlijke plaat van Toto uit 1988. Stop Loving You op Omroep Zilt. En daarvoor nieuwe muziek van Nel Horn. En zometeen op de radio het regionale nieuws in het kort. En tot die tijd, het is het voordeel van radio maken dat jij de muziek mag bepalen. Met hulp van jou natuurlijk, als jij een verzoekje indient. Maar dat zijn niet altijd de leukste platen. Althans, heel veel mensen vinden deze platen wat er zo meteen gaat komen helemaal niks. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Je hoort Jody Bedal en Cassie Kennel.
1: Doe me. Ik vind het wel lekker.

0: Joni Menalke, ziek en al brengt de tijd op 1 minuut over 8:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Een groep militairen en vrienden is deze week van Emmen naar Harlingen gelopen. De tocht is een eerbetoon aan Gijs van de Werf, Werf uit Erika. Gijs besloot vorig jaar om uit het leven te stappen. Met de mars vragen ze aandacht voor de mentale gezondheid en het voorkomen van zelfdoding. De groep liep ongeveer 135 kilometer in 3 dagen. Op donderdag kwamen de deelnemers aan in Harlingen. En de tocht volgde een bijzondere route. Namelijk de route die Thijs fietste in 2019 voor een goed doel. Ander nieuws, want ook goed nieuws. Eerder gaf uitgeverij Mediahuis aan dat de krantenbezorging in Schiermonnikoog en Vlieland vanaf 1 juli zal stoppen. Daar is gelukkig een oplossing voor gevonden. De abonnees kunnen vanaf juli hun kranten afhalen in 2 winkels. Op Vlieland gaat het om de Poois in de Dorpstraat en op Schiermonnikoog bij boekhandel Kolstein aan de Middenstreek. Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. Gaan we verder met de historische top 3 met de grootste hits van 51 jaar geleden. Met op nummer 1 Roger Glover en Guest, Love Is All. Vorige week nog gedraaid, de nummer 2 Hank de Neuf en de Jets Guitar King. En we beginnen met Jim Gillsrap en Swinging Your Daddy.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.
0: En dat allemaal in de historische top 3 van 1975.

Yoder, Roger Glover en Guest, Love Is All. Op nummer 2, Hank the Knife en de Jets, Guitar King. En we begonnen met Jim Giltrap en Swing Your Daddy. Dat alles in de historische top 3 van 1975. En het leuke is, ik vertelde net dat het voordeel is van radio maken dat je muziek kan draaien wat je zelf leuk vindt en andersom helemaal niet. Maar het andere is dat ik gewoon niet weet wie er aan de andere kant van de radio luistert. Sommige mensen weet ik het van, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld lekker in de tuin zit of met een bootje onderweg bent met de Bluetooth speaker aan. Het kan allemaal. En ga je nou varen, dan kan iedereen tegenwoordig eigenlijk wel een motorbootje besturen. Dat is niet zo moeilijk. Maar zeilen, dat is alweer wat anders. En zeker de eerste keer, dan gaat het ook wel eens goed mis. Gaatse Bosma kan erover mee praten. Die zingt voor je. Zeil je voor het eerst.

0: Je hoorde Simply Red op het station voor Noordwest-Friesland, Omroep Zeeland. Zometeen nog een laatste verzoekje van deze avond. Maar eerst muziek uit de Zeros van Shania Twain. Ze staat bekend om de vrolijke, best wel foute liedjes. Waaronder Man, I Feel Like a Woman. En deze die valt er ook wel aardig onder. I'm Gonna Get You Good.
1: Let's go.

Het was even een zoektocht naar het verzoekje, maar uiteindelijk is het gelukt. Air en Kelly What the Stars. En dat was het laatste verzoekje en tevens plaatje van vanavond, aangevraagd door niemand minder dan Karin. En ja, dan is het zover. Dan is het programma bijna ten einde. En gaan we maar eens eventjes de eindtune volledig draaien.

En de eindtune die komt van de Larry Johnson Orchestra in Minor Bossa Nova. En dat is hem, het einde van dit programma Brian On Air voor zondag 24 mei. Volgende week ben ik er natuurlijk weer tussen 7 en 9 uur op de vertrouwde zondagavond van Omroep Zeelt. De vertrouwde avond van Omroep Zeelt wordt nog even verlengd met een nieuwe aflevering van Blast Music. Niet Blast Muziek in Hermsen, dat zenden we morgen uit. Black & Blues, die hoor je na 9 uur met presentator Wim Velderman. Ik bedank je voor het luisteren naar dit programma en wens je nog een hele fijne zomerse zondagavond. Tot volgende week.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Een prima moment heb je uitgekozen om eens even muziek te luisteren. Hartelijk welkom, dit is Black and Blues. Een uur lang de nieuwste blues van deze week. En ook een paar van de afgelopen weken die nog wat airplay kunnen gebruiken. Beginnen met Tinsley Ellis, Amerikaan. Op zondagmorgen kun je trouwens op de socials vaak zijn huiskamerconcert beluisteren. Maar dit is van de cd, een prima cd. Die heet Labor of Love. Tinsley Ellis, long time. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, nou, en dan gaan we de heleboel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Gray, Sonny Landres. En ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst. Ja, nou goed. Zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien. Maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Johnson. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgat opgenomen. En daarvan de New Sovereign Blues van het album. Dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barris heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barris cd heet Isaacuena Getaway. En daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees. Die 1 keer in de 5 jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album. En daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici. Want zo heet ze eigenlijk echt. En zo ging ze lang ook als artiest door het leven. Heeft haar naam weten te veranderen. En een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie. Bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me. Dat ze zelf geschreven heeft. En dat niet alleen. Ze speelt er ook nog voor. Treffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit. Dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect. Dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien. Tenminste, als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wel eens van, als ik je nog ergens een plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt-ie, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om blues rock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live CD uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet alweer Frozen Hearts.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard tot de volgende dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Friesland. 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 11 uur, Johan van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van de organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Op LinkedIn krijg ik, en u misschien ook wel, regelmatig een lijstje voorgeschoteld van voor jou geselecteerde vacatures. En dat varieert van administratief medewerker van het UWV in Haarlem tot dancecoach van het Amsterdam Gay Men's Chorus. Wie verzint het? Wilt u het allergekste weten? Persvoorlichter Nederlands elftal mannen. Ik? Meteen gesolliciteerd natuurlijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Het kantoor van de Turkse oppositie in Ankara is met geweld ontruimd. U hoorde het net al in het nieuws. Waarom en wat betekent het? In Curaçao zijn ze trots dat hun ploeg meedoet bij het WK-voetbal. Maar wat hebben ze er verder aan? En hoe zit dat nou met die trainer Dick Advocaat? Eerst moest hij weg en nu weer in genade aangenomen. Wensley Francisco is bezig met een documentaire en hij weet meer. En in ons Pinkster drieluik over de VN in nood spreek ik Wilbert van Heuvel, die 26 jaar voor de VN werkte in brandhaarden over de hele wereld. Asmee Amadou debuteert als dichter met Brand lievert brand. En tot slot van het uur een iconische gitaar. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 24 mei.
2: Een uitzonderlijk zware aanval door Rusland vannacht in Kiev. Dat merkten ook verslaggevers die erbij waren.
3: The aircraft fire in the background there and the buzz of drones above us.
2: Het was heftig, vond ook de correspondent van RTL Nieuws.
4: Het was misschien wel de zwaarste nacht in de afgelopen 2 jaar dat ik in Kiev woon.
2: Zo'n 600 drones en 90 raketten, waaronder de hypersonische Oreshnik-raket, hebben enorm veel schade veroorzaakt, onder meer in een woonwijk.
4: Aan de ene kant zie je een uitgebrand winkelcentrum, aan de andere kant geldt hetzelfde voor een grote markt waar iedereen in deze wijk kwam om boodschappen te doen.
2: De Oekraïense president Zelensky is kwaad omdat Rusland vooral burgerdoelen heeft geraakt. Ook musea.
5: The museums, schools, just apartments.
2: Eén museum was pas gebouwd en ging over 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl.
5: The museum of Chernobyl, which was built by the way on 40th anniversary, it was built just 1 month ago. Just crazy.
2: Ajax heeft FC Utrecht verslagen bij de play-offs voor de Conference League. Dat gebeurde met strafschoppen.
6: Utrecht mag beginnen aan de penaltyreeks. Houdt Ajax iets. Sebastien Haller is de eerste. Haller mist.
2: Aanvoerder Davy Klaassen verwoordde zijn gevoel zo.
7: Opluchting en blijdschap dat je toch Europa ingaat.
2: Ook de supporters waren matig positief.
8: Dit seizoen is het niet beter.
9: Ja, beter dan niks, toch?
10: Heel zwaar om Ajax-supporters te zijn.
9: Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
2: Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen bokser Alexander Usyk. Volgens zijn trainer greep de scheidsrechter te vroeg in.
11: Deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
2: Verhoeven wilde nog een ronde doorboksen, want hij stond er op punten goed voor.
12: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig.
2: Door de ingreep van de scheidsrechter verloor Verhoeven. Toch zei hij later in het vliegtuig dat hij dankbaar was dat hij als kickbokser het mocht opnemen tegen de bokswereldkampioen.
13: Wauw, wat een beleving. Echt waar.
2: Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend hebben sportevenementen en festivals maatregelen genomen, zoals bij de opwekking.
14: Bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar.
2: Ook hebben ze op verschillende plekken
14: zonnebrandpompjes. Ja. Van, hey, daar kun je, zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar.
2: Bij de fietselfstedentocht houden ze rekening met hitteletsel.
15: Dus we moeten genoeg koelmaterialen hebben, dat hebben we ook. Ja, we bakken met ijswater, handdoeken, zodat mensen goed en adequaat kunnen koelen.
2: Ook was het druk bij de dag van het kasteel, want...
16: Als we de koelte opzoeken, moeten we in het kasteel zijn.
17: Ja, gaan we doen.
2: En het liep storm bij de ijssalon die steeds vaker hippe ijsjes verkoopt.
10: Ja, een beetje de trends volgen. TikTok kijken, wat een ander doet. En dan kijken wat we ook zoiets kunnen maken.
2: Gelderse ijssalons lieten enkele van hun populaire creaties zien.
17: Raspberry yoghurt, crunchy torta limonen.
10: We hebben een heerlijk ijsje, Droetense Liefde.
18: Pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van.
17: En daarnaast hebben we ook nog gember, wat ze niet op veel plekken hebben. En daar komen soms zelfs mensen voor Amsterdam, van Amsterdam hier.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
20: Ja, in de schaduw.
2: We gaan even naar sportcollega Louis Dekker, die de Grand Prix van Canada volgt in Montreal. Formule 1, hoe gaat het met Verstappen, Louis?
21: Beter dan we het hele jaar hebben meegemaakt. Hij rijdt tweede, hij heeft zicht op de leider in de race. Is in principe niet snel genoeg, maar er is er al één weggevallen. George Russell viel uit met technische problemen. En dus is Kimi Antonelli, de onbedreigde leider in de Mercedes, is Verstappen. Degene die daar 4 seconden achter zit en daarachter de zevenvoudig kampioen in de Ferrari, Lewis Hamilton. Dat is de top 3 in Canada op een baan die niet helemaal droog is, maar ook niet kletsnat. Verraderlijk, en dat hebben we al diverse keer gezien, dat coureurs zich verslikken in een bocht, nog 20 ronden te gaan. Verstappen beter dan we het hele seizoen hebben gezien. Nog niet op koers voor een zegen. Aan de andere kant hoeft maar iets te gebeuren en hij zal zijn kans grijpen.
2: Dankjewel, Louis. En zometeen komen we nog even bij je terug, want we willen natuurlijk weten hoe het afloopt. Ja, een grote groep oproerpolitie stond vandaag gewapend met traangasgranaten voor de deur van het hoofdkantoor van de grote Turkse oppositiepartij CHP in Ankara. Ze drongen het kantoor binnen. Dat was van binnen gebarricadeerd. Turkije-correspondent Gülşah Erçetin volgt het op de voet. Goedenavond, Gülşah.
22: Goedenavond.
2: Hoi. Wat kwamen al die agenten daar doen vandaag en hoe ging het eraan toe?
22: Ja, nou ja, het was heel onrustig, want de Turkse autoriteiten hadden opdracht gegeven dat het hoofdkantoor van de oppositiepartij in Ankara ontruimd moest worden. En dat komt eigenlijk na een uitspraak van een rechter eerder deze week dat de huidige partijleider Özgür Özal dus uit zijn functie werd gezet. Nou, heel veel parlementsleden van de oppositiepartij wilden dus niet vertrekken. Dus die hadden echt zo'n barricade opgeworpen. Dan moet je dus echt denken, tafels op elkaar, stoelen op elkaar. En dat ging uren eigenlijk zo door. Dat kon je dus ook live zo volgen op de Turkse televisie. En op een gegeven moment kwam toch de politie dat gebouw binnenstormen. En werd er ook dus traangas ingezet. En uiteindelijk hebben ze dus het gebouw verlaten.
2: Ja, maar waarom moest die oppositieleider vertrekken?
22: Ja, volgens de rechter zou er dus op het partijcongres van de grootste oppositiepartij 3 jaar geleden zijn gesjoemeld met stemmen. Hè, dus dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus vandaar dus dat hij nu weg moet als partijleider.
2: Nou, zou je denken, en ik denk dat veel mensen in Turkije dat doen, dat dit gedoe binnen de oppositiepartij Erdogan wel handig uitkomt?
22: Ja, dat zegt de oppositie ook. Hè? Van, kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen op dit moment in Turkije. Gewoon iets heel simpels. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse economie. De prijzen zijn torenhoog. Als je kijkt naar de oppositiepartij, die ligt al heel lang onder vuur. Ik denk het meest bekende gezicht van de oppositiepartij is natuurlijk de afgezette burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Die zit al ruim een jaar vast in de gevangenis. En naast hem staan nog honderden andere mensen van die partij terecht. En dat zeggen ze dan ook, hè, van als je dan onderling het al niet eens kan worden, dat mensen misschien dan gaan denken, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? En dat de Turkse regering denkt, nou prima dat ze nu met elkaar zo in gevecht zijn. Want de klachten over dat partijcongres, dat er dus gesjoemeld werd met stemmen, is begonnen omdat mensen van de oppositiepartij zelf een klacht hebben ingediend.
2: Ja, dus Erdogan zit er niet achter, of wel?
22: Nee, maar de regering van de regerende AK-partij, de woordvoerder daarvan, die zegt wel heel vaak, nou, wij zijn degene niet die de klacht hebben ingediend. Alleen het is nu wel heel opvallend dat juist wanneer de oppositiepartij met een nieuw gezicht met de afgezette burgemeester van Istanbul aan het winnen was, hè. Dus voor het eerst in 20 jaar was de partij van Erdogan, werd de partij van Erdogan verslagen, werden ze de grootste. En daarna begonnen eigenlijk al die arrestaties. En deze klachten die waren er 3 jaar geleden ook al. Dus de oppositie zegt, ja, het komt ze wel heel erg goed uit dat dat nu allemaal uitvergroot wordt.
2: Ja, en die Özel, dat ging eigenlijk best goed onder zijn leiding, heb ik begrepen.
22: Ja, nou, hij deed verrassend goed. Kijk, hij was natuurlijk meer op de achtergrond. Het gezicht was natuurlijk Ekrem İmamoğlu. En toen hij dus
2: in de gevangenis kwam.
22: Ja, moest hij het een beetje overnemen. Ja. Dus je zag hem dan ook heel vaak in de media. En 1 keer per week wordt er in Istanbul in ieder geval altijd een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden. Nou, dan sprak hij altijd de menigte toe. Dus hij deed volgens ook de aanhangers van de oppositie verrassend goed.
2: Ja, en nu moet die weg. En er staat er nog wel iemand van die partij achter, die Kılıçdaroğlu, die nu opnieuw de leiding heeft.
22: Ja, nou ja, dat is dus de man die eigenlijk al langer dan 10 jaar partijleider is geweest.
2: Een oudere man ook.
22: De oudere man ook. En heel veel aanhangers van de oppositie zeggen ook, ja, hij schittert eigenlijk in het verliezen van de Turkse president. Want er zijn 10 verkiezingen geweest in de afgelopen jaren. En hij heeft ze allemaal verloren. En ze zeggen ook dat hij niet weg wil, omdat hij het ziet als, de oppositiepartij heeft het 2 jaar geleden dus heel goed gedaan. Ze hebben Istanbul gewonnen. En ze zeggen dan ook in Turkije, wie Istanbul wint, wint Turkije. Het is gewoon een motor natuurlijk van de Turkse economie. En hij wilde gewoon niet weggaan, want hij heeft zo lang natuurlijk de partij geleid. Dus hij ziet dat eigenlijk van, ja, die nieuwe groep, die profiteert eigenlijk van mijn, wat ik allemaal heb opgebouwd door de jaren heen. Dus die wilde ook gewoon niet weg. En daarom zijn die aanhangers natuurlijk zo boos. Van, jij moet zelf een plaats opzij zetten. Terwijl de partij het juist zo goed deed, maak jij het alleen maar erger door juist verdeeldheid te creëren binnen de partij. En daarom gingen vandaag ook in Istanbul zelfs mensen de straat op.
2: Nou ja, je kan je voorstellen dat als oppositiepolitici zo wordt dwarsgezeten, dan durft er misschien niet zo makkelijk een nieuwe, echte goede leider op te staan bij die partij.
22: Nee, want het is echt een grootschalige operatie geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook zeker 10 burgemeesters van grote steden opgepakt. Er zijn heel veel parlementsleden of mensen die geleerd zijn aan de partij opgepakt. Ik was laatst nog bij de rechtszaak tegen de afgezette burgemeester. En daar heb ik dus heel veel familieleden ook gesproken. En je moet je voorstellen dat er gewoon bijvoorbeeld jonge vrouwen die in het mediateam zitten van die burgemeester nu ook vastzitten in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. En die ouders zeggen ook, moordenaars lopen vrij rond in Turkije, maar mijn dochter die communicatie doet, hè, of die de PR doet, die zit nu ook in de gevangenis. Dus het creëert natuurlijk ook een soort angstcultuur, dat als je kritiek hebt op de regering, of je kritiek uit, of de oppositie steunt, of je gaat de straat op, dat gewoon gevolgen kan hebben. En dat zien we dus nu ook, want 400 mensen staan terecht in totaal.
2: Ja. En de onvrede over Erdogan, groeit die nog steeds?
22: Zeker. Zeker, ik zei net al een beetje, hè, dus de economie, dat is denk ik een groot probleem op dit moment voor veel Turken. Je merkt ook dat veel Turken moeite hebben met rondkomen, dus een torenhoge inflatie, alles wordt steeds duurder. Dus ook onder zijn eigen achterban hoorde je al een paar jaar geleden de geluiden van, nou, geef hem nog 1 kans, dit moet wel echt verbeteren. Nou, het wordt niet echt beter. De inflatie is misschien wel lager dan als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Maar het is nog steeds heel erg duur. En ik denk dat dat ook voor de komende verkiezingen wel een heel belangrijk verkiezingsthema zal worden.
2: Ja. Het wordt spannend. Dankjewel, Gülşah Ercetin, Turkije-correspondent vanuit Istanbul. Dank.

0: Holy Water was dit van Marshmallow en Jelly Roll. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is wat zeg, plaatst Curaçao zich voor het WK voetbal. Een droom die uitkomt, maar ook het begin van een heleboel gedoe rondom trainers en sponsoren. Morgen begint dat elftal aan een trainingskamp in Noordwijk. En ja, hoe kijkt men op het eiland naar dat wat komen gaat? Bij mij in de studio is documentairemaker Wensley Francisco. Hartelijk welkom, Wensley.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Hij komt zelf uit Curaçao, maar volgens mij op zijn zevende naar Nederland gekomen.
1: Ja, toen ik zeven was. Spreek met mijn moeder van huis in Nederland.
0: Ja. Ja, je maakt een documentaire. Ja, die is eigenlijk al af bijna, hè, voor het nationale elftal van Curaçao.
1: Ja, het gaat niet echt over het nationale elftal, maar over Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK. Dat heeft natuurlijk het nationale elftal gedaan. Ja. Maar wat krijgt het eiland over zich heen en hoe gaan ze daarmee om? En we hebben het nu te maken met identiteit. Een Curaçao die in één keer zijn stempel drukt binnen het Koninkrijk. Dus hoe ziet het eruit en hoe ziet de toekomst eruit?
0: Dus je bent in Curaçao. Dat zou wezen filmen veel.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus, dat was leuk.
1: Ja, het was echt hartstikke leuk om het te zien en mensen daarover te kunnen spreken.
0: Maar de voetballers trainen daar niet?
1: Nee, die gaan binnenkort hier eigenlijk vanaf maandag.
0: In Noordwijk gaan ze trainen? Ja, waarom daar eigenlijk? En niet op Curaçao?
1: Dat komt natuurlijk omdat de grootste gedeelte van de spelers die voetballen hier in Nederland en die wonen hier in Nederland. Dus dan is het makkelijker voor ze om hier dan te trainen. En 30 mei gaan ze tegen Schotland spelen. En pas op 6 juni hebben ze dus een afscheidswedstrijd op Curaçao. Dus technisch gezien is het wel handiger om ze hier in de buurt te houden.
0: Ja, ik begreep dat jij het eigenlijk al een tijdje aan zag komen, hè?
1: Ja.
0: Je had het voorspeld.
1: Ja, ik had het voorspeld. Het was echt een hele... ik had eigenlijk heel veel geld op moeten zetten, maar ik ben geen gokker. Maar ik zag het eigenlijk al vanaf 2017 zo echt gebeuren. Dus dat het elftal steeds beter werd. Op een gegeven moment hadden ze dan ook de Caribbean Cup winnen ze. 2019 volgens mij hadden ze de kwartfinales van de CONCACAF. Dat is eigenlijk gewoon een soort van wereldbeker, maar dan van het Caribisch gebied. Mm-hmm. Hadden ze kwartfinales gehaald. En toen had ik echt zoiets van volgens mij...
0: Ze zijn gewoon heel goed.
1: Ja, ze zijn gewoon heel goed. Ja. En ze groeien. En telkens heb je dat mensen zeggen van ja, nee. En ze hebben geluk en van alles. Maar ik denk van heel even. Heb je wel gezien, ze spelen natuurlijk wel tegen andere eilanden, bijvoorbeeld tegen Jamaica of zo, maar Jamaica, het elftal daarvan, die heeft gewoon spelers die miljoenen waard zijn die in de Premier League spelen van Engeland.
0: Ja.
1: En daar winnen ze van. Dus dat betekent dus dat het geen kwestie van geluk is, maar het elftal is gewoon heel goed.
0: En hoe wordt daar dan naar gekeken op dat eiland?
1: Hoe wordt het
0: beleefd?
1: Heel veel trots. En de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei. Weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit. Dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK. Maar we hebben ook een mooiste shirt. Als er een FIFA, als er een FIFA shirtprijs is, die hebben wij gewonnen. Het zijn gewoon echt prachtige shirts die uit zijn gekomen. Dus,
0: je hebt er niet één aan.
1: Ik heb er niet één aan. Ik heb er eentje besteld. Ik heb hem nog niet gedragen. Want ik wil hem pas bij de eerste wedstrijd. Die Curaçao speelt tegen Duitsland. Ga ik hem dragen. Dus ik ben heel bijgelovig op dat gebied.
0: Oké. Goed. Nou, dat was allemaal het goede nieuws. Maar er is dus ook een hoop gedoe. Coach Dick, ik zal het je vertellen. Coach Dick Advocaat. Die hadden ze dus eerst aangetrokken. Nou, die ging op een gegeven moment. Heeft hij zich teruggetrokken. Want zijn dochter was ziek. Tenminste, dat heb ik zo begrepen. Dus die werd vervangen door Fred Rutte. Maar ja. Ik dacht nog van, hebben ze zelf geen coaches daar?
1: Ze hebben natuurlijk Remco Bizantini. Dus een Curaçaoenaar die eigenlijk gewoon best geliefd was ook binnen het elftal. En daarmee dacht ik ook, de Caribbean Cup heeft gewonnen in 2017. En die was heel geliefd, maar op een gegeven moment met de coaches en FFK. Dus FFK is de KNVB van Curaçao. Die gaan daar niet helemaal goed mee om. Dus hij werd als coach ook in één keer aan de kant gezet. Dus naarmate het beter ging. Met het Curaçao elftal. En volgens mij wilden ze gewoon een soort van goed marketingplaatje. Dus ze gingen eerst...
0: Dat was Dick Advocaat?
1: Ja, Dick Advocaat. Dus je hebt dan... je moet het zo zien.
0: Dat is natuurlijk wel een beroemde naam.
1: Ja, een beroemde naam. En daar heb je dan het kleinste land ooit die zich heeft geplaatst dus voor het WK. Maar ook met de oudste bondscoach ever. Dus dat plaatje, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mensen gaan natuurlijk praten daarover. Over Curaçao, kleinste land, oudste, bondscoach, Curaçao, waar ligt dat? En dan komen ze allemaal op vakantie. Dus ja. Fred Rutte moest eigenlijk plaatsmaken, als je het goed bekijkt, om dat plaatje compleet te houden.
0: Ja, dus, want dus advocaat is nu weer terug. En, ja. En ik begreep dus dat de Turkse hoofdsponsor Corendon, die wilde dat graag. Hoe zit dat?
1: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. En natuurlijk ook dat plaatje. Je had dan op een gegeven moment dus van dat ze zeiden, maar als Curaçao zich plaatsen, wordt Corendon Corendik. Dus er is
0: Corendik?
1: Ja, Corendik.
0: Sorry hoor, dus, maar dat vind ik dus heel erg grappig.
1: Ja, daarom. Corendik. Dus, Corendik. Dus dat gaat natuurlijk over de hele wereld gaat dat over. Dus in één keer dreigt dat plaatje dan niet meer te kloppen. Dus dan zegt dus de sponsor van wij doen niet meer mee als Dick niet meedoet. Dus toch nog wel druk zetten dus op FFK om te zeggen van wij willen de bondscoach hebben die marketingtechnisch heel goed bij ons past.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik snap marketingtechnisch briljant, heel goed. Weet je wel, met Corendik en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer, omdat het dan wat je heel veel van de mensen hoort, dus op de eilanden en andere eilanden ook, is dus dat dingen niet structureel zijn. Alles is heel erg eindigend. En als je dan ziet, dus naar een ING die al 16 jaar zeg maar door dik en dun het Nederlands elftal, en daarvoor had je dus Nationale Nederlanden.
0: Dik advocaat.
1: Dat zou je bijna zeggen. Nationaal Nederlander natuurlijk ook voor. En denk echt van, dat is allemaal voor een lange periode. Een langere tijd. En ze staan dus achter daarachter. Dus ik had eigenlijk ook verwacht. En ik zou het mooi hebben gevonden. Dus dat sponsoring. Of in ieder geval welke coach je meedoet. Als dat er niet toe zou doen. Dus dat je een Corendon hebt die zegt van, wij geloven in het team. En nu hebben jullie het WK gehaald. En we gaan investeren voor in de toekomst.
0: En jij denkt dat dat sponsoring van Corendon, dat is eigenlijk maar heel tijdelijk. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
1: Tot nu toe.
0: Dat is een beetje opportunistisch eigenlijk.
1: Ja, tot nu toe komt het een beetje opportunistisch over. Ja. Dus ik hoop echt wel dus dat ze nu zoiets hebben van, nou, weet je, we gaan echt wel gewoon voor de toekomst. We gaan dit gewoon voor een langere tijd doen.
0: Maar zou het zover zijn gegaan dat Corendon de terugkeer van Dick advocaat heeft afgedwongen?
1: Dat op een gegeven moment, als ze gaan zeggen van, we trekken ons terug en we doen sowieso niet mee met volgende WK, of we stoppen na het WK. Ja, dan wordt er wel een beetje druk gezet natuurlijk. Weet je, natuurlijk, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar je merkt wel, zeg maar, dat ze een dikke vinger hebben in de pap om een beetje druk te zetten op FFK en te zorgen dus dat ze hun zin krijgen.
0: Ja, en dit komt allemaal in je documentaire?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. We hebben het wel over de bondscoaches en dergelijke. Want ja, we zijn natuurlijk al klaar met draaien. Dus het hele debakel zit niet in. Maar met onze documentaire willen we eigenlijk gewoon laten zien, zeg maar, van, tuurlijk, je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar, zeg maar, alle geld toekomt. Uh-huh. En die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel. En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd. Dus dat je kan zeggen van, volgend WK en die daarop, hebben we ook echt wel de jongens op het eiland, precies, zo opgeleid. Dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
0: Precies. 14 juni speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
1: Ja.
0: En dan ga jij zitten kijken met je shirt.
1: Met mijn shirt aan. Ja, voor het eerst. Ja.
0: Hey, en 10 juni is deze documentaire te zien op NPO Start en op NPO 3. Dankjewel, Wensley Francisco.
1: Dank je. Leuk om er te zijn.
0: Ja.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. En hij zei mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN ook bankroet is. En dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van die VN. Bij mij in de studio's oud-diplomaat Wilbert van Heuvel. Hartelijk welkom. Werkte 26 jaar voor de VN in brandhaarden zoals Ethiopië, Rwanda, Kosovo en Oost-Timor. En hij schreef over al die jaren het boek Beschermen met de VN op pad voor vluchtelingen en vrede. Hartelijk welkom. Ja, een lange staat van dienst. Wat trok u zo aan in het werk?
1: Ja, nou, goede avond ja. In de eerste plaats. Ja, ik heb het heel erg bijzonder altijd gevonden om de internationale gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Want dat doe je als je voor de VN werkt. En dat met mensen uit de hele wereld. Om op te komen voor die drie grootste belangen eigenlijk. Mm-hmm. Vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
0: Ja, hoe ging u te werk?
1: Ja, nou, hoe ging ik te werk? Ja.
0: Hebt u een methode? Heuvel?
1: Ja, nou, het is een combinatie. Dat is het mooie, zeker als je in het humanitaire vlak werkt en voor vredesmissies, dat heb ik ook gedaan. Dat zijn twee takken van de VN waarin je

0: stand gehouden. Mm-hmm. En dat vinden beide partijen in een conflict vaak belangrijk. Dus die combinatie van normen verdedigen via de dialoog met de VN, het gezag van de VN achter je. En het echt leveren van diensten die nuttig zijn voor regeringen, goede adviezen, hulpgoederen, ontwikkeling brengen. Dat is een sterk punt van de VN.
1: Ja. En dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. U beschrijft in uw boek ook wel dat u af en toe zeer geëmotioneerd was. U schrijft, Kosovo is de enige post waar ik vanwege mijn werk heb moeten huilen.
0: Oh ja.
1: Ja, u hebt het zelf opgeschreven.
0: Ja. Nou ja, kijk, door dat werk, je maakt inderdaad veel mee. En het is belangrijk dat je huid dik genoeg blijft. Mm-hmm. Maar het moet nooit een echte olifanthuid worden. Je moet dicht bij de mensen blijven staan. En weten ook wat er bij de mensen omgaat. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Waar moest u huilen toen?
0: Nou, ik kon de haat die ik daar meemaakte, ofschoon ik veel in Bosnië was geweest, verschrikkelijke dingen heb gezien, vreedheden. En daarna Rwanda. Dus het was een soort accumulatie, denk ik, van ervaringen die er in Kosovo op dat moment uitkwam. Ja. En die omstandigheden daar in Kosovo, daar was ik dan, maakte ik deel uit van de vredesmissie. Die waren belabberd, die waren zeer, zeer moeilijk. Het was een instabiele, gewelddadige periode. Dat werd me toen even te veel.
1: Ja. Nou, de aanleiding is dus dat het gewoon zo slecht gaat met de Verenigde Naties voor dit gesprek. Er zijn veel wanbetalers, dat hebben we gisteren kunnen horen. Faillissement dreigt zelfs. U hebt uw halve leven ingezet voor die club. Doet dat dan pijn?
0: Ja, dat doet zeker pijn. Kijk, ik moet wel zeggen, het is niet de eerste keer dat er bij de VN bezuinigd moet worden. Ik heb eerdere rondes zelf meegemaakt. Maar nu gebeurt het op een hele drastische manier. En allerlei goede functies van de VN die nog steeds doorgaan. Dat is op humanitair gebied een aantal grote organisaties die echt veel goed werk doen, ook in de grote conflicten van nu. En dan denk ik aan UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, UNHCR. Maar ook vredesmissies die nog steeds opereren. Er zijn er nog altijd 11 actief. Allerlei plekken van de wereld. Ja, die hebben het daardoor ontzettend moeilijk. Worden veel mensen ontslagen. Ik weet toevallig van UNHCR. Een kwart van het personeel heeft het veld moeten ruimen.
1: Dus dat is pijnlijk?
0: Dat is pijnlijk. Er vallen grote gaten.
1: Ja. Er zijn grote oorlogen gaande. De Veiligheidsraad grijpt niet in. En dat komt door de veto's van de Verenigde Staten, Rusland, China. Amerika tuigt zelfs een alternatieve vredesraad op. En dan vraag je je af, doet de VN er nog wel toe?
0: Ja, ik denk op dit moment, kijk, in de grote geopolitieke conflicten, helaas staat de VN in politiek opzicht aan de zijlijn. Maar dat is in die hele grote conflicten altijd wel een beetje geweest.
1: Ik
0: wil dat relativeren. En dat heb je tijdens de hele Koude Oorlog gezien. Er zijn maar heel weinig voorbeelden van waar waar de belangen van die wereldmachten op het spel staan, waar de VN in politiek opzicht een grote rol kan spelen.
1: Dus u zou niet zeggen de VN heeft de beste tijd gehad?
0: Nee, dat vind ik niet. En we moeten ook kijken naar de toekomst. De situatie gaat weer veranderen. Maar het is wel zo dat de VN politieke steun krijgt en financieel. Anders lukt het niet.
1: Nee, en wat is er dan nodig om die VN weer wat meer

0: relevantie te geven. Wellicht een krachtiger secretaris-generaal dan Guterres. U kent hem goed, heb ik begrepen uit uw boek, want u hebt jaren met hem samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat vindt u van zijn leiderschap dan nu?
1: Nou, hij heeft denk ik goede dingen bereikt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook de indruk dat hij heeft zo'n onmogelijke periode nu meegemaakt, de afgelopen jaren, dat ik gun hem enorm.
0: Nou,
1: dat een ander nu het stokje overneemt met nieuw elan en nieuwe energie.
0: Ja.
1: Dat is nodig, maar dat is niet het enige.
0: Er kan misschien pas beter gaan als er in het Witte Huis een andere wind waait, misschien.
1: Nou, ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. Dat, en ook de Amerikanen, die zien nog steeds het belang van de VN in. Het is niet zo dat de huidige administratie de VN wil afschaffen. Dat is niet zo. Ze zijn ook voor zo'n vredesraad voor Gaza, zijn ze naar de Veiligheidsraad gegaan om daar steun te krijgen. Dus kijk, het is belangrijk dat de VN ook in politiek opzicht minder aan de zijlijn komt te staan en doorgaat met het goede werk, vooral in het kader van vredesmissies.
0: We zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wilbert van Heuvel. En dat boek Beschermen over uw 26 jaar bij de VN ligt nog steeds in de winkel. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Voor uw komst. Ik ga even naar Louis Dekker, want ik wil weten hoe het afgelopen is met Max Verstappen daar in Montreal.
2: Wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
0: Eerst maar het slechte nieuws.
2: Het slechte nieuws is, hij lag tweede, maar hij is ingehaald door de zevenvoudig kampioen.
0: Ja.
2: Lewis Hamilton. Hamilton naar het podium voor Ferrari, dat is tegenwoordig al groot nieuws. Verstappen voor het eerst dit jaar naar het podium, dat is ook groot nieuws, want hij won toch altijd, maar dit jaar is het een stuk moeilijker. De winnaar is Kimi Antonelli, vierde zege van dit jaar. Dat is die Italiaanse jongen. Een tiener, 19 jaar jong, pas in zijn tweede Formule 1 seizoen. En die slaat toe, hij wint de race in Canada, terwijl zijn teamgenoot en grootste titelrivaal George Russell uitvalt en 0 punten scoort. Dus Antonelli leider in het WK, nu nog wat meer dan aan het begin. Verstappen het eerste podium van het jaar en Hamilton verrast met een tweede plek.
0: Oké, dankjewel Louis Dekker.

0: De dichtbundel Brand lievert brand van Esmee Amadou. En die is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, je bent toch gedol op Fairuz?
1: Ja, ze komt er inderdaad best wel vaak in terug. Zij en de rapper Lijpen. Dat
0: ja.
1: is mijn twee persoonlijkheden, denk ik, naast elkaar.
0: Dat zijn wel, dat vind ik wel een heel grappig duo.
1: Ja, heel
0: Fairuz leeft nog steeds, hè?
1: Ja.
0: 90 is ze.
1: Ja.
0: Maar goed, Esmee, je bent verliefd op schrijven, op het podium. Mm. Je wil de wereld met je gedichten beroeren. En deze maand verscheen dus je poëziedebuut. Ja, uit Gouda kom je.
1: Ja.
0: En fijn dat je hier bent in de studio. Zullen we maar even om mensen een idee te geven van wat voor poëzie je maakt. Lees maar een stuk voor. Dat is een fragment van Verslag uit de Shisha Lounge.
1: Ja, het werk heet inderdaad Lijfverslag vanuit de Shisha Lounge.
0: Ja.
1: Ik blijf maar wachten tot dit land weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Ik blijf maar wachten tot dit lichaam weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Dus schep ik voor mijzelf een nieuw toevluchtsoord. Hier onder deze heilige zoete rook. Plakkerige tafels en groteske verhalen vullen de ruimte van muur tot muur. De stem van Algerino is aan het haperen. De lichamen inhaleren en er ontsnapt gezamenlijk een oceaan aan rook tussen hun lippen door. Alsof dit een vorm van heling is.
0: Zat je zelf in de Shisha Lounge?
1: Ik ben nog nooit van mijn leven in de Shisha Lounge geweest.
0: En volgens mij zitten er altijd mannen, of is dat niet zo?
1: Ja, hangt vanaf in welk land je zit. Het is ook heel erg cultuur gebaseerd.
0: Ja.
1: Het hangt vanaf in welk land.
0: Maar waarom wilde je dan toch een live verslag doen vanuit de Shisha Lounge?
1: Nou, voor mij voelt een Shisha Lounge als een van de plekken waar diaspora tot leven komt. Waar diaspora mag zitten en met elkaar mag praten. En aan het eind van de dag gesprekken kan voeren over uiteenlopende onderwerpen. Zoals voetbal en politiek en het moederland en de tankprijs. En daar mag je soort van tot rust komen. Dit gedicht gaat ook heel erg over de man-vrouw verhouding in zo'n Shisha Lounge en over wat het betekent om diaspora te zijn. Mm. Maar ik ben er inderdaad zelf nog nooit geweest. Maar dat is het mooie aan poëzie schrijven, denk ik.
0: Natuurlijk. Je kan er toch zo heen. Is er een Shisha Lounge in Gouda?
1: Nee, voor zover ik weet, er is niks in Gouda. Het is Gouda.
0: Gebrandschilderde ramen hebben ze daar.
1: Ja.
0: Je hebt gestudeerd aan de Kunstenacademie in Utrecht.
1: Utrecht,
0: ja. Dat was beeldende kunst wat je aanvankelijk...
1: Nee, de schrijversopleiding, writing for performance.
0: Ja, en wanneer dacht je dat schrijven?
1: Ja, op mijn 12e.
0: Toen al?
1: Ja, ik wist op mijn 12e wilde ik schrijver worden. En ik heb toen tegen iedereen gezegd, wanneer ik 25 ben, dan ga ik een boekenhandel binnenlopen en dan zie je mijn naam ergens staan. En ik ben nu 24, dus missie gelukt.
0: Maar wist je ook dat het poëzie
1: was? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik wilde romans schrijven. Ik wilde eerst romans schrijven. Later in mijn leven wilde ik heel graag films en series schrijven. En pas in het derde jaar van de Kunstacademie, toen ik 20 was, bedacht ik opeens van, volgens mij is poëzie het genre wat ik nu moet doen. Voor mij is poëzie het genre en ik nu al deze prachtige verhalen kan vertellen en kan eren.
0: En waarom kon je dat dan voor je gevoel beter in poëzie dan in proza?
1: In proza kan het waarschijnlijk ook. Het wordt ook een hele lange carrière.
0: Sommige gedichten zijn ook wel wat je proza gedichten noemt, hè?
1: Ja, dat zeggen mensen inderdaad wel over mijn werk. Het zijn ook best wel langere gedichten. En die proza komt nog later in mijn carrière. Het wordt een hele lange carrière. En proza komt nog wat later. Maar voor nu voor de poëzie, juist met alle onderwerpen die ik aankaart en met alles wat er gaande is in de wereld, en dan is het heel makkelijk om dat vanuit een analytische blik, vanuit een non-fictieblik daarop te kijken. Maar juist die verhalen en die personages hebben die net ook om gedichten over geschreven te worden.
0: En je treedt ook op podium?
1: Ja.
0: Je gaat echt zoiets van, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
1: Nee, ik vind schrijven nog leuker.
0: Jawel, maar met je gedichten treed je ook op.
1: Ja. Maar als ik moet kiezen uiteindelijk liever schrijven of liever optreden. Schrijven is echt de liefde van mijn leven. En optreden vind ik fantastisch. Maar ik heb het maken van de bundels het mooiste wat ik ooit heb mogen doen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: En heb je dan ook voorbeelden? Dichters die je geïnspireerd hebben? Of haal je het gewoon helemaal uit je eigen ziel, hoofd?
1: Ja, ik hou echt overal inspiratie vanuit.
0: Maar niet een dichter?
1: Niet specifiek in Nederland, moet ik zeggen.
0: Dat hoeft niet in Nederland, want het kan voor mij een dichter, kan me niet schelen waar hij of zij vandaan komt.
1: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit Safia Al-Hilo, dat is een Sudanees-Amerikaanse dichter. Uh-huh. Warsan Shire, dat is een Brit-Somalische dichter. Eigenlijk vooral buiten Nederland. Maar ook gewoon heel veel dichters in Nederland zijn nu mijn vrienden. Dat is het hele coole. Dus ik kan ook gewoon altijd opbellen en vragen om advies.
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld Bab Schons ook heel inspirerend
1: vindt. Ja, alleen maar we zijn niet samen. Ik doe dit echt pas heel kort. En zij doet dit volgens mij echt al haar halve leven.

0: Dus toen ik erachter kwam wie Bob Schons was, was ik al zelf in het werkveld eigenlijk. Was ik al zelf schrijver geworden, maar ik heb heel veel respect voor haar. En zij is volgens mij echt een, zij is, niet volgens mij, zij is een van de grondleggers van spoken word in Nederland. Ja. En zij heeft het hier naartoe gebracht.
1: Dichter is vaderland.
0: Fantastisch, ja. Fantastische vrouw.
1: Ja. Je debuutbundel, hè, die ligt er dus, je hebt woord gehouden.
0: Ja.
1: Bestaat er drie delen. En die drie delen hebben verschillende thema's.
0: Misschien ja, drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet Paspoorten en Martelaren. Dat is het meest politieke hoofdstuk, zou ik zeggen. Het gaat heel erg over de genocide in Palestina, over immigratie, over klasse, over femicide. Dat zijn echt alle politieke onderwerpen die ik wil aankaarten. Het tweede hoofdstuk heet Het is altijd zomer in de ghetto. Dat is het meer luchtige gedichten. Meer gedichten die echt liefdevol zijn en een ode aan mijn mensen en de ode aan mijn vele identiteiten. En ook zomer, opgroeien, popcultuur, voetbal, snackbars. En het laatste werk heet, Oh, God zegen dit heilige kleine leven. Dat is eigenlijk een ode aan het leven en hoe pijnlijk het ook allemaal is, maar ook altijd dat liefdevolle terugvinden en wat maakt het leven zo mooi en al die gedetailleerde details erin verwerken.
1: Heb je altijd in het Nederlands geschreven?
0: Ja. Ik vind het Engels schrijven niet zo mooi, merk ik.
1: Nou ja, ik weet niet welke talen je nog meer beheerst.
0: Ja. Ik kan wel spreken, maar niet schrijven in andere talen.
1: Oh ja, nee?
0: Nee.
1: Oh. Nee. Misschien nog even iets laten horen. Hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Uit 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde God bidt.
0: Ja, dat zijn er inderdaad 10 en ik ga er nu 5 doen.
1: Goed.
0: 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedjes zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan? Een reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen, geen jongens met organen.
1: Het valt me op dat je weinig hoofdletters gebruikt, of eigenlijk niet?
0: Niet, los van het woord God en de synoniemen voor God. Verder zitten er geen hoofdletters in, inderdaad.
1: En ook heel geen interpunctie?
0: Bijna niet. Los van echte gedichten, van die proza-gedichten, daar zit wel interpunctie in om het wat leesbaarder te maken. Ja. Maar verder zit er ook inderdaad geen interpunctie in.
1: Nee. Waarom is dat?
0: Ik hou niet zoveel van interpunctie. Ik vind het ook niet gewoon mooi. Ik vind het niet mooi op papier. En juist in een gedicht mag je de vrijheid nemen om gewoon zelf te kiezen waar een zin eindigt en waar het weer begint. En met hoofdletters, ja, los van God is er niks heiliger voor mij. Dus geen hoofdletter.
1: Brand liever brand. Dat weet nog niet waar dat vandaan komt. Maar
0: brand liever brand?
1: De titel.
0: Ja, dat is er is heel veel vuur in de bundel. Het idee van hel, het idee van vrouwen die branden, het idee van een land dat aan het branden is. De wereld staat in brand, maar er is ook zoveel liefde. Er is zoveel liefde. Vandaar dat lieverd, brand.
1: Dankjewel voor je komst en voor je mooie gedichten, Esmee Amadou.
0: Dankjewel.
1: En het heet dus Brand, lieverd, brand.
2: Het is 5:12.
1: Ja, de kenner hoort het natuurlijk meteen. Mark Knopfler van Dire Straits speelt hier op de iconische Stratocaster gitaar. Oorspronkelijk van het merk Fender, maar gitaren met de Stratocaster vorm worden al decennia door allerlei merken nagemaakt. En dat mag nu niet meer van Fender. Die wonnen een rechtszaak en alle nagemaakte modellen moeten worden vernietigd. Gitarist Kok van Vuren heb ik aan de lijn. Kok, goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij er ook een hebt. Of is het een nepper?
3: Nee, ik heb een hele echte.
1: Ja, en wat vind je ervan dat die nepgitaren nou door de shredder moeten van Fender?
3: Nou ja, het is zo'n absurd verhaal, want ze worden al een jaar of 60 worden ze gekopieerd. En inmiddels is een Fender Stratocaster is gewoon 1-1 synoniem met elektrische gitaar. Dus een soort erfgoed geworden.
1: Dus je vindt het een beetje overdreven gedoe allemaal?
3: Nou ja, de firma Fender, dat zal ongetwijfeld ook van natuurlijk alleen nog maar van geldschieters zijn.
1: Ja.
3: Van, die denken daar misschien geld uit te kunnen halen, ik weet het niet.
1: Ja. En wat maakt het nou zo'n mooi ding?
3: Het is een Strat, zoals wij gitaristen dat noemen, Fender Stratocaster. In ieders handen klinkt die anders. Dus iedere gitarist die op een Stratocaster speelt, die heeft zijn eigen sound erop.
1: Ja.
3: Dus je zet net Mark Knopfler op Dire Straits.
1: Ja.
3: Je pikt het er meteen uit.
1: Ja, en hoe klinkt de Kok van Vuren dan op zo'n gitaar? Kunnen we dat nog even tot slot horen?
3: Weet je wel. Hendrix, Now Watches van Chic en
1: Knopfler. Ja, aha. Je hebt er een uit 1963. Nou, het klonk fantastisch. Dankjewel dat je nog heel even in de uitzending wilde komen. Kok van Vuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Straks in Wat blijft Joti het hoofd. En morgen dan presenteert Pieter van der Wielen het oog.
4: Dag. Dauert eine Zigarette. Und ein

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on
9: my skin. I'm the best I've ever. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Wauw, Wauw West.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.